0: Radio Capelle. Via 105.3 FM in de ether, 102.4 op de kabel en via www.radiocapelle.nl. Radio Capelle. Het is 3:00.
1: Ik ben Maurice van Meter en dit is het nieuws van Radio Rijnmond. De gemeente Den Haag heeft een extreemrechtse demonstratie beëindigd. Er is een noodbevel afgegeven waarmee iedereen die zich misdraagt mag worden afgevoerd. Eerder vanmiddag verbood de gemeente al een geplande mars van extreemrechtse groeperingen door de stad. De demonstratie liep uit de hand toen betogers racistische en homofobe leuzen begonnen te roepen. En ook bekogelden ze de politie en de ME. Een onbekend aantal betogers is aangehouden. Volgens Omroep West wordt het langzaam maar zeker weer rustiger in Den Haag. Een jongen is afgelopen nacht gewond geraakt in het Noord-Hollandse Uitgeest nadat hij van een trein was gevallen. Vrienden zeggen dat de trein al wegreed toen de jongen aankwam. En even later zagen ze hem aan de treindeur hangen. Ze sloegen alarm. De machinist zette daarop de trein stil. De jongen bleek al niet meer aan de deur te hangen. Hij was er vanaf gevallen toen de trein al snelheid had. Hij is met onbekende verwondingen naar het ziekenhuis gebracht. Honderden militairen hebben met een parachutesprong operatie Market Garden herdacht. De poging van de geallieerden om in 1944 een snel einde te maken aan de Tweede Wereldoorlog. Onderdeel was een landing van duizenden parachutisten in de buurt van de bruggen bij Arnhem. Het plan mislukte onder meer door miscommunicatie. Operatie Market Garden wordt elk jaar herdacht met parachutelandingen. Het was nog lang onzeker of de parachutesprongen vandaag wel konden doorgaan gezien de harde wind. De Verenigde Staten komen met een nieuw sanctiepakket tegen Rusland. Het pakket stelt importheffingen tot 100% in het vooruitzicht tegen landen als China en India die Russische olie blijven kopen. Het doel is om ervoor te zorgen dat er minder geld naar de Russische schatkist gaat voor de oorlog in Oekraïne. De sancties moeten ook de Russische schaduwvloot aanpakken die ondanks handelsbeperkingen nog altijd olie en gas weet te vervoeren naar allerlei plekken in de wereld. Het weer veel bewolking. Hier en daar kans op een beetje regen. Het wordt vandaag 21 graden. Vanavond en vannacht dan hebben we ook lichte regen. Hier en daar zelfs wat hardere regen. Het koelt nauwelijks af tot 17 graden. Morgen hebben we een heel ander dagje dan vandaag met overwegend droog. Steeds vaker ook de zon en dan wordt het 18 graden. Tot zover het nieuws van Radio Rijnmond.
2: Dit is Majora. Geboren in gevangenschap, opgegroeid aan een ketting. Zij is een van de duizenden olifanten die dagelijks worden uitgebuit. Voor ons vermaak. World Animal Protection redt deze olifanten en vangt ze op. Help mee. Adopteer een olifant via helpeenolifant.nl.
3: Denk je dat het meten van je bloeddruk belangrijk is?
4: Misschien niet voor oudere mensen. Waarom zou ik zoiets doen?
5: Jazeker, heel belangrijk.
3: Vanaf je 40ste neemt de kans op een hoge bloeddruk toe. En een hoge bloeddruk voel je niet, maar verhoogt wel je kans op een hartinfarct. Weten wat jouw bloeddruk is? Vraag dan vandaag nog jouw bloeddrukmeter aan. Daarmee zorg je voor je eigen hartgezondheid en steun je meteen belangrijk onderzoek naar hart- en vaatziekten. SMS Hart naar 3669. Samen maken we Nederland hartgezonder.
6: Samen genieten van tijd die telt. Villa Pardoes, een onvergetelijke vakantiebeleving voor gezinnen die een adempauze verdienen.
7: Als uw partner of een naast familielid overlijdt, komt er veel op u af. U bent dan nabestaande en ook de Belastingdienst vraagt u het een en ander te regelen. Gelukkig is een beetje extra hulp nooit ver weg. De checklist nabestaanden helpt u verder. Ga naar belastingdienst.nl/nabestaanden. Daar helpen we u graag op weg.
0: Je luistert naar Radio Capelle, het enige radiostation met nieuws en informatie uit je eigen omgeving.

0: Dit is Radio Capelle via 105.3 FM in de ether, 102.4 op de kabel en via www.radiocapelle.nl. Radio Capelle. Het is 4 uur.
1: Ik ben Maries van Meter en dit is het nieuws van Radio Rijnmond. De gemeente Den Haag heeft een extreemrechtse demonstratie beëindigd. Er is een noodbevel afgegeven waarmee iedereen die zich misdraagt mag worden afgevoerd. Eerder vanmiddag verbood de gemeente al een geplande mars van extreemrechtse groeperingen door de stad. De demonstratie liep uit de hand toen betogers racistische en homofobe leuzen begonnen te roepen. En ook bekogelden ze de politie en de ME. Een onbekend aantal betogers is aangehouden. Volgens Omroep West wordt het langzaam maar zeker weer rustiger in Den Haag. Een jongen is afgelopen nacht gewond geraakt in het Noord-Hollandse Uitgeest nadat hij van een trein was gevallen. Vrienden zeggen dat de trein al wegreed toen de jongen aankwam. En even later zagen ze hem aan de treindeur hangen. Ze sloegen alarm. De machinist zette daarop de trein stil. De jongen bleek al niet meer aan de deur te hangen. Hij was er vanaf gevallen toen de trein al snelheid had. Hij is met onbekende verwondingen naar het ziekenhuis gebracht. Honderden militairen hebben met een parachutesprong operatie Market Garden herdacht. De poging van de geallieerden om in 1944 een snel einde te maken aan de Tweede Wereldoorlog. Onderdeel was een landing van duizenden parachutisten in de buurt van de bruggen bij Arnhem. Het plan mislukte onder meer door miscommunicatie. Operatie Market Garden wordt elk jaar herdacht met parachutelandingen. Het was nog lang onzeker of de parachutesprongen vandaag wel konden doorgaan gezien de harde wind. De Verenigde Staten komen met een nieuw sanctiepakket tegen Rusland. Het pakket stelt importheffingen tot 100% in het vooruitzicht tegen landen als China en India die Russische olie blijven kopen. Het doel is om ervoor te zorgen dat er minder geld naar de Russische schatkist gaat voor de oorlog in Oekraïne. De sancties moeten ook de Russische schaduwvloot aanpakken die ondanks handelsbeperkingen nog altijd olie en gas weet te vervoeren naar allerlei plekken in de wereld. Het weer veel bewolking, hier en daar kans op een beetje regen. Het wordt vandaag 21 graden. Vanavond en vannacht dan hebben we ook lichte regen. Hier en daar zelfs wat hardere regen. Het koelt nauwelijks af tot 17 graden. Morgen hebben we een heel ander dagje dan vandaag met overwegend droog. Steeds vaker ook de zon en dan wordt het 18 graden. Tot zover het nieuws van Radio Rijnmond.
2: 1 op de 4 mensen heeft geen toegang tot schoon water. Dat is onacceptabel en oplosbaar. WaterAid pakt de watercrisis aan. We trainen vakmensen, leggen waterleidingen aan en bouwen waterputten. WaterAid. Fix water. Change lives.
3: Mogen we even je aandacht? 1 op de 4 mensen overlijdt door trombose. Oftewel een bloedstolsel dat een ader of slagader afsluit. Bijvoorbeeld in het been. Zo'n bloedstolsel kan losschieten en een levensgevaarlijke longembolie veroorzaken. Of een hart- of herseninfarct. Trombose komt van jong tot oud voor. 1 op de 4 mensen overlijdt door trombose. Misschien wel een familielid of een andere dierbare. Geef voor levensreddend onderzoek.
4: Dit is chimpansee Gigi. En dit is tijger Sona. Ze waren allebei zwaar verwaarloosd. Stichting AAP haalde ze weg uit die vreselijke situatie. Elke dag zijn er dieren die dringend hulp nodig hebben. Stichting AAP redt deze dieren en geeft ze de zorg die ze nodig hebben. Dit kan niet zonder uw hulp. Stop dierenleed. Doneer nu op aap.nl.
0: Je luistert naar Radio Capelle, het enige radiostation met nieuws en informatie uit je eigen omgeving. 105.3 FM.

focus.

0: Dit is Radio Capelle via 105.3 FM in de ether, 102.4 op de kabel en via www.radiocapelle.nl. Radio Capelle. Het is 5 uur.
1: Ik ben Aries van Meteren en dit is het nieuws van Radio Rijnmond. De gemeente Den Haag heeft een extreemrechtse demonstratie beëindigd. Er is een noodbevel afgegeven waarmee iedereen die zich misdraagt mag worden afgevoerd. Eerder vanmiddag verbood de gemeente al een geplande mars van extreemrechtse groeperingen door de stad. De demonstratie liep uit de hand toen betogers racistische en homofobe leuzen begonnen te roepen. En ook bekogelden ze de politie en de ME. Een onbekend aantal betogers is aangehouden. Volgens Omroep West wordt het langzaam maar zeker weer rustiger in Den Haag. Een jongen is afgelopen nacht gewond geraakt in het Noord-Hollandse Uitgeest nadat hij van een trein was gevallen. Vrienden zeggen dat de trein al wegreed toen de jongen aankwam. En even later zagen ze hem aan de treindeur hangen. Ze sloegen alarm. De machinist zette daarop de trein stil. De jongen bleek al niet meer aan de deur te hangen. Hij was er vanaf gevallen toen de trein al snelheid had. Hij is met onbekende verwondingen naar het ziekenhuis gebracht. Honderden militairen hebben met een parachutesprong operatie Market Garden herdacht. De poging van de geallieerden om in 1944 een snel einde te maken aan de Tweede Wereldoorlog. Onderdeel was een landing van duizenden parachutisten in de buurt van de bruggen bij Arnhem. Het plan mislukte onder meer door miscommunicatie. Operatie Market Garden wordt elk jaar herdacht met parachutelandingen. Het was nog lang onzeker of de parachutesprongen vandaag wel konden doorgaan gezien de harde wind. De Verenigde Staten komen met een nieuw sanctiepakket tegen Rusland. Het pakket stelt importheffingen tot 100% in het vooruitzicht tegen landen als China en India die Russische olie blijven kopen. Het doel is om ervoor te zorgen dat er minder geld naar de Russische schatkist gaat voor de oorlog in Oekraïne. De sancties moeten ook de Russische schaduwvloot aanpakken die ondanks handelsbeperkingen nog altijd olie en gas weet te vervoeren naar allerlei plekken in de wereld. Het weer veel bewolking, hier en daar kans op een beetje regen. Het wordt vandaag 21 graden. Vanavond en vannacht dan hebben we ook lichte regen. Hier en daar zelfs wat hardere regen. Het koelt nauwelijks af tot 17 graden. Morgen hebben we een heel ander dagje dan vandaag met overwegend droog. Steeds vaker ook de zon en dan wordt het 18 graden. Tot zover het nieuws van Radio Rijnmond.
2: Dit is Majora. Geboren in gevangenschap, opgegroeid aan een ketting. Zij is een van de duizenden olifanten die dagelijks worden uitgebuit. Voor ons vermaak. World Animal Protection redt deze olifanten en vangt ze op. Help mee. Adopteer een olifant via helpeenolifant.nl.
3: Samen genieten van tijd die telt. Villa Pardoes, een onvergetelijke vakantiebeleving voor gezinnen die een adempauze verdienen.
4: Als uw partner of een naast familielid overlijdt, komt er veel op u af. U bent dan nabestaande en ook de Belastingdienst vraagt u het een en ander te regelen. Gelukkig is een beetje extra hulp nooit ver weg. De checklist nabestaanden helpt u verder. Ga naar belastingdienst.nl/nabestaanden. Daar helpen we u graag op weg.
5: Denk je dat het meten van je bloeddruk belangrijk is?
6: Misschien iets voor oudere mensen. Waarom zou ik zoiets doen?
7: Jazeker, heel belangrijk.
5: Vanaf je 40ste neemt de kans op een hoge bloeddruk toe. En een hoge bloeddruk voel je niet, maar verhoogt wel je kans op een hartinfarct. Weten wat jouw bloeddruk is? Vraag dan vandaag nog jouw bloeddrukmeter aan. Daarmee zorg je voor je eigen hartgezondheid en steun je meteen belangrijk onderzoek naar hart- en vaatziekten. SMS Hart naar 3669. Samen maken we Nederland hartgezonder.
0: Je luistert naar Radio Capelle, het enige radiostation met nieuws en informatie uit je eigen omgeving. Radio.

0: is Radio Capelle. Via 105.3 FM in de ether, 102.4 op de kabel en via www.radiocapelle.nl. Radio Capelle. Het is 6 uur.
1: Ik ben Maurice van Meter en dit is het nieuws van Radio Rijnmond. De gemeente Den Haag heeft een extreemrechtse demonstratie beëindigd. Er is een noodbevel afgegeven waarmee iedereen die zich misdraagt mag worden afgevoerd. Eerder vanmiddag verbood de gemeente al een geplande mars van extreemrechtse groeperingen door de stad. De demonstratie liep uit de hand toen betogers racistische en homofobe leuzen begonnen te roepen. En ook bekogelden ze de politie en de ME. Een onbekend aantal betogers is aangehouden. Volgens Omroep West wordt het langzaam maar zeker weer rustiger in Den Haag. Een jongen is afgelopen nacht gewond geraakt in het Noord-Hollandse Uitgeest nadat hij van een trein was gevallen. Vrienden zeggen dat de trein al wegreed toen de jongen aankwam. En even later zagen ze hem aan de treindeur hangen. Ze sloegen alarm. De machinist zette daarop de trein stil. De jongen bleek al niet meer aan de deur te hangen. Hij was er vanaf gevallen toen de trein al snelheid had. Hij is met onbekende verwondingen naar het ziekenhuis gebracht. Honderden militairen hebben met een parachutesprong operatie Market Garden herdacht. De poging van de geallieerden om in 1944 een snel einde te maken aan de Tweede Wereldoorlog. Onderdeel was een landing van duizenden parachutisten in de buurt van de bruggen bij Arnhem. Het plan mislukte onder meer door miscommunicatie. Operatie Market Garden wordt elk jaar herdacht met parachutelandingen. Het was nog lang onzeker of de parachutesprongen vandaag wel konden doorgaan gezien de harde wind. De Verenigde Staten komen met een nieuw sanctiepakket tegen Rusland. Het pakket stelt importheffingen tot 100% in het vooruitzicht tegen landen als China en India die Russische olie blijven kopen. Het doel is om ervoor te zorgen dat er minder geld naar de Russische schatkist gaat voor de oorlog in Oekraïne. De sancties moeten ook de Russische schaduwvloot aanpakken die ondanks handelsbeperkingen nog altijd olie en gas weet te vervoeren naar allerlei plekken in de wereld. Het weer veel bewolking, hier en daar kans op een beetje regen. Het wordt vandaag 21 graden. Vanavond en vannacht dan hebben we ook lichte regen. Hier en daar zelfs wat hardere regen. Het koelt nauwelijks af tot 17 graden. Morgen hebben we een heel ander dagje dan vandaag met overwegend droog. Steeds vaker ook de zon en dan wordt het 18 graden. Tot zover het nieuws van Radio Rijnmond.
2: 1 op de 4 mensen heeft geen toegang tot schoon water. Dat is onacceptabel en oplosbaar. WaterAid pakt de watercrisis aan. We trainen vakmensen, leggen waterleidingen aan en bouwen waterputten. WaterAid. Fix water. Change lives.
3: Mogen we even je aandacht? 1 op de 4 mensen overlijdt door trombose. Oftewel een bloedstolsel dat een ader of slagader afsluit. Bijvoorbeeld in het been. Zo'n bloedstolsel kan losschieten en een levensgevaarlijke longembolie veroorzaken. Of een hart- of herseninfarct. Trombose komt van jong tot oud voor. 1 op de 4 mensen overlijdt door trombose. Misschien wel een familielid of een andere dierbare. Geef voor levensreddend onderzoek.
4: Dit is chimpansee Gigi. En dit is tijger Sona. Ze waren allebei zwaar verwaarloosd. Stichting AAP haalde ze weg uit die vreselijke situatie. Elke dag zijn er dieren die dringend hulp nodig hebben. Stichting AAP redt deze dieren en geeft ze de zorg die ze nodig hebben. Dit kan niet zonder uw hulp. Stop dierenleed. Doneer nu op aap.nl.
0: Je luistert naar Radio Capelle, het enige radiostation met nieuws en informatie uit je

0: luistert naar Radio Capelle. 24/7 op de hoogte van al het nieuws uit Capelle aan den IJssel.
1: Dit is het nieuws van CKZ vandaag. Ik ben Rob Nieuwveld. Een 21-jarige man uit Capelle aan den IJssel blijft voorlopig vastzitten vanwege zijn mogelijke betrokkenheid bij het dodelijk geweld in Overasselt. Dat meldt het Openbaar Ministerie. De Capellenaar is een van de 32 verdachten die in het omvangrijke onderzoek voorlopig vast blijven zitten. Begin september trok een groep zwaar bewapende mannen door het Gelderse Overasselt. Bij een woning werd geschoten en een 51-jarige beveiliger kwam daarbij om het leven. Na het geweld werden in totaal 33 mensen aangehouden. Het Openbaar Ministerie maakte vrijdag bekend dat 32 van hun voorlopig blijven vastzitten. Onder hen is dus de 21-jarige verdachte uit Capelle aan den IJssel. Wat zijn rol precies is, was nog niet bekend. In het voetbal vandaag onder andere VV Capelle, dat om 3:00 vanmiddag begint aan een zeer lastige uitwedstrijd in en tegen Heerjansdam. VV Nieuwekerk begint de competitie tegen Sion, terwijl SVS het seizoen opent met een derby tegen Moordrecht. Vanmiddag in IJsselsport op Radio Capelle, verslagen van Nieuwekerk tegen Sion en Heerjansdam tegen Capelle. En dit was het nieuws voor nu. Meer nieuws en informatie vind je op ckzvandaag.nl.
2: Dit is de weersverwachting van zaterdag 19 september. Vandaag wordt een overwegend bewolkte dag met slechts een paar opklaringen. En lokaal valt er mogelijk nog een lichte bui, maar veel neerslag wordt er overdag niet verwacht. De wind is matig tot krachtig, waait uit het zuidwesten en het wordt vanmiddag zo'n 20 tot 21 graden. Komende avond en nacht is de kans op enige regen tijdelijk een stuk groter. En het wordt niet veel kouder dan 16 graden en het blijft vrij stevig waaien. Morgen overdag nog steeds een matige tot krachtige wind dan uit een westelijke richting. Overdag blijft het op de meeste plaatsen droog en krijgen we een afwisseling van zon en wolken. En een maximumtemperatuur van zo'n 18 tot 19 graden. Op maandag is het wisselend bewolkt. Er waait dan nog maar een zwakke wind, de windkracht 2 tot 3 uit een westelijke richting. De minimumtemperatuur komt uit rond de 12 tot 13 graden. En maandagmiddag wordt het rond de 19 graden. Op dinsdag is het tijdelijk meer bewolking, maar het blijft wel op de meeste plaatsen droog. Een zwakke wind, dan uit een west-noordwestelijke richting. Een minimumtemperatuur van 13 en een maximumtemperatuur rond de 20 graden. Op woensdag dan een wisselende hoeveelheid aan bewolking. Met zonnige periode, op de meeste plaatsen droog. De zwakke wind waait dan uit een west-zuidwestelijke richting. In de nacht en vroege ochtend koelt het af naar 13 graden. En woensdagmiddag wordt het zo'n 20 tot 21 graden.
0: Het geluid van Capelle aan den IJssel. Dit is Radio Capelle.

0: Dit is Radio Capelle via 105.3 FM in de ether, 102.4 op de kabel en via www.radiocapelle.nl. Radio Capelle. Het is 7 uur.
1: Ik ben Aries van Meter en dit is het nieuws van Radio Rijnmond. De gemeente Den Haag heeft een extreemrechtse demonstratie beëindigd. Er is een noodbevel afgegeven waarmee iedereen die zich misdraagt mag worden afgevoerd. Eerder vanmiddag verbood de gemeente al een geplande mars van extreemrechtse groeperingen door de stad. De demonstratie liep uit de hand toen betogers racistische en homofobe leuzen begonnen te roepen. En ook bekogelden ze de politie en de ME. Een onbekend aantal betogers is aangehouden. Volgens Omroep West wordt het langzaam maar zeker weer rustiger in Den Haag. Een jongen is afgelopen nacht gewond geraakt in het Noord-Hollandse Uitgeest nadat hij van een trein was gevallen. Vrienden zeggen dat de trein al wegreed toen de jongen aankwam. En even later zagen ze hem aan de treindeur hangen. Ze sloegen alarm. De machinist zette daarop de trein stil. De jongen bleek al niet meer aan de deur te hangen. Hij was er vanaf gevallen toen de trein al snelheid had. Hij is met onbekende verwondingen naar het ziekenhuis gebracht. Honderden militairen hebben met een parachutesprong operatie Market Garden herdacht. De poging van de geallieerden om in 1944 een snel einde te maken aan de Tweede Wereldoorlog. Onderdeel was een landing van duizenden parachutisten in de buurt van de Brugge bij Arnhem. Het plan mislukte onder meer door miscommunicatie. Operatie Market Garden wordt elk jaar herdacht met parachutelandingen. Het was nog lang onzeker of de parachutesprongen vandaag wel konden doorgaan gezien de harde wind. De Verenigde Staten komen met een nieuw sanctiepakket tegen Rusland. Het pakket stelt importheffingen tot 100% in het vooruitzicht tegen landen als China en India die Russische olie blijven kopen. Het doel is om ervoor te zorgen dat er minder geld naar de Russische schatkist gaat voor de oorlog in Oekraïne. De sancties moeten ook de Russische schaduwvloot aanpakken die ondanks handelsbeperkingen nog altijd olie en gas weet te vervoeren naar allerlei plekken in de wereld. Het weer veel bewolking. Hier en daar kans op een beetje regen. Het wordt vandaag 21 graden. Vanavond en vannacht dan hebben we ook lichte regen. Hier en daar zelfs wat hardere regen. Het koelt nauwelijks af tot 17 graden. Morgen hebben we een heel ander dagje dan vandaag met overwegend droog. Steeds vaker ook de zon en dan wordt het 18 graden. Tot zover het nieuws van Radio Rijnmond.
2: Dit is Majora. Geboren in gevangenschap, opgegroeid aan een ketting. Zij is een van de duizenden olifanten die dagelijks worden uitgebuit. Voor ons vermaak. World Animal Protection redt deze olifanten en vangt ze op. Help mee. Adopteer een olifant via helpeenolifant.nl.
3: Samen genieten van tijd die telt. Villa Pardoes, een onvergetelijke vakantiebeleving voor gezinnen die een adempauze verdienen.
4: Als uw partner of een naast familielid overlijdt, komt er veel op u af. U bent dan nabestaande en ook de Belastingdienst vraagt u het een en ander te regelen. Gelukkig is een beetje extra hulp nooit ver weg. De checklist nabestaanden helpt u verder. Ga naar belastingdienst.nl/nabestaanden. Daar helpen we u graag op weg.
5: Denk je dat het meten van je bloeddruk belangrijk is?
6: Misschien iets voor oudere mensen. Waarom zou ik zoiets doen?
7: Jazeker, heel belangrijk.
5: Vanaf je 40ste neemt de kans op een hoge bloeddruk toe. En een hoge bloeddruk voel je niet, maar verhoogt wel je kans op een hartinfarct. Weten wat jouw bloeddruk is? Vraag dan vandaag nog jouw bloeddrukmeter aan. Daarmee zorg je voor je eigen hartgezondheid en steun je meteen belangrijk onderzoek naar hart- en vaatziekten. SMS Hart naar 3669. Samen maken we Nederland hartgezonder.
0: Je luistert naar Radio Capelle, het enige radiostation met nieuws en informatie uit je

0: need these beautiful things that I've got.
1: Je luistert naar Radio Capelle. 24/7 op de hoogte van al het nieuws uit Capelle aan den IJssel.
2: Dit is het nieuws van CKZ vandaag. Ik ben Rob Nieuwveld. Een 21-jarige man uit Capelle aan den IJssel blijft voorlopig vastzitten vanwege zijn mogelijke betrokkenheid bij het dodelijk geweld in Overasselt. Dat meldt het Openbaar Ministerie. De Capellenaar is een van de 32 verdachten die in het omvangrijke onderzoek voorlopig vast blijven zitten. Begin september trok een groep zwaar bewapende mannen door het Gelderse Overasselt. Bij een woning werd geschoten en een 51-jarige beveiliger kwam daarbij om het leven. Na het geweld werden in totaal 33 mensen aangehouden. Het Openbaar Ministerie maakte vrijdag bekend dat 32 van hun voorlopig blijven vastzitten. Onder hen is dus de 21-jarige verdachte uit Capelle aan den IJssel. Wat zijn rol precies is, was nog niet bekend. In het voetbal vandaag onder andere VV Capelle, dat om 3:00 vanmiddag begint aan een zeer lastige uitwedstrijd in en tegen Heerjansdam. VV Nieuwekerk begint de competitie tegen Sion, terwijl SVS het seizoen opent met een derby tegen Moordrecht. Vanmiddag in IJsselsport op Radio Capelle, verslagen van Nieuwekerk tegen Sion en Heerjansdam tegen Capelle. En dit was het nieuws voor nu. Meer nieuws en informatie vind je op ckzvandaag.nl.
3: Dit is de weerswachting van zaterdag 19 september. Vandaag wordt een overwegend bewolkte dag met slechts een paar opklaringen. En lokaal valt er mogelijk nog een lichte bui, maar veel neerslag wordt er overdag niet verwacht. De wind is matig tot krachtig, waait uit het zuidwesten en het wordt vanmiddag zo'n 20 tot 21 graden. Komende avond en nacht is de kans op enige regen tijdelijk een stuk groter. En het wordt niet veel kouder dan 16 graden en het blijft vrij stevig waaien. Morgen overdag nog steeds een matige tot krachtige wind, dan uit een westelijke richting. Overdag blijft het op de meeste plaatsen droog en krijgen we een afwisseling van zon en wolken. En een maximum temperatuur van zo'n 18 tot 19 graden. Op maandag is het wisselend bewolkt. Het waait dan nog maar een zwakke wind, de windkracht 2 tot 3 uit een westelijke richting. De minimum temperatuur komt uit rond de 12 tot 13 graden. En maandagmiddag wordt het rond de 19 graden. Op dinsdag is het tijdelijk meer bewolking, maar het blijft wel op de meeste plaatsen droog. Een zwakke wind, dan uit een west-noordwestelijke richting. Een minimumtemperatuur van 13 en een maximumtemperatuur rond de 20 graden. Op woensdag dan een wisselende hoeveelheid aan bewolking. Met zonnige periode op de meeste plaatsen droog. De zwakke wind waait dan uit een west-zuidwestelijke richting. In de nacht en vroege ochtend koelt het af naar 13 graden. En woensdagmiddag wordt het zo'n 20 tot 21 graden.

0: Dit is Radio Capelle via 105.3 FM in de ether, 102.4 op de kabel en via www.radiocapelle.nl. Radio Capelle. Het is 8 uur.
1: Ik ben Martin van den Boogaard. Er zijn twee mensen opgepakt voor het schietincident gisteravond in het Vondelpark in Papendrecht. Het gaat om een 45-jarige man en een minderjarige. Ze komen volgens de politie allebei uit Papendrecht. Bij het schietincident raakte voor zover bekend niemand gewond en over de toedracht is nog niets bekend. Op de Geitenkamp in Rotterdam-Vreewijk heeft vannacht een auto in brand gestaan. Op foto's van 112-journalisten is te zien dat er van de auto nog maar weinig over is. De politie gaat uit van brandstichting. Er raakte bij de autobrand in Vreewijk niemand gewond. Bij de Kuip is gistermiddag 190 kilo vuurwerk ingeleverd. Er stond gisteren een inleverpunt voor vuurwerk bij het stadion op Rotterdam-Zuid. Dat inleverpunt was onderdeel van een landelijke inleveractie vanwege het landelijke vuurwerkverbod. De gemeente Rotterdam zegt tevreden te zijn met het resultaat. Sport, voetbal, Sparta heeft gisteravond thuis met 0-4 verloren van Heerenveen. En Excelsior speelde gisteravond uit tegen Ajax. En die wedstrijd eindigde in 2-2. De Rotterdamse doelpunten waren van Lennart Hartjes en Ayman Sliti. En dan krijg je nog het weer. Vanochtend veel bewolking. Eerst nog kans op wat motregen. En vanmiddag af en toe zon en droog. En het wordt 19 graden. Morgen periode met zon en droog. En ook dan wordt het een graad of 19. Tot zover het nieuws van Radio Rijnmond.
2: Dit is chimpansee Gigi. En dit is tijger Sona. Ze waren allebei zwaar verwaarloosd. Stichting AAP haalde ze weg uit die vreselijke situatie. Elke dag zijn er dieren die dringend hulp nodig hebben. Stichting AAP redt deze dieren en geeft ze de zorg die ze nodig hebben. Dit kan niet zonder uw hulp. Stop dierenleed. Doneer nu op aap.nl.
3: Mogen we even je aandacht? 1 op de 4 mensen overlijdt door trombose. Oftewel een bloedstolsel dat een ader of slagader afsluit. Bijvoorbeeld in het been. Zo'n bloedstolsel kan losschieten en een levensgevaarlijke longembolie veroorzaken. Of een hart- of herseninfarct. Trombose komt van jong tot oud voor. 1 op de 4 mensen overlijdt door trombose. Misschien wel een familielid of een andere dierbare. Geef voor levensreddend onderzoek.
4: 1 op de 4 mensen heeft geen toegang tot schoon water. Dat is onacceptabel en oplosbaar. WaterAid pakt de watercrisis aan. We trainen vakmensen, leggen waterleidingen aan en bouwen waterputten. WaterAid. Fix water. Change lives.
0: Je luistert naar Radio Capelle, het enige radiostation met nieuws en informatie uit je eigen omgeving.

Goedemorgen luisteraars. Fijn dat jullie weer op ons programma Religieus op Verzoek hebben afgestemd. Vandaag is het alweer de 15e september. En terwijl de derde dinsdag in september. En dus is het Prinsjesdag vandaag. Dan horen we weer hoe het in de toekomst allemaal gaat gebeuren. In de studio zijn aanwezig Arjan en Marcel bij de knoppen en de telefoon. En Jacob doet de presentatie. Om met de Prinsjesdag in huis te vallen vandaag hadden wij het lied bedacht wat de toekomst brengen mogen. Maar dat weten we natuurlijk niet zeker. Dat is voor onszelf en dat is voor het land natuurlijk precies hetzelfde. En deze keer wordt er gespeeld op fluit en piano en is het dus instrumentaal.

En dan kom ik bij het eerste verzoekje van vandaag. En dat is nog een verzoekje van vorige week van mevrouw Joke in het Hout. Ze wilde graag horen het lied Wanneer u met mij bent. Deze keer wordt er gezongen door Lucas Kramer.

dan kom ik bij het volgende verzoek en die komt van mevrouw Ida de Jong. Ze bestemt het ook voor alle luisteraars. Ze wil graag laten horen het lied Eén naam is onze hopen. Deze keer wordt dat samenzang met bovenstem uit Apeldoorn.

Dan kom ik bij het volgende verzoek. En die komt van mevrouw Annie Cressé. En ze bestemt het voor mevrouw Dita Kramer. Ze wil graag laten draaien het lied Er gaat door alle landen. En deze keer wordt het gezongen door Karel Bogert als bariton.

Het volgende verzoek komt van mevrouw Joke Enthout. En bestemt het voor iedereen. Ze wil graag laten horen het lied Een toekomst vol van hoop. Deze keer wordt het helaas niet door Remco Harms gezongen, maar door Soli Deo Gloria.

kom ik bij het volgende bezoek en die komt van mevrouw Ida de Jong. Ze wilde graag laten horen het lied Geprezen zij de Vader. Helaas hebben we die niet, die gaan we opzoeken. En het lied was natuurlijk voor alle luisteraars. Om toch een lied voor u te draaien hadden we uitgezocht het woord van God, ook van de groep Selah.

dan kom ik bij het volgende verzoekje. En die komt van mevrouw Annie Cressé. En dat is nog een verzoek van vorige week. Het is ook weer bestemd voor alle luisteraars. Ze wilde graag laten horen het lied kom thuis voor het avondmaal. Deze keer wordt er gezongen door broer en zus Janne en Gerrit Schinkel.

te leggen en snel naar huis te gaan. Deze jaren zijn nu voorbij, maar deze gedachte roept in mij een waarheid wakker, die mij nog meer aangrijpt dan die herinneringen uit mijn kinderjaren. Want ik ben er zeker van dat het niet lang meer duren zal, dat de avondmaalroep vanuit de poorten der eerlijkheid klinken zullen. En dan zullen wij net als vroeger.

Dan kom ik bij het volgende verzoekje. En die komt van mevrouw Rikja Combé. En ze bestemt het ook voor alle luisteraars. Ze wil graag laten draaien het lied Jezus vol liefde. Deze keer wordt er gezongen door het christelijk Krimpens mannenkoor.

En het volgende verzoekje komt van mevrouw Annie Crezee. En ze bestemt het voor Koos en Brechtje Kloppert. Ze wil graag laten horen het lied Ik wil zingen van mijn heiland. Deze keer wordt dat gezongen door de mannengroep Sion uit Katwijk aan Zee.

kom ik bij het volgende verzoek en die komt van mevrouw Ida de Jong. Ze bestemt het voor alle luisteraars. Ze wil graag laten horen het lied Moet ik gaan met lege handen. Deze keer wordt het gezongen door Piet Smit.

0: zijn akkers geofferd aan zijn voet.
1: En dan kom ik bij het volgende verzoekje. En die komt van mevrouw Annie Crezet. En ze bestemt het ook weer voor alle luisteraars. Ze wil graag laten horen het lied Ga niet alleen door het leven. Deze keer wordt dat gezongen door Deo Jofante uit Huizen.

Zelf, beste mensen, als ik naar mijn klok kijk, dan is het, heb ik nog 4 minuten. En dan is het hele uur alweer voorbij gegaan. Dat ging voor ons idee weer heel erg vlug. Ik hoop dat jullie ervan genoten hebben. In de studio waren aanwezig Arjan en Marcel achter de knoppen en eventueel aan de telefoon. En Jacob deed de presentatie. Aanstaande zondag van 8 tot 9 is er weer de herhaling. Dan kunt u deze liederen nog een keer horen. En dan heb ik nog het laatste nummer voor jullie. En dat nummer heet Veilig in Jezus' Armen. En deze keer wordt dat gezongen door Joke Buis. Thank you.

0: Dit is Radio Capelle via 105.3 FM in de ether, 102.4 op de kabel en via www.radiocapelle.nl. Radio Capelle. Het is 9 uur.
1: Ik ben Martin van den Boogaard. Er zijn twee mensen opgepakt voor het schietincident gisteravond in het Vondelpark in Papendrecht. Het gaat om een 45-jarige man en een minderjarige. Ze komen volgens de politie allebei uit Papendrecht. Bij het schietincident raakte voor zover bekend niemand gewond en over de toedracht is nog niets bekend. Op de Geitenkamp in Rotterdam-Vreewijk heeft vannacht een auto in brand gestaan. Op foto's van 112-journalisten is te zien dat er van de auto nog maar weinig over is. De politie gaat uit van brandstichting. Er raakte bij de autobrand in Vreewijk niemand gewond. Bij de Kuip is gistermiddag 190 kilo vuurwerk ingeleverd. Er stond gisteren een inleverpunt voor vuurwerk bij het stadion op Rotterdam-Zuid. Dat inleverpunt was onderdeel van een landelijke inleveractie vanwege het landelijke vuurwerkverbod. De gemeente Rotterdam zegt tevreden te zijn met het resultaat. Sport, voetbal, Sparta heeft gisteravond thuis met 0-4 verloren van Heerenveen. En Excelsior speelde gisteravond uit tegen Ajax. En die wedstrijd eindigde in 2-2. De Rotterdamse doelpunten waren van Lennart Hartjes en Ayman Sliti. En dan krijg je nog het weer. Vanochtend veel bewolking. Eerst nog kans op wat motregen. En vanmiddag af en toe zon en droog. En het wordt 19 graden. Morgen periode met zon en droog. En ook dan wordt het een graad of 19. Tot zover het nieuws van Radio Rijnmond.
2: Samen genieten van tijd die telt. Villa Pardoes, een onvergetelijke vakantiebeleving voor gezinnen die een adempauze verdienen. Dit is Majora, geboren in gevangenschap, opgegroeid aan een ketting. Zij is een van de duizenden olifanten die dagelijks worden uitgebuit voor ons vermaak. World Animal Protection redt deze olifanten en vangt ze op. Help mee. Adopteer een olifant via helpeenolifant.nl.
3: Als uw partner of een naast familielid overlijdt, komt er veel op u af. U bent dan nabestaande en ook de Belastingdienst vraagt u het een en ander te regelen. Gelukkig is een beetje extra hulp nooit ver weg. De checklist nabestaanden helpt u verder. Ga naar belastingdienst.nl/nabestaanden. Daar helpen we u graag op weg.
4: Denk je dat het meten van je bloeddruk belangrijk is?
5: Misschien iets voor oudere mensen. Waarom zou ik zoiets doen?
6: Jazeker, heel belangrijk.
4: Vanaf je 40ste neemt de kans op een hoge bloeddruk toe. En een hoge bloeddruk voel je niet, maar verhoogt wel je kans op een hartinfarct. Weten wat jouw bloeddruk is? Vraag dan vandaag nog jouw bloeddrukmeter aan. Daarmee zorg je voor je eigen hartgezondheid en steun je meteen belangrijk onderzoek naar hart- en vaatziekten. SMS Hart naar 3669. Samen maken we Nederland hartgezonder.
0: Je luistert naar Radio Capelle, het enige radiostation met nieuws en informatie uit je eigen omgeving.

0: luistert naar Radio Capelle. 24-7 op de hoogte van al het nieuws uit Capelle aan den IJssel.
1: Dit is het nieuws van CKZ vandaag. Ik ben Rob Nieuwveld. Zaterdag kwamen meer dan 2000 Capellenaren naar het festival De Capelse Zomer op het Stadsplein in Capelle aan den IJssel. En daarmee is de organisatie van het festival zeer tevreden over de eerste editie. Alle leeftijden waren vertegenwoordigd op het feest en dat was ook de vraag van de gemeente aan de organisatie. De kans is groot dat deze editie van de Capelse Zomer de eerste is van meer. Zaterdag is in de Molukse wijk in Capelle aan den IJssel het monument Amaina onthuld op het kerkplein als eerbetoon aan alle eerste generatie Molukkers in Nederland. Het was een historische dag met veel emoties. Ook veel mensen van buiten de Molukse gemeenschap bezochten de ceremonie. Burgemeester Joost Manusama van Capelle aan den IJssel zei dat ondanks dat het natuurlijk toch een trieste geschiedenis is, je wel ziet dat de Molukse gemeenschap zich heel mooi heeft weten te ontwikkelen. In het voetbal pakte VV Capelle zaterdag op bezoek bij Heerenjansdam een punt, maar trainer Roy Brinkman hield toch een dubbel gevoel over aan het 2-2 gelijkspel. De Capellenaren kwamen twee keer op voorsprong, maar gaven die twee keren ook weer uit handen. VV Nieuwekerk won de eerste wedstrijd in de tweede klasse D na degradatie. Thuis werd Sion door een doelpunt van Stefan van der Vlegel met 1-0 verslagen. En dit was het nieuws voor nu. Meer nieuws en informatie vind je op ckzvandaag.nl.
2: Dit is de weersverwachting van zondag 20 september. We beginnen deze dag weliswaar met vrij veel bewolking, maar het blijft zo goed als droog. En in de loop van de dag breekt steeds vaker de zon door. Er waait vandaag een matige aan zee af en toe krachtige wind uit een westelijke richting. En vanmiddag schommelt de maximumtemperatuur rond de 19 graden. De komende avond en nacht blijft het overal droog, de wind die neemt af. En het koelt af naar ongeveer 13 graden. Morgen krijgen we een afwisseling van zon en wolken. Een zwakke wind uit een west-noordwestelijke richting. Een minimumtemperatuur van 13 en een maximumtemperatuur rond de 19 graden. Op dinsdag zien we wolkenvelden, maar toch ook af en toe zon. Een zwakke wind uit het westen. Opnieuw een minimumtemperatuur van 13 graden en een maximumtemperatuur rond de 20 graden. Woensdag begint de dag weliswaar droog, maar in de loop van de dag neemt de kans op enkele buien toe. Bij een matige wind uit een west-zuidwestelijke richting. In de nacht en vroege ochtend koelt het af naar 13 tot 14 graden. En woensdagmiddag kan het nog zo'n 20 graden worden. Op donderdag waait de wind tijdelijk uit een noord-noordwestelijke richting. Is meest matig van kracht. De minimumtemperatuur schommelt dan rond een graad of 13. En donderdagmiddag wordt het rond de 18 graden en blijft dan vrijwel overal droog. Vrijdag en zaterdag zijn er flinke zonnige perioden. De wind is dan zwak uit een oost-zuidoostelijke richting. De nachten worden wat kouder met een minimumtemperatuur van 9 graden. En in de middag wordt het zo'n 20 tot 21 graden.

0: Radio Capelle via 105.3 FM in de ether, 102.4 op de kabel en via www.radiocapelle.nl. Radio Capelle. Het is 10 uur.
1: Ik ben Martin van den Boogaard. Er zijn twee mensen opgepakt voor het schietincident gisteravond in het Vondelpark in Papendrecht. Het gaat om een 45-jarige man en een minderjarige. Ze komen volgens de politie allebei uit Papendrecht. Bij het schietincident raakte voor zover bekend niemand gewond en over de toedracht is nog niets bekend. Op de Geitenkamp in Rotterdam-Vreewijk heeft vannacht een auto in brand gestaan. Op foto's van 112-journalisten is te zien dat er van de auto nog maar weinig over is. De politie gaat uit van brandstichting. Er raakte bij de autobrand in Vreewijk niemand gewond. Bij de Kuip is gistermiddag 190 kilo vuurwerk ingeleverd. Er stond gisteren een inleverpunt voor vuurwerk bij het stadion op Rotterdam-Zuid. Dat inleverpunt was onderdeel van een landelijke inleveractie vanwege het landelijke vuurwerkverbod. De gemeente Rotterdam zegt tevreden te zijn met het resultaat. Sport, voetbal, Sparta heeft gisteravond thuis met 0-4 verloren van Heerenveen. En Excelsior speelde gisteravond uit tegen Ajax. En die wedstrijd eindigde in 2-2. De Rotterdamse doelpunten waren van Lennart Hartjes en Ayman Sliti. En dan krijg je nog het weer. Vanochtend veel bewolking. Eerst nog kans op wat motregen. En vanmiddag af en toe zon en droog. En het wordt 19 graden. Morgen periode met zon en droog. En ook dan wordt het een graad of 19. Tot zover het nieuws van Radio Rijnmond.
2: 1 op de 4 mensen heeft geen toegang tot schoon water. Dat is onacceptabel en oplosbaar. WaterAid pakt de watercrisis aan. We trainen vakmensen, leggen waterleidingen aan en bouwen waterputten. WaterAid. Fix water. Change lives.
3: Mogen we even je aandacht? 1 op de 4 mensen overlijdt door trombose. Oftewel een bloedstolsel dat een ader of slagader afsluit. Bijvoorbeeld in het been. Zo'n bloedstolsel kan losschieten en een levensgevaarlijke longembolie veroorzaken. Of een hart- of herseninfarct. Trombose komt van jong tot oud voor. 1 op de 4 mensen overlijdt door trombose. Misschien wel een familielid of een andere dierbare. Geef voor levensreddend onderzoek.
4: Dit is chimpansee Gigi. En dit is tijger Sona. Ze waren allebei zwaar verwaarloosd. Stichting AAP haalde ze weg uit die vreselijke situatie. Elke dag zijn er dieren die dringend hulp nodig hebben. Stichting AAP redt deze dieren en geeft ze de zorg die ze nodig hebben. Dit kan niet zonder uw hulp. Stop dierenleed. Doneer nu op aap.nl.
0: Je luistert naar Radio Capelle, het enige radiostation met nieuws en informatie uit je eigen

0: naar Radio Capelle. 24/7 op de hoogte van al het nieuws uit Capelle aan den IJssel.
1: Dit is het nieuws van CKZ vandaag. Ik ben Rob Nieuwveld. Zaterdag kwamen meer dan 2000 Capellenaren naar het festival De Capelse Zomer op het Stadsplein in Capelle aan den IJssel. En daarmee is de organisatie van het festival zeer tevreden over de eerste editie. Alle leeftijden waren vertegenwoordigd op het feest en dat was ook de vraag van de gemeente aan de organisatie. De kans is groot dat deze editie van De Capelse Zomer de eerste is van meer. Zaterdag is in de Molukse wijk in Capelle aan den IJssel het monument Amaina onthuld op het kerkplein als eerbetoon aan alle eerste generatie Molukkers in Nederland. Het was een historische dag met veel emoties. Ook veel mensen van buiten de Molukse gemeenschap bezochten de ceremonie. Burgemeester Joost Manusama van Capelle aan den IJssel zei dat ondanks dat het natuurlijk toch een trieste geschiedenis is, je wel ziet dat de Molukse gemeenschap zich heel mooi heeft weten te ontwikkelen. In het voetbal pakte VV Capelle zaterdag op bezoek bij Heerenjansdam een punt. Maar trainer Roy Brinkman hield toch een dubbel gevoel over aan het 2-2 gelijkspel. De Capellenaren kwamen 2 keer op voorsprong, maar gaven die 2 keren ook weer uit handen. VV Nieuwekerk won de eerste wedstrijd in de tweede klasse D na degradatie. Thuis werd Sion door een doelpunt van Stefan van der Vlegel met 1-0 verslagen. En dit was het nieuws voor nu. Meer nieuws en informatie vind je op ckzvandaag.nl.
2: Dit is de weersverwachting van zondag 20 september. We beginnen deze dag weliswaar met vrij veel bewolking, maar het blijft zo goed als droog. En in de loop van de dag breekt steeds vaker de zon door. Er waait vandaag een matige aan zee af en toe krachtige wind uit een westelijke richting. En vanmiddag schommelt de maximumtemperatuur rond de 19 graden. De komende avond en nacht blijft het overal droog. De wind die neemt af en het koelt af naar ongeveer 13 graden. Morgen krijgen we een afwisseling van zon en wolken. Een zwakke wind uit een west-noordwestelijke richting. Een minimumtemperatuur van 13 en een maximumtemperatuur rond de 19 graden. Op dinsdag zien we wolkenvelden, maar toch ook af en toe zon. Een zwakke wind uit het westen. Opnieuw een minimumtemperatuur van 13 graden en een maximumtemperatuur rond de 20 graden. Woensdag begint de dag weliswaar droog, maar in de loop van de dag neemt de kans op enkele buien toe. Bij een matige wind uit een west-zuidwestelijke richting. In de nacht en vroege ochtend koelt het af naar 13 tot 14 graden. En woensdagmiddag kan het nog zo'n 20 graden worden. Op donderdag waait de wind tijdelijk uit een noord-noordwestelijke richting. Is meest matig van kracht. De minimumtemperatuur schommelt dan rond een graad of 13. En donderdagmiddag wordt het rond de 18 graden en blijft dan vrijwel overal droog. Vrijdag en zaterdag zijn er flinke zonnige perioden. De wind is dan zwak uit een oost-zuidoostelijke richting. De nachten worden wat kouder met een minimumtemperatuur van 9 graden. En in de middag wordt het zo'n 20 tot 21 graden.

0: Dit is Radio Capelle via 105.3 FM in de ether, 102.4 op de kabel en via www.radiocapelle.nl. Radio Capelle. Het is 11 uur.
1: Ik ben Martin van den Boogaert. De politie heeft na een beroving vanochtend vroeg in Rotterdam 2 mannen en een vrouw gearresteerd. De beroving was in het centrum op de Kruiskade. En de arrestatie van de 3 verdachten was kort daarna op de Abraham van Stolkweg langs de Delfshavense Schie in Rotterdam-West. Op foto's van 112-journalisten is te zien dat de politie de verdachten uit een auto heeft gehaald en dat ze geboeid op straat liggen. Er zijn 2 mensen opgepakt voor een schietincident gisteravond in het Vondelpark in Papendrecht. Het gaat om een 45-jarige man en een minderjarige. Ze komen volgens de politie allebei uit Papendrecht. Bij het schietincident raakte, voor zover bekend, niemand gewond. Over de toedracht is nog niets duidelijk. Op de geitenkamp in Rotterdam-Vreewijk heeft vannacht een auto in brand gestaan. Op foto's van 112-journalisten is te zien dat er van de auto nog maar weinig over is. De politie gaat uit van brandstichting. Er raakte bij de autobrand in Vreewijk niemand gewond. We tanken een stuk minder door de hoge brandstofprijzen. En daardoor loopt de schatkist honderden miljoenen euro's mis. Dat blijkt volgens RTL Nieuws uit de begrotingsstukken van het kabinet. Dit jaar komt er 4,5 miljard euro aan brandstofaccijnzen binnen. En dat is 400 miljoen euro minder dan waar het kabinet op had gerekend. En dan het weer. Er is eerst nog veel bewolking. Er kan misschien nog een spatje motregen vallen. Maar vanmiddag dan schijnt af en toe de zon en dan is het droog. Het wordt zo'n 19 graden. Morgen, periode met zon en droog. En ook dan een graad of 19. Tot zover het nieuws van Radio Rijnmond.
2: Als uw partner of een naast familielid overlijdt, komt er veel op u af. U bent dan nabestaande en ook de Belastingdienst vraagt u het een en ander te regelen. Gelukkig is een beetje extra hulp nooit ver weg. De checklist nabestaanden helpt u verder. Ga naar belastingdienst.nl/nabestaanden. Daar helpen we u graag op weg.
3: Denk je dat het meten van je bloeddruk belangrijk is?
4: Misschien iets voor oudere mensen. Waarom zou ik zoiets doen?
5: Jazeker, heel belangrijk.
3: Vanaf je 40ste neemt de kans op een hoge bloeddruk toe. En een hoge bloeddruk voel je niet, maar verhoogt wel je kans op een hartinfarct. Weten wat jouw bloeddruk is? Vraag dan vandaag nog jouw bloeddrukmeter aan. Daarmee zorg je voor je eigen hartgezondheid en steun je meteen belangrijk onderzoek naar hart- en vaatziekten. SMS Hart naar 3669. Samen maken we Nederland hartgezonder.
6: Samen genieten van tijd die telt. Villa Pardoes, een onvergetelijke vakantiebeleving voor gezinnen die een adempauze verdienen.
7: Dit is Majora, geboren in gevangenschap, opgegroeid aan een ketting. Zij is een van de duizenden olifanten die dagelijks worden uitgebuit voor ons vermaak. World Animal Protection redt deze olifanten en vangt ze op. Help mee. Adopteer een olifant via helpeenolifant.nl.
0: Je luistert naar Radio Capelle, het enige radiostation met nieuws en informatie uit je eigen

0: luistert naar Radio Capelle. 24/7 op de hoogte van al het nieuws uit Capelle aan den IJssel.
1: Dit is het nieuws van CKZ vandaag. Ik ben Rob Nieuwveld. Zaterdag kwamen meer dan 2000 Capellenaren naar het festival De Capelse Zomer op het Stadsplein in Capelle aan den IJssel. En daarmee is de organisatie van het festival zeer tevreden over de eerste editie. Alle leeftijden waren vertegenwoordigd op het feest en dat was ook de vraag van de gemeente aan de organisatie. De kans is groot dat deze editie van De Capelse Zomer de eerste is van meer. Zaterdag is in de Molukse wijk in Capelle aan den IJssel het monument Amaina onthuld op het kerkplein als eerbetoon aan alle eerste generatie Molukkers in Nederland. Het was een historische dag met veel emoties. Ook veel mensen van buiten de Molukse gemeenschap bezochten de ceremonie. Burgemeester Joost Manusama van Capelle aan den IJssel zei dat ondanks dat het natuurlijk toch een trieste geschiedenis is, je wel ziet dat de Molukse gemeenschap zich heel mooi heeft weten te ontwikkelen. In het voetbal pakte VV Capelle zaterdag op bezoek bij Heerjansdam een punt, maar trainer Roy Brinkman hield toch een dubbel gevoel over aan het 2-2 gelijkspel. De Capellenaren kwamen twee keer op voorsprong, maar gaven die twee keren ook weer uit handen. VV Nieuwekerk won de eerste wedstrijd in de tweede klasse D na degradatie. Thuis werd Sion door een doelpunt van Stefan van der Vlegel met 1-0 verslagen. En dit was het nieuws voor nu. Meer nieuws en informatie vind je op ckzvandaag.nl.
2: Dit is de weersverwachting van zondag 20 september. We beginnen deze dag weliswaar met vrij veel bewolking, maar het blijft zo goed als droog. En in de loop van de dag breekt steeds vaker de zon door. Er waait vandaag een matige aan zee af en toe krachtige wind uit een westelijke richting. En vanmiddag schommelt de maximumtemperatuur rond de 19 graden. De komende avond en nacht blijft het overal droog, de wind die neemt af. En het koelt af naar ongeveer 13 graden. Morgen krijgen we een afwisseling van zon en wolken. Een zwakke wind uit een west-noordwestelijke richting. Een minimumtemperatuur van 13 en een maximumtemperatuur rond de 19 graden. Op dinsdag zien we wolkenvelden, maar toch ook af en toe zon. Een zwakke wind uit het westen. Opnieuw een minimumtemperatuur van 13 graden en een maximumtemperatuur rond de 20 graden. Woensdag begint de dag weliswaar droog, maar in de loop van de dag neemt de kans op enkele buien toe. Bij een matige wind uit een west-zuidwestelijke richting. In de nacht en vroege ochtend koelt het af naar 13 tot 14 graden. En woensdagmiddag kan het nog zo'n 20 graden worden. Op donderdag waait de wind tijdelijk uit een noord-noordwestelijke richting, is meest matig van kracht. De minimumtemperatuur schommelt dan rond een graad of 13. En donderdagmiddag wordt het rond de 18 graden en blijft dan vrijwel overal droog. Vrijdag en zaterdag zijn er flinke zonnige perioden. De wind is dan zwak uit een oost-zuidoostelijke richting. De nachten worden wat kouder met een minimumtemperatuur van 9 graden. En in de middag wordt het zo'n 20 tot 21 graden.

0: is Radio Capelle. Via 105.3 FM in de ether, 102.4 op de kabel en via www.radiocapelle.nl. Radio Capelle. Het is 12 uur.
1: Ik ben Martin van den Boogaert. De politie heeft na een beroving vanochtend vroeg in Rotterdam 2 mannen en een vrouw gearresteerd. De beroving was in het centrum op de Kruiskade. En de arrestatie van de 3 verdachten was kort daarna op de Abraham van Stolkweg langs de Delfshavense Schie in Rotterdam-West. Op foto's van 112-journalisten is te zien dat de politie de verdachten uit een auto heeft gehaald en dat ze geboeid op straat liggen. Er zijn 2 mensen opgepakt voor een schietincident gisteravond in het Vondelpark in Papendrecht. Het gaat om een 45-jarige man en een minderjarige. Ze komen volgens de politie allebei uit Papendrecht. Bij het schietincident raakte, voor zover bekend, niemand gewond. Over de toedracht is nog niets duidelijk. Op de Geitenkamp in Rotterdam-Vreewijk heeft vannacht een auto in brand gestaan. Op foto's van 112-journalisten is te zien dat er van de auto nog maar weinig over is. De politie gaat uit van brandstichting. Er raakte bij de autobrand in Vreewijk niemand gewond. We tanken een stuk minder door de hoge brandstofprijzen. En daardoor loopt de schatkist honderden miljoenen euro's mis. Dat blijkt volgens RTL Nieuws uit de begrotingsstukken van het kabinet. Dit jaar komt er 4,5 miljard euro aan brandstofaccijnzen binnen en dat is 400 miljoen euro minder dan waar het kabinet op had gerekend. En dan het weer. Er is eerst nog veel bewolking. Er kan misschien nog een spatje motregen vallen, maar vanmiddag dan schijnt af en toe de zon en dan is het droog. Het wordt zo'n 19 graden. Morgen, periode met zon en droog en ook dan een graad of 19. Tot zover het nieuws van Radio Rijnmond.
2: Mogen we even je aandacht? 1 op de 4 mensen overlijdt door trombose. Oftewel een bloedstolsel dat een ader of slagader afsluit. Bijvoorbeeld in het been. Zo'n bloedstolsel kan losschieten en een levensgevaarlijke longembolie veroorzaken. Of een hart- of herseninfarct. Trombose komt van jong tot oud voor. 1 op de 4 mensen overlijdt door trombose. Misschien wel een familielid of een andere dierbare. Geef voor levensreddend onderzoek.
3: 1 op de 4 mensen heeft geen toegang tot schoon water. Dat is onacceptabel en oplosbaar. WaterAid pakt de watercrisis aan. We trainen vakmensen, leggen waterleidingen aan en bouwen waterputten. WaterAid. Fix water. Change lives.
4: Dit is chimpansee Gigi. En dit is tijger Sona. Ze waren allebei zwaar verwaarloosd. Stichting AAP haalde ze weg uit die vreselijke situatie. Elke dag zijn er dieren die dringend hulp nodig hebben. Stichting AAP redt deze dieren en geeft ze de zorg die ze nodig hebben. Dit kan niet zonder uw hulp. Stop dierenleed. Doneer nu op aap.nl.
0: Je luistert naar Radio Capelle, het enige radiostation met nieuws en informatie uit je eigen omgeving.

0: summer of ghosts.
1: Je luistert naar Radio Capelle. 24/7 op de hoogte van al het nieuws uit Capelle aan den IJssel.
2: Dit is het nieuws van CKZ vandaag. Ik ben Rob Nieuwveld. Zaterdag kwamen meer dan 2000 Capellenaren naar het festival De Capelse Zomer op het Stadsplein in Capelle aan den IJssel. En daarmee is de organisatie van het festival zeer tevreden over de eerste editie. Alle leeftijden waren vertegenwoordigd op het feest en dat was ook de vraag van de gemeente aan de organisatie. De kans is groot dat deze editie van De Capelse Zomer de eerste is van meer. Zaterdag is in de Molukse wijk in Capelle aan den IJssel het monument Amaina onthuld op het kerkplein als eerbetoon aan alle eerste generatie Molukkers in Nederland. Het was een historische dag met veel emoties. Ook veel mensen van buiten de Molukse gemeenschap bezochten de ceremonie. Burgemeester Joost Manusama van Capelle aan den IJssel zei dat ondanks dat het natuurlijk toch een trieste geschiedenis is, je wel ziet dat de Molukse gemeenschap zich heel mooi heeft weten te ontwikkelen. In het voetbal pakte VV Capelle zaterdag op bezoek bij Heerenjansdam een punt, maar trainer Roy Brinkman hield toch een dubbel gevoel over aan het 2-2 gelijkspel. De Capellenaren kwamen twee keer op voorsprong, maar gaven die twee keren ook weer uit handen. VV Nieuwekerk won de eerste wedstrijd in de tweede klasse D na degradatie. Thuis werd Sion door een doelpunt van Stefan van der Vlegel met 1-0 verslagen. En dit was het nieuws voor nu. Meer nieuws en informatie vind je op ckzvandaag.nl.
3: Dit is de weersverwachting van zondag 20 september. We beginnen deze dag weliswaar met vrij veel bewolking, maar het blijft zo goed als droog. En in de loop van de dag breekt steeds vaker de zon door. Er waait vandaag een matige aan zee, af en toe krachtige wind uit een westelijke richting. En vanmiddag schommelt de maximumtemperatuur rond de 19 graden. De komende avond en nacht blijft het overal droog, de wind die neemt af. En het koelt af naar ongeveer 13 graden. Morgen krijgen we een afwisseling van zon en wolken. Een zwakke wind uit een west-noordwestelijke richting. Een minimumtemperatuur van 13 en een maximumtemperatuur rond de 19 graden. Op dinsdag zien we wolkenvelden, maar toch ook af en toe zon. Een zwakke wind uit het westen. Opnieuw een minimumtemperatuur van 13 graden en een maximumtemperatuur rond de 20 graden. Woensdag begint de dag weliswaar droog, maar in de loop van de dag neemt de kans op enkele buien toe. Bij een matige wind uit een west-zuidwestelijke richting. In de nacht en vroege ochtend koelt het af naar 13 tot 14 graden. En woensdagmiddag kan het nog zo'n 20 graden worden. Op donderdag waait de wind tijdelijk uit een noord-noordwestelijke richting. Is meest matig van kracht. De minimumtemperatuur schommelt dan rond een graad of 13. En donderdagmiddag wordt het rond de 18 graden en blijft dan vrijwel overal droog. Vrijdag en zaterdag zijn er flinke zonnige perioden. De wind is dan zwak uit een oost-zuidoostelijke richting. De nachten worden wat kouder met een minimumtemperatuur van 9 graden. En in de middag wordt het zo'n 20 tot 21 graden.
1: Dit is Radio Capelle.

anymore.

0: Dit is Radio Capelle via 105.3 FM in de ether, 102.4 op de kabel en via www.radiocapelle.nl. Radio Capelle. Het is 1 uur.
1: Ik ben Martin van den Boogaert. De politie heeft na een beroving vanochtend vroeg in Rotterdam 2 mannen en een vrouw gearresteerd. De beroving was in het centrum op de Kruiskade. En de arrestatie van de 3 verdachten was kort daarna op de Abraham van Stolkweg langs de Delfshavense Schie in Rotterdam-West. Op foto's van 112-journalisten is te zien dat de politie de verdachten uit een auto heeft gehaald en dat ze geboeid op straat liggen. Er zijn 2 mensen opgepakt voor een schietincident gisteravond in het Vondelpark in Papendrecht. Het gaat om een 45-jarige man en een minderjarige. Ze komen volgens de politie allebei uit Papendrecht. Bij het schietincident raakte, voor zover bekend, niemand gewond. Over de toedracht is nog niets duidelijk. Op de geitenkamp in Rotterdam-Vreewijk heeft vannacht een auto in brand gestaan. Op foto's van 112-journalisten is te zien dat er van de auto nog maar weinig over is. De politie gaat uit van brandstichting. Er raakte bij de autobrand in Vreewijk niemand gewond. We tanken een stuk minder door de hoge brandstofprijzen. En daardoor loopt de schatkist honderden miljoenen euro's mis. Dat blijkt volgens RTL Nieuws uit de begrotingsstukken van het kabinet. Dit jaar komt er 4,5 miljard euro aan brandstofaccijnzen binnen. En dat is 400 miljoen euro minder dan waar het kabinet op had gerekend. En dan het weer. Er is eerst nog veel bewolking. Er kan misschien nog een spatje motregen vallen. Maar vanmiddag dan schijnt af en toe de zon en dan is het droog. Het wordt zo'n 19 graden. Morgen, periode met zon en droog. En ook dan een graad of 19. Tot zover het nieuws van Radio Rijnmond.
2: Denk je dat het meten van je bloeddruk belangrijk is?
3: Misschien iets voor oudere mensen. Waarom zou ik zoiets doen?
4: Jazeker, heel belangrijk.
2: Vanaf je 40ste neemt de kans op een hoge bloeddruk toe. En een hoge bloeddruk voel je niet, maar verhoogt wel je kans op een hartinfarct. Weten wat jouw bloeddruk is? Vraag dan vandaag nog jouw bloeddrukmeter aan. Daarmee zorg je voor je eigen hartgezondheid en steun je meteen belangrijk onderzoek naar hart- en vaatziekten. SMS Hart naar 3669. Samen maken we Nederland hartgezonder.
5: Als uw partner of een naast familielid overlijdt, komt er veel op u af. U bent dan nabestaande. En ook de Belastingdienst vraagt u het een en ander te regelen. Gelukkig is een beetje extra hulp nooit ver weg. De checklist nabestaanden helpt u verder. Ga naar belastingdienst.nl/nabestaanden. Daar helpen we u graag op weg.
6: Dit is Majora. Geboren in gevangenschap, opgegroeid aan een ketting. Zij is een van de duizenden olifanten die dagelijks worden uitgebuit. Voor ons vermaak. World Animal Protection redt deze olifanten en vangt ze op. Help mee. Adopteer een olifant via helpeenolifant.nl.
7: Samen genieten van tijd die telt. Villa Pardoes, een onvergetelijke vakantiebeleving voor gezinnen die een adempauze verdienen.
0: Goedemiddag. Je luistert naar Radio Capelle, het enige radiostation met nieuws en informatie uit je eigen omgeving. 105.3. Dit is IJsselsport, het best geïnformeerde sportprogramma van de IJsselregio. Eelco de Bruin.
8: Een bijzondere goedemiddag. Het is inderdaad weer tijd, hoog tijd zou ik bijna willen zeggen, voor een nieuwe aflevering van IJsselsport op de zondagmiddag. En tot de klok van 3 uur ben ik dan ook live bij jullie en gaan we met veel trainers en spelers uit de IJsselsportregio terugblikken op de sporten van gisteren. Er gebeurde weer voldoende op de velden. Zowel bij het volleybal, korfbal als het voetbal. En reden genoeg dus om met veel trainers na te gaan beschouwen. En we gaan zo meteen starten met Mario Meijer, de trainer van CKC. Want zijn ploeg begon gistermiddag met de competitie. En we volgen natuurlijk ook alle live sport. Zo is er 1 wedstrijd bezig. Alhoewel, die is inmiddels in de rust aanbeland. Rotterdam-Zuid, Feyenoord tegen FC Utrecht. Staat het er al 3-0 voor de Rotterdammers. Hashmoussa 2 keer. En Ferdy met een treffer. En de 2-0 stond binnen 10 minuten spelen al op het bord. Dus een pittige middag voor FC Utrecht. Wat inmiddels al 22 tegentreffers heeft tegengekregen. Maar goed, daar profiteert Feyenoord dus vanmiddag van. Dat en veel meer in deze uitzending van IJzersport. En ja, hou hem vooral hier. Dan krijg je alles mee wat er de afgelopen dagen is gebeurd op het sportgebied in Capelle, Krimpen en de Zuidplas. Maar eerst, voordat we Mario Meijer in de uitzending halen, Real McCoy en Adana.

0: muzikale opening van deze ijzersportaflevering is in handen van de Real McCoy samen met MC Sar. Another Night. Zo'n ja, lekkere gouden ouwe uit de 90s. En zoals aangekondigd, we trappen deze uitzending ook af met Mario Meijer, de trainer van CKC. Ja, van welke club anders zou je bijna zeggen. Maar Mario Meijer gisteren startte ook voor CKC eindelijk de competitie. Ja, daar was iedereen wel aan toe, toch?
1: Ja, zeker. Uiteindelijk, de beker is ook een soort verkapte voorbereiding. En ja, we snakten wel naar om het echt te spelen. Ja.
0: Ja, nou gingen jullie niet door in de bekercompetitie. Nou zeg je al van meer verkapte voorbereiding. Waren jullie gisteren klaar om die lastige uitwedstrijd bij Zwarte Pijl te spelen?
1: Ja, als je kijkt hoe we gisteren ons hebben getoond, waren we er zeker klaar voor. En onze voorbereiding was, zou ik dat ze niet zeggen, naar een zware bekernederlaag van vorige week. Maar we hebben een goede voorbereiding gehad met goede tegenstanders, goede resultaten, goed voetbal. Alleen ja, vorige week tegen Bekkerhout was een eindje de off-day. Dat denk ik ook achteraf, maar het ook met de lifestyle. Op vrijdagavond van, laat ik het zo even zeggen, met de lifestyle van sommige spelers te maken. Dat het dus achteraf hebben ze dat wel toegegeven. Dus dat was wel een oorzaak. Dus dat was ook even een les. Dat ze dan best wel iets meer moeten laten, iets meer moeten doen. En dat hebben we gisteren zeker getoond, ondanks dat we hebben verloren.
0: Ja, want Zwarte Pijl, traditioneel wel een lastige tegenstander voor jullie ook afgelopen seizoen. Waar zit dat hem vooral in?
1: Nou, voor ons is ik denk dat wel juist voor hun een hele lastige tegenstander zijn. Dat is de. Als je de afgelopen 5 jaar hebben wij geloof ik, het is de 3e keer dat we bij hun in de competitie zitten, dat we met elkaar in de competitie zitten, dan denk ik van de 5 wedstrijden hebben we de 3 gewonnen en 1 gelijk gespeeld en gisteren verloren. Dus ik denk dat we voor hun en het Zwarte Pijl is gewoon heel individueel met hele goede spelers. Spelers uit betaalde voetbal, die betaald voetbal hebben gespeeld, profvoetballer zijn geweest. Dus ja, al met al hebben we ons gisteren echt wel goed laten zien. En een beetje zuur dat je maar uiteindelijk nog verliest. Maar we kunnen wel met deze nederlaag leven en daar kunnen we verder mee.
0: Ja, want vorig seizoen had je te maken met veel blessures, afwezigen. En was het gewoon een heel lastig seizoen waarin je uiteindelijk uiteindelijk vrij gemakkelijk veilig speelt. Maar niet het seizoen waar CKC op hoopte. Dit seizoen wil je natuurlijk weer wat anders zien. En wil je wel weer mee gaan doen om de prijzen. In hoeverre is dat dan een kleine domper dat je met een nederlaag begint?
1: Nou, ik vind geen domper tegen zo'n tegenstander. Zeker niet. Ik benader dat heel positief. En wat je zegt, we hebben nu veel minder blessures. Iedereen is veel fitter. Dus het ziet er hartstikke positief uit. Gisteren hadden we ook nog 2 spelers. Tom Ritmeijer en Kai Plattenschooi. Die waren er niet bij vanwege vakantie. Dus, en, we hebben, ja, we hebben, en dan hebben we nog veel kwaliteit. Dus dat is goed om te zien gewoon dat we dat goed kunnen opvangen.
0: Volgende week aanstaande zaterdag thuisduel tegen promovendus Ommoord. Een ploeg die graag wil voetballen en ook technisch verzorgd voetbal speelt. Is dat een tegenstander die jullie misschien wel lekker ligt aangezien jullie ook graag willen voetballen?
1: Ja wel, maar goed, dat is Zwarte Pijl ook. Dat is precies, die wil ook voetballen. Dus dat ligt ons wel, ja. Ja. Zeker. En, we gaan dan met een goed gevoel tegenover spelen, tegen Ommoord. En ik heb daar goede hoop op dat we die wedstrijd gaan winnen.
0: Ja, sowieso een mooie afdeling, hè, denk ik, waarin jullie zitten met ook nog Groeneweg, Hilligersberg, Neptunus. Nou ja, zo kan je nog wel eventjes doorgaan, maar het is wel een hele leuke pool.
1: Ja, zeker. Ja, dat was zeker een leuke pool. Ik denk dat als je gisteren ook de uitslagen in onze competitie kijkt, waren heel veel gelijke spelen. Dus dat zegt ook wel iets. Dat het heel gelijkwaardig kan worden daarin.
0: Ja, precies. Oké, goed. Dankjewel Mario voor nu. De kop is er vanaf, zullen we maar zeggen. En aanstaande zaterdag jullie op jullie eigen sportpark thuis tegen Ommoord. Mooie derby. Nou ja, goed. Ik weet niet in hoeverre er derbygevoelens spelen. Ja. Volgens mij valt het allemaal wel mee.
1: Nou, dat valt mee inderdaad. Inderdaad, ja.
0: Oké, heel veel succes de komende week met de voorbereiding op die wedstrijd in ieder geval.
1: Oké, dankjewel.
0: Dat was trainer Mario Meijer van CKC, die dus gisteren onderuit ging met zijn ploeg bij Zwarte Pijl met 2-1. Dat was misschien niet de start waarop ze hoopte. Maar goed, er is nog een lange weg te gaan natuurlijk voor CKC. In die competitie waar ze uiteindelijk wel weer bovenaan zullen gaan meespelen. Laten we dat in ieder geval hopen. Alexandria 66 verloor van Bifair met 0-4. HOV verloor met 0-3 van Roda in die afdeling. Mooie wedstrijd tussen Zoetermeer en Donk. Die eindigt in 4-2. Ommoord en Sokkerboys delen de punten 1-1. Ook Groeneweg en Hillegersberg delen de punten met een 0-0 gelijkspel. En ook dat 0-0 gelijke spel stond op het bord bij Esto tegen Neptunus Schiebroek. Goed, dat was het voetbal. We gaan zo meteen door met het korfbal. Want Frits Wip, ja, hij is weer terug in de regio. Nieuwe trainer van CKV Nieuwekerk. En we gaan eens aanhoren wat hij vindt van de competitiestart van zijn ploeg.

0: Little Jackie Wants to be a Star.
1: Lisa,
0: hierbij IJsselsport.
2: IJsselsport, het best geïnformeerde sportprogramma van de IJsselregio. IJsselsport Korfbal.
0: Jazeker, want ook de veldcompetitie is inmiddels alweer halverwege. Ja, dat krijg je met die kleine pools van 4 clubs. En dus is het hoog tijd om toch wel een bekende persoon uit de regio. Frits Wip, de nieuwe trainer van CKV Nieuwekerk, maar was eerder natuurlijk actief bij KCC. En daarom al veelvuldig in de uitzending geweest. Maar nu weer terug. Welkom terug, Frits.
3: Ja, dankjewel.
0: Ja, het is een tijdje geleden dat we elkaar spraken. Toen ging het veelvuldig over KCC en in de Korfbal League. Nu is het bij CKV Nieuwekerk aan het roer. Ja, hoe bevalt het ten eerste bij die club?
3: Nee, het bevalt goed. Het is een vrij jonge selectie met die veel ambities hebben. En die ook hoger op willen. En ik probeer daar mijn steentje aan bij te dragen.
0: Ja, afgelopen jaren Martijn Rijm en Ronald Verbeek aan het roer. Vooral in de zaal hikten ze er een klein beetje tegenaan. Op het veld pendelen ze tussen de ereklasse promotiepool en de degradatiepool, laat maar zeggen. Ja, en dit jaar zit je wel opgezadeld met een hele sterke pool. Hè? Met drie korfbalclubs erin die allemaal in de Korfbal League spelen in de zaal. DVO, DSC en DTOS. Dacht je het niet toen die indeling bekend was? Oei, dit wordt een hele zware kluif.
3: Nee, dat wist ik eigenlijk meteen. Toen je deze drie clubs noemde. DVO, de kampioen van Nederland. De sterkste club van Nederland momenteel. Voor mij was eigenlijk belangrijk om de spelers te ontwikkelen en klaar te stomen voor de zaalcompetitie. En je kan er over twee kanten over denken. Hè. Je kan ook denken van, hey, spelen we tegen wat makkelijke ploegen, dan komen de pijnpunten niet naar boven. En bij al deze drie tegenstanders komen zeg maar...

0: de Korbal League in de zaal. Wij spelen twee klasses daaronder. Ja, dan is het geen schande dat je geen punten pakt. En wat voor mij belangrijk is... we hebben ze nu alle drie gehad. We zijn niet weggespeeld door die ploegen. Sterker nog, tegen DEC hadden we in de laatste fase nog kunnen winnen. En wat voor mij belangrijk is dat we nu de volgende wedstrijd, zoals tegen Detos gisteren, konden we één helft mee. Dat we de volgende wedstrijd gewoon langer meegaan en kijken. En natuurlijk kijken we altijd of we waar we nog een puntje kunnen pakken.
1: Ja, je zegt net al van nou, het is goed om de pijnpunten en de dingen waar we aan moeten werken boven water te krijgen. Nu doe je gisteren heel goed mee. Uit bij Detos staat het bij rust 10-9. Uiteindelijk verlies je hem dan met 24-13. Ja, dat is op het veld echt wel een flinke uitslag. Ja, wat is dan zo'n punt wat je uit die wedstrijd van gisteren meeneemt, waar je aan gaat werken? Behalve dat het niet één helft goed moet, maar een hele wedstrijd uiteraard.
0: Ja, kijk, een van de punten die is bijvoorbeeld het sluiten aan de voorkant bij het schot. En dus wat ik nu zie, een aantal die staan er net even te ver vandaan. Houden hun hand niet omhoog. Waardoor de tegenstander gewoon vrij makkelijk kan scoren. Ja, tegen dit soort ploegen, die gewoon goed schieten, ja, moet je er gewoon helemaal bij. Hand omhoog, armlengte afstand. En dan moet je proberen met je armen zo moeilijk mogelijk de bal aanvoer naar die aanvallen te bemoeilijken. Ja, en je ziet dat een aantal gewoon nog niet machtig zijn. En dan word je gewoon, net als gisteren, gewoon keihard afgestraft. Ja, dat zijn punten waar wij aan moeten werken, zeg maar nu.
1: Sowieso, Nieuwekerk, ja, wel wat spelers verloren. Aan de herenkant een aantal gestopt. Wat nieuwe personen van buiten de club toegevoegd. In hoeverre ben je al uit jouw selectie van 10 man vrouwen gaat worden? Ben je daar al helemaal over uit? Of heb je deze veldperiode daarvoor nog nodig?
0: Nou ja, bij de heren ben ik daar wel uit. En heb je gewoon een aantal goede heren. Daarnaast zijn het er meer dan 5. Je hebt het altijd over een rebound, maar ook pinchhitters. Zoals Mika en Stuurstraat. Dat zijn echt van die jongens die een wedstrijd om kunnen draaien. Dus bij de dames gebruik ik met name het veld om te kijken van wat is nou het viertal waar we er samen in gaan.
1: Oké, dus er moeten nog keuzes gemaakt gaan worden. 0-3. Ja, wat is dan het doel voor de komende 3 wedstrijden? Ergens een puntje afsnoepen van die grootmachten?
0: Ja, het is tweeledig. Eén is om het beter te doen dan de eerste wedstrijd. Dus A, om langer zeg maar de strijd aan te gaan. En daar te kijken kunnen we ergens bij die ploeg een puntje afsnoepen. Wat ik al zei, DC thuis. Sta je 16-16 met nog een paar minuten te spelen. Daar had het dubbeltje ook de andere kant op kunnen vallen. Ja, en we moeten gewoon zorgen in de uitwedstrijd dat we daar wel de punten of een puntje kunnen pakken. Tegen DVO, de landskampioen, wordt het gewoon heel lastig. En daar moet je gewoon kijken dat je gewoon heel lang mee kan doen. Je eigen spel kan spelen. En de dingen die we in de eerste wedstrijd niet goed hebben gedaan, om te kijken of we die eruit kunnen halen en het beter doen tegen dit soort tegenstanders.
1: Werk aan de winkel dus op Sportpark De Kleine Vink. Dank voor nu, Frits. En we spreken elkaar de komende periode vast nog vaker. Succes met je ploeg. De voorbereiding op de return-duels. En beginnen we aanstaande zaterdag dus met het thuisduel van CKV Nieuwekerk tegen Detos.
2: Dankjewel.

0: Saturday, Jimmy Liddell.
1: IJsselsport, het best geïnformeerde sportprogramma van de IJsselregio. IJsselsport betaalt voetbal.
2: Jazeker, want er wordt gevoetbald. Eén duel in de Eredivisie momenteel. Er is zojuist gescoord in de Kuip. Er is inmiddels 4-0 geworden. Valente benut in de 53ste minuut een strafschop tegen FC Utrecht. En het arme FC Utrecht wordt op een hoop gespeeld. Trainer Corneijen, die van Telstar overkwam, had snode plannen met FC Utrecht. Maar het loopt voor geen meter bij de club uit de Domstad. En met deze 4 tegentreffers staat de teller al op 23 tegentreffers in 7 duels voor FC Utrecht. Wat zich echt zorgen moet gaan maken. Dan gaan we natuurlijk ook nog even kijken wat er gisteren werd gespeeld in die Eredivisie. Want de Eredivisie begon trouwens al op vrijdag. Duel tussen FC Groningen en PEC Zwolle. Het eindigde in een makkelijke 3-0 overwinning voor de thuisploeg. Gisteravond 3-4 duels. We begonnen in Den Haag tussen ADO en SC Cambuur. Beide promovendi die speelden gelijk met 1-1. Sparta dat kreeg een pak op de broek van SC Heerenveen. Het werd 0-4. Willem II tegen Fortuna Sittard eindigde in een 0-1 overwinning voor de club uit Sittard. Bretijn in de 80ste minuut zorgde voor de enige treffer. En de verrassing van dit weekend tot nu toe vond plaats in Amsterdam, waar Excelsior Ajax op 2-2 hield. Het was de 5e wedstrijd die Excelsior op rij tegen Ajax speelde, waarin Ajax niet tot winst kwam. 4 keer een gelijkspel en 1 overwinning pakte Excelsior in die 5 wedstrijden. Het was Brand die Ajax wel op een 1-0 voorsprong zette in de 32e minuut. Maar vlak voor de pauze zette Hartjes Excelsior weer op een 1-1 ruststand. En na de pauze was het heel brutaal Excelsior wat via Sliti de voorsprong pakte. Maar 2 minuten later was het die hele grote Nigeriaan van Ajax die in de ploeg was gekomen. Die 2 minuutjes na de 1-2 de gelijkmaker op de borden zette. En dat bleek ook de eindstand te worden. Nou, nu dus bezig Feyenoord tegen Utrecht, tussenstand 4-0. En om 2:30 trappen af AZ tegen Telstar en FC Twente tegen PSV. Interessant duel. En om 16:45 het laatste duel van deze speelronde tussen NEC en de Go Ahead Eagles. Nou, bent u wat dat betreft ook weer helemaal bijgepraat met betrekking tot de Eredivisie. Dan gaan wij zo meteen weer verder met het amateurvoetbal uit de IJsselsportenregio. Dan spreken we met Rens Binken, de trainer van Moordrecht. What is

0: Hathaway, What is Love?
1: IJsselsport, het best geïnformeerde sportprogramma van de IJsselregio. IJsselsport, amateurvoetbal.
2: Ja, je hebt ploegen die een vliegende start maken. En je hebt Moordrecht wat tegen SVS binnen 10 minuten met 3-0 voorstraat. Ja, trainer Rens Binken, ik kan me voorstellen dat je toen heerlijk achterover op het bankje zat.
3: Ja, ja, dat zat ik toch al hoor. Dus dat is niet zo'n verhaal. Maar ja, als je zo kan starten bij SVS en de thuisploeg geeft niet thuis, of de uitploeg geeft niet thuis. En wij profiteren daarvan. En met het mes tussen de tanden. We spelen het zo uit binnen een kwartier. Ja, dat doen we gewoon goed. Prima.
2: Ja, want we mogen toch wel zeggen dat jullie sowieso goed gestart zijn aan dit seizoen. Hè? Die bekercompetitie wordt door veel ploegen een beetje afgedaan als verlengde oefenperiode. Maar ja, als je dan 3 wedstrijden speelt en 9 punten pakt, dan kan ik me voorstellen dat je die lijn lekker doortrekt.
3: Ja. Ja, dat is een goede opzet geweest. Ik bedoel, ik moet ook heel eerlijk wezen, wij kijken daar ook van wedstrijd naar wedstrijd. Hè? Want je zit met vakanties en noem maar op. En een volvallig elftal krijgen en noem maar op. En ze zijn gewoon goed begonnen en dat is heel belangrijk.
2: Ja, ook vorig seizoen begonnen jullie als promovendus heel goed in die vierde klasse. Wat zijn nou de belangrijkste leerpunten die je van vorig seizoen hebt meegenomen richting dit seizoen?
3: De leerpunten zijn wel bij spreken dat de groep ook natuurlijk wel ouder wordt, zeg maar. Ouder in die zin, zeg maar, volwassener. Het is een jonge groep, dus, maar ze weten wel dat de concurrentie onderling is. Dus, en die is nu nog groter dan dat jaar ervoor.
2: Ja, bij concurrentie gaan ze allemaal een stapje harder zetten. Vorig seizoen had je vooral voorin regelmatig problemen om bezetting rond te krijgen. Hoe zit dat er nu uit?
3: Ja, dat ziet er nu heel goed uit, ja. Ja, ik heb meerdere mensen en mogelijkheden bij wijze van spreken om dat neer te zetten.
2: En was dat ook de kracht van jullie? Want gisteren tegen SVS winnen jullie uiteindelijk met 5-2 na een 4-1 ruststand. Was dat ook de kracht gisteren van jullie dat je zoveel scorende mensen hebt?
3: Ja, absoluut. Absoluut. We zijn wat dat te gaat in de breedte sterker geworden, zeg maar. In de doelpunten te maken en ook... Maar niet alleen in de voorhoede, maar ook in de achterhoede en ook in het middenveld. Dus
2: Goeie beter in geworden. Goede competitiestart vorig seizoen. De laatste periode waren jullie dicht bij het winnen van die periode. Dat ging uiteindelijk alsnog ruimschoots mis. Maar is dat ook iets waar je misschien dit seizoen op gaat mikken? Nu in een volwassenere ploeg hebt, dat je misschien een periodetje kan pikken. Of gooien jullie gelijk hoge ogen en zeg je van, nou, we willen bovenin mee gaan spelen?
3: Nou ja, bovenin het linker rijtje willen we sowieso wel spelen, laat ik het zo zeggen. Ik bedoel, we moeten reguliere vierde klasse worden en daarin. En alles wat, ik wil gewoon proberen bij de eerste 5 te komen. Dus dat is wel een streven. En of dat met de groep gaat lukken, ik denk het wel. Maar we moeten er wel altijd staan. Dus dat wordt belangrijk. En dan moeten ze maar een beetje meer initiatief erin nemen. En dat doen ze ook.
2: Hoe zit het met de discipline van jouw ploeg? We spraken zojuist Mario Meijer van CKC. Die verloor vorige week de laatste bekerronde met 7-1 van Perkouw. En naderhand hoorde hij dat een aantal van zijn spelers de avond daarvoor even goed op stap was gegaan. Laat maar zeggen, hoe zit jouw ploeg daarin? Hoe gaan zij met discipline om?
3: Ja, met de discipline gaan ze wel goed om, hoor. Ik bedoel, ik ben heel duidelijk in mijn doen en laten. Ik bedoel, degene die niet traint, die speelt minder. En degene die wel traint, die speelt meer. Dus ja, dat is een discipline en dat maakt me niks uit. We hebben een brede selectie en de onderlinge concurrentie is dusdanig dat ik denk van oké. Dan moeten er andere jongens staan en die pakken dat ook op nu. Dus dat is het belangrijkste, denk ik. Wij hebben hetzelfde, denk ik, als bij andere ploegen, zeg maar. Een weekendje weg en werk van de malen. Ik bedoel, die zitten er nog steeds tussen, helaas. Maar ja, dat is niet anders. Nee, maar daar heb je mee te maken en daar moet je mee dealen. Dus dan staan er andere jongens staan op en die proberen dat goed in te vullen. Dus daar ben ik alleen maar blij mee.
2: Een 5-2 overwinning tegen SVS, dat smaakt naar meer. Nu gaan jullie komende zaterdag op bezoek bij Bolnes. Wat voor ploeg is dat?
3: Ik heb verder geen idee, want ik weet wel dat Fred van Zon daar trainer is geworden bij VBOR vandaan. Zijn uitspraak bij Voetbal Rotterdam was dat hun hoog willen gaan voetballen. Dus hoog in de vierde klasse willen eindigen. Dus maar vorig jaar hebben ze uit de derde klasse gedegradeerd. Ja, ik verwacht wel dat een goede ploeg is en noem maar op. Ondanks dat ze dit weekend hebben verloren. Maar dat geeft niet weer bij wijze van spreken waar het op eindigt, zeg maar.
2: Nou, volgens mij, ik dacht als ze 3-3 hadden gelijk gespeeld tegen IJsselmonde, die andere degradant.
3: Ja, wij horen 2-1 dat ze verloren hadden, maar dan is dat mijn fout. Maar de 3-3, ik bedoel, dat is wel genoeg, zeg maar. Ik bedoel, ze maken er zelf ook 3 en ze krijgen er ook 3 om te horen. Dus, joh, alles staat nog open, weet je wel. Begin van het seizoen.
2: Liggen voldoende kansen.
3: Dat is belangrijk.
2: Maar, zo is dat. Ja. Die heb je in ieder geval te pakken. Nou, laten we hopen dat jullie dat een mooi vervolg kunnen geven tegen Bolnes. Ik wens je veel succes komende week met de voorbereiding op die wedstrijd.
3: Ja, dankjewel. Succes verder.
2: Trainer Rens Binke van Moordrecht, die dus SVS van de mat veegt. Nou, de eerste 3 punten zijn in ieder geval in de tas voor Moordrecht. Wat vorig seizoen als promovendus uiteindelijk een uitstekende seizoen wist te draaien. Kijken wij natuurlijk ook nog eventjes naar de Eredivisie. Want daar is Feyenoord op een 5-0 voorsprong gekomen tegen FC Utrecht. Want een minuutje na de 4-0 van Valente is het Diarra die de 5-0 op het bord schiet. Groot feest dus in de Kuip, waar FC Utrecht op een hoopje wordt gespeeld. Zo mogen we dat wel zeggen.

Ja, die plaat moet je niet onderbreken. Michel van Anouk. Het is inmiddels 12 minuutjes voor de klok van 12. Van 2 moet ik zeggen natuurlijk. En Feyenoord walst lekker door over Utrecht heen. Dat gaat goed. Kijken we even naar het buitenland. Waar in Italië in de Serie A ook een aantal wedstrijden zijn afgewerkt. Monza won van Sassuolo. Betekent de eerste overwinning van de thuisploeg met 2-1. Udinese verliest op eigen veld van Cagliari met 0-1. Bologna en Torino delen de punten 1-1. Ook een gelijkspel tussen AS Roma en Internazionale. De kraker tussen die twee grootmachten die eindigt in 2-2. Ditmaal geen treffer van Donnarumma. Wel een Nederlandse treffer bij Lazio. Want Noslin scoort 1 keertje voor Lazio. Wat bij Venezia met 0-2 wint. En Venezia daarna door na 5 wedstrijden nog steeds puntloos is in Italië. 1 wedstrijd op dit moment bezig. Het stond 0-1 bij de rust tussen Fiorentina tegen Napoli. Maar zojuist heeft de thuisploeg Fiorentina de gelijkmaker gescoord tegen Napoli. Kijken we ook nog even naar de Spaanse Primera División. Espanyol verliest op eigen veld tegen Elche met 1-3. Ondanks dat Elche sinds een minuut 6 met een man minder speelde. Osasuna Rayo Vallecano eindigt in 1-1. Atletic Club tegen Deportivo Alaves eindigt in 0-0. Celta de Vigo haalt uit tegen Racing Santander. Het eindigt in 5-0. En gisteravond Sevilla tegen FC Barcelona. Thuisploeg kwam nog op een 1-0 voorsprong. Maar uiteindelijk was het Rafinha met 3 treffers op rij. Die Barcelona naar de 7e overwinning op rij wist te scoren. 7 duels gespeeld, 21 punten dus. 7 tegentreffers, maar al liefst 31 gescoorde goals voor FC Barcelona. Lijkt op dit moment geen maat te staan op die ploeg. Nou, dan hebben we ook nog wel eventjes tijd om naar Frankrijk te gaan. Koploper AS Monaco won met 2-1 van Lens. Paris FC wint ook met 2-1 van Straatsburg. Angers wint met 2-0 van Troyes. Olympique Lyonnais wint van Stade Rennais met 4-0. Toulouse Le Havre eindigt in 3-2. En Le Mans wint met 2-1 van FC Lorient. Vandaag komt nog in actie vanavond om 9:15. De kraker, een klassieker in Frankrijk tussen Olympique Marseille en Paris Saint-Germain. Maar de beide grootmachten vallen tegen dit seizoen. Want Marseille pas 3 punten uit 4 gespeelde wedstrijden op een 15e plek. En op een 10e plek Paris Saint-Germain. 4 duels gespeeld en slechts 5 puntjes behaald tot nu toe.

Ja, dat is best mooi. Zo'n nummer, daar word je stil van. Dan gaan we door met atletiek. Want Andreas Almgren heeft de wereldtitel op de halve marathon veroverd. De Zweed bleef in Kopenhagen. Met een machtige eindsprint de Keniaan Kip Karir en de Oegandees Cheptegei voor. Met 58 minuten en 6 seconden scherpte Almgren zijn Europese record met maar liefst 35 seconden aan. Nou, dat is een mooi resultaat. Gaan wij zo langzamerhand richting het nieuws van 2 uur. Daarna het 2e uur van IJsselsport op deze zondagmiddag. Dan gaan we onder andere bellen met Peter Ketting, de trainer van FCS. Dan ook Dirk Kwik, de trainer van CVW Zwervers, komt nog aan bod. En ook nog de trainer van KCC, de korfballers van Sportpark Schenkel. En de persoon van Wilrik Wassing komt ook nog aan boord. En nog veel meer, dus blijf zeker lekker luisteren hier naar IJsselsport. En dan houden wij jou op de hoogte van al het sportnieuws uit de regio. En natuurlijk wat er allemaal actueel gaande is. Zo is er 1 duel bezig in de Eredivisie. Het is al lang gespeeld in Rotterdam tussen Feyenoord en Utrecht. Daar stond het binnen 10 minuten al 2-0. Inmiddels is het 5-0. Dan is die wedstrijd in de 82e minuut beland. Dus daar is het niet spannend meer.

0: Dit is Radio Capelle via 105.3 FM in de ether, 102.4 op de kabel en via www.radiocapelle.nl. Radio Capelle. Het is 2:00.
1: Ik ben Martin van der Boogaert. De politie heeft na een beroving vanochtend vroeg in Rotterdam 2 mannen en een vrouw gearresteerd. De beroving was in het centrum op de Kruiskade. En de arrestatie van de 3 verdachten was kort daarna op de Abraham van Stolkweg langs de Delfshavense Schie in Rotterdam-West. Op foto's van 112-journalisten is te zien dat de politie de verdachten uit een auto heeft gehaald en dat ze geboeid op straat liggen. Er zijn 2 mensen opgepakt voor een schietincident gisteravond in het Vondelpark in Papendrecht. Het gaat om een 45-jarige man en een minderjarige. Ze komen volgens de politie allebei uit Papendrecht. Bij het schietincident raakte, voor zover bekend, niemand gewond. Over de toedracht is nog niets duidelijk. Op de Geitenkamp in Rotterdam-Vreewijk heeft vannacht een auto in brand gestaan. Op foto's van 112-journalisten is te zien dat er van de auto nog maar weinig over is. De politie gaat uit van brandstichting. Er raakte bij de autobrand in Vreewijk niemand gewond. We tanken een stuk minder door de hoge brandstofprijzen. En daardoor loopt de schatkist honderden miljoenen euro's mis. Dat blijkt volgens RTL Nieuws uit de begrotingsstukken van het kabinet. Dit jaar komt er 4,5 miljard euro aan brandstofaccijnzen binnen. En dat is 400 miljoen euro minder dan waar het kabinet op had gerekend. En dan het weer. Er is eerst nog veel bewolking. Er kan misschien nog een spatje motregen vallen. Maar vanmiddag dan schijnt af en toe de zon en dan is het droog. Het wordt zo'n 19 graden. Morgen, periode met zon en droog. En ook dan een graad of 19. Tot zover het nieuws van Radio Rijnmond.
2: Mogen we even je aandacht? 1 op de 4 mensen overlijdt door trombose. Oftewel een bloedstolsel dat een ader of slagader afsluit. Bijvoorbeeld in het been. Zo'n bloedstolsel kan losschieten en een levensgevaarlijke longembolie veroorzaken. Of een hart- of herseninfarct. Trombose komt van jong tot oud voor. 1 op de 4 mensen overlijdt door trombose. Misschien wel een familielid of een andere dierbare. Geef voor levensreddend onderzoek.
3: Dit is chimpansee Gigi. En dit is tijger Sona. Ze waren allebei zwaar verwaarloosd. Stichting AAP haalde ze weg uit die vreselijke situatie. Elke dag zijn er dieren die dringend hulp nodig hebben. Stichting AAP redt deze dieren en geeft ze de zorg die ze nodig hebben. Dit kan niet zonder uw hulp. Stop dierenleed. Doneer nu op aap.nl.
4: 1 op de 4 mensen heeft geen toegang tot schoon water. Dat is onacceptabel en oplosbaar. WaterAid pakt de watercrisis aan. We trainen vakmensen, leggen waterleidingen aan en bouwen waterputten. WaterAid. Fix water. Change lives.
0: Goedemiddag. Je luistert naar Radio Capelle. Het enige radiostation met nieuws en informatie uit je eigen omgeving. Dit is IJsselsport, het best geïnformeerde sportprogramma van de IJsselregio. Eelco de Bruin.
5: Bijzonder goedemiddag. Welkom terug aan de andere kant van 2:00. Laatste uurtje van IJsselsport op deze zondagmiddag. En we gaan jullie nog wat leuke interviewtjes laten horen. Zometeen spreken we onder andere met Peter Ketting, de trainer van SVS. We gingen gisteren op bezoek bij Moordrecht. En we kijken natuurlijk ook naar het actuele voetbalnieuws. Onder andere in de Eredivisie. In de absolute slotfase beland. 90ste minuut loopt bij Feyenoord tegen FC Utrecht. Spannend? Nee, zeker. Het staat 5-0. Dus zeker niet te spannend meer. Goed, dat en al. Veel meer het komende uurtje in IJsselsport.

0: Billy Joel met The River of Dreams. Zoals de muzikale opener van dit uurtje IJsselsport.
1: IJsselsport. Het best geïnformeerde sportprogramma van de IJsselregio. IJsselsport. Amateurvoetbal.
0: Jazeker, want we gaan vrolijk door met het amateurvoetbal. Alhoewel, vrolijk. Peter Ketting als trainer van SVS. Was jij niet heel vrolijk, denk ik, gisteren op de klok van 16:30?
2: Nog steeds niet, om eerlijk te zijn.
0: Nog steeds niet. Is dat dan de ware sportman die daar de flink te balen over heeft?
2: Ja, denk ik wel. Ja. Je kan je soms bij neerleggen als je denkt dat het kan gebeuren. Maar deze wedstrijd, ja, dat is gewoon zonde. Niet nodig geweest.
0: Ja, jullie openden gisteren de competitie op bezoek bij Moordrecht. En als je dan na 9 minuten 3-0 achter staat, dan denk je wel even van wat is er misgegaan in de voorbereiding?
2: Ja. Nee, dat is juist het kromme. Ik heb ook even, het was zelfs 8 minuten, ik keek ook naar het scorebord. Ik denk, ja, is het een grap of is het serieus? Maar ja, goed, de realiteit haalt het dan wel in dat je denkt, ja, we staan echt 3-0 achter na 8 minuten. Voorbereiding eigenlijk supergoed, nieuwe groep. Beker, 3 gespeeld, 9, goede resultaten. Zeg het maar. Dan, als je dan na 8 minuten 3-0 achter staat. Dan loop je wel heel de wedstrijd achter de feiten aan.
0: Ja, want zeker. Je zegt het al. Die bekercompetitie. 3 gespeeld, 3 gewonnen. 14 ja. Gescoorde treffers en slechts 3 tegen. Ik denk dat jullie met veel vertrouwen richting Moordrecht gingen gisteren.
2: Ja, absoluut. En dat is misschien, hè, we gaven het ook bewust in de bespreking aan. Hè, competitie is wel anders dan de beker. Denk niet van, we doen het even. Sommigen misschien denken, ja, Moordrecht. We gaan even 3 punten ophalen. Maar goed, dan kom je toch dus bedrogen uit. En dat je dan toch, moet proberen de 3-0 in te halen. En zo zag het er op een gegeven moment ook nog naar uit, hoor. Dat je echt op een gegeven moment, we maken de 3-1 na 20 minuten. En we krijgen kansen. En hun, we bleven gevaarlijk op de counter. Want dus hun had ook wel wat countermogelijkheden. Maar uiteindelijk, ja, gewoon niet goed gedaan. Niet zoals we die wedstrijd in de week hebben gespeeld. Fel, elk duel willen winnen. Het was een beetje een soort van mat. Weet je wel? Dus ik weet niet. Ik heb de wedstrijd geanalyseerd voor mezelf. Het klinkt raar, maar die 8 minuten die doen je dan toch de das om. Waardoor je gewoon eigenlijk al een verloren wedstrijd speelt.
0: Ja, in de rust staat het dan 4-1. En dan ben ik wel benieuwd wat voor ploeg je dan tegenover je hebt in de kleedkamer. Is het dan gelatenheid? Wat is er?
2: Nou, het grappige is eigenlijk dat die jongens gelijk zeggen, we zetten dit nog recht. Want we zijn echt vele malen beter, alleen we moeten het anders doen. Want het was eigenlijk vanaf minuut 1 speelden hun met 3 achterop backs hoog. En dan kregen we voor het idee in de elftal kregen we er geen grip op. Waardoor wij aan de zijkant riepen, gaat 1-op-1 staan. Weet je, dan sta je gelijk 1-op-1. Dan ga je man op man staan. En dan hebben ze, want het was het idee, tenminste het leek dat ze man extra hadden. Waardoor ze makkelijk eronderuit gingen voetballen. Lange bal, aansloten. Dus wij riepen, gaat 1-op-1 staan. Dan zijn de ruimtes misschien wel groter. Maar uiteindelijk ga je 1-op-1 je duels pakken. En dan staat het beter. Nou ja, goed. 3 individuele fouten ook nog. Verkeerd balletje terugspelen. En maar goed, in de rust aangegeven. We gaan het anders doen. En dan maken we eigenlijk na 1 minuut 4-2. In de tweede helft. Dus die beginnen we eigenlijk goed. Mike Oostrom ingebracht. Die gaat mee als linksback. Die geeft Dan Teijde een balletje breed. We maken de aansluiting. Nou, daarna gaan we gewoon aanvallen. 70% balbezit op de paal. In de keepershanden. Het werd op een gegeven moment ook zo'n wedstrijd. Hij wilde er ook niet in. En dan valt in de laatste minuut ook nog de 5-2. Ja, dat doet er dan niet toe. Maar we hebben wel, hoop om goed te maken volgende week.
0: Ja, want ik kan me voorstellen dat 5-2 verliezen in de openingsronde is nooit leuk. Ga je ervan uit dat dit een incident is geweest.
2: Ja, nou, dat heb ik ook. Ik heb vanochtend, gisteren natuurlijk balen, vanochtend in de groepsapp ook even aangegeven. Dat ik er best wel nog een kater van had. Maar ook, het is ook wat het is. En precies wat je benoemt, dat was een dingetje, incident op zich, denk ik. En daarom zeg ik ook van deze week hard trainen en volgende week een reactie afgeven als staf en als spelers. Om toch met 2-3 dan weer te starten.
0: Ja, want volgende week spelen jullie thuis tegen Cabau. Nou, die begonnen de competitie ook uitstekend. Wonnen ook met 5-2. Dus ja, ook een ploeg die, waar het scoren wel goed in zit. Ga je dan ook andere defensieve puntjes bespreken deze week?
2: Ik vertrouw gewoon op hoe we begonnen zijn in de voorbereiding. En ik denk, als we zo durven te voetballen tegen iedereen en zo kunnen voetballen, maar wel met een andere intensiteit en gelijk goed beginnen, dan denk ik dat we eigenlijk niet hoeven er aan te passen. Dan moeten we gewoon verder gaan op de weg die we ingeslagen zijn. En die is gewoon eigenlijk prima. Vorig jaar hebben we ook tegen Cabau gespeeld. Thuis, bij ons was het eigenlijk heel makkelijk en uit gewoon heel moeilijk op dat grasveld en harde wind en opportunistisch voetbal. Dus ik weet ook niet hoe die wedstrijd is gegaan, hè, tussen Cabau en Swift Boys. Kijk, het kan ook zoals het bij ons gegaan is, dat Swift Boys misschien de voetballende ploeg was en Cabau is vaak wel fysieke jongens, lange ballen. En als daar 6 lange ballen goed vallen en ze scoren de 5, doe je het ook goed. Dus ik weet niet hoe die wedstrijd precies gelopen is daar, maar ik denk dat wij ons vasthouden aan hoe wij willen spelen en hoe we spelen. Dan zouden we van iedereen kunnen winnen. Maar goed, als zo'n wedstrijd als gisteren, dan kan je dus ook van iedereen verliezen.
0: Ja, dat is een waarheid.
2: En wat dat betreft ook de complimenten aan Moordrecht, hoor. Want die hebben gewoon hard gewerkt. En die hebben het gewoon goed gedaan. Dus ik wil er niet ergens tekort in doen of zo.
0: Nee, dat is duidelijk. Wat is überhaupt de doelstelling die jullie binnen de groep hebben uitgesproken voor dit seizoen? Want vorig jaar grijs in de middenmoot geëindigd.
2: Ja. Nee, we willen graag meedoen voor de bovenste plekken. Ik spreek dat altijd wel uit, maar ik vind wel, omdat we vorig jaar eigenlijk op -8 à 10 zijn geëindigd qua doelsaldo. En we hebben nu echt wel, vind ik, met Jesse Oostrom, Kelvin de Jong, wel scorend vermogen erbij gekregen. Nu speelt Ruben Visser, de manesie van alles. Die speelt nu in de spits, maakt gisteren ook weer een goal. Dus dat is een jongen die overal kwijt kan en die vult de spitspositie nu gewoon heel goed in. Dus ik verwacht wel dat we wel makkelijker scoren. Dus daardoor denk ik, hoop ik ook, dat we wel sowieso bij de eerste 5 kunnen eindigen. En waarschijnlijk misschien mee gaan doen voor een periode. Dus, maar goed, dat is wel de doelstelling.
0: Heel goed. Nou, dat klinkt positief. Ik wens je alle succes en wijsheid komende week met die voorbereiding op die wedstrijd van Cabau. Waarin jullie het een en ander recht gaan zetten. Zullen we dat maar afspreken dan?
2: Dat staat.
0: Dankjewel. Dat was Peter Ketting, de trainer van SVS. En dit is Snelle en Frenna, plankgas.

0: Snelle en Frenna met plankgas. Ja, spraken we zojuist met Peter Ketting, de trainer van SVS, die dus op bezoek bij Moordrecht met 5-2 onderuit ging. Gaan we direct door met die andere Kapelse club, Zwervers, die tot vorig seizoen tot op de laatste speelronde moesten vechten tegen degradatie. En ja, met een huzarenstukje mag je dat wel zeggen, dat uiteindelijk ontliepen. En nu een nieuwe man aan het roer, Dirk Kwik, de nieuwe trainer van CV Zwervers. Die gaat het allemaal beter doen, toch?
1: Nou, ik denk dat Marlon en Henry het eind vorig jaar heel erg goed hebben gedaan. Als we dat kunnen evenaren in 2 seizoenshelften, dan hebben we denk ik een fantastisch seizoen.
0: Ja, en wanneer is dat dan een fantastisch seizoen? Ik neem aan dat de doelstelling van Zwervers toch iets meer is dan alleen handhaving.
1: Nee, ik denk dat we... Kijk, ik denk dat we in eerste instantie realistisch moeten zijn. We zitten in een extreem zware competitie. Er hebben 7 clubs na competitie gespeeld voor promotie eerste tweede klasse. En daar zat maar 1 degradant bij, dat was Nieuwe Kerk. Dus het is gewoon een hele pittige competitie. En ik denk als wij ergens top 5 zouden kunnen spelen, top 6, doen we het geweldig. Maar aan de andere kant, als wij ons veilig kunnen spelen voor de laatste speelronde, dan dat is gewoon stap 1 voor ons, denk ik.
0: Nou, speelde je in de bekercompetitie een moeizame bekerronde. Nu wordt het door veel clubs natuurlijk eigenlijk een klein beetje misbruikt als verkapte oefenperiode. Maar hoe stond jij erin?
1: Nee, wij hebben dat niet zo gezien als een verkapte oefenperiode. Maar ik denk dat wij... we proberen iets anders te spelen dan we vorig jaar hebben gedaan. En dat doen we op heel veel vlakken, doen we dat al heel goed. En op een aantal vlakken moest dat een stuk beter. En er zat wel een rode draad in onze tegendoelpunten. Dus daar zijn we deze week mee aan de slag gegaan. En ik moet zeggen dat dat tot de 66e minuut afgelopen zaterdag heel goed ging.
0: Ja, want met tegendoelpunten noem je wel een item, hè, bij Zwervers. Vorig seizoen verschrikkelijk veel doelpunten tegen. Nu ook in die 3 bekerwedstrijden ook 12 tegentreffers. Is dat iets waar je echt hard mee aan de slag bent gegaan?
1: Nou, het is wat ik zeg. Het is gewoon gelukkig... zit daar een rode draad in wat we doen. En waar het voornamelijk misgaat is in ons eigen balbezit. En het omschakelmoment wat daarop volgt als je de bal verliest. Dus eigenlijk van aanval naar verdedigen. Ja, dat moet gewoon een stuk beter. En dat ging in de bekerwedstrijden. Zeker tegen Alfia was het erg. Of tegen Alfse Boys was dat erg lastig. En tegen VVI. Het is wel voor mij de verzachtende omstandigheden. Van die 10 doelpunten in die 2 wedstrijden. Krijgen we er 4 tegen als we met een man minder staan door die tijdstraf. Ja dan is dat niet goed. Maar ja, dat vind ik wel wat anders dan dat je met 11 man die goals tegen zou krijgen.
0: Ja, nee, helder. Nou, dan beginnen jullie gisteren de competitie op bezoek bij MVV 27. Uiteindelijk verliezen jullie met 2-1. Maar in hoeverre was je ver weg van een resultaat?
1: Nee, ik denk dat wij 66 minuten lang tot de rode kaart die wedstrijd volledig onder controle hebben. MVV komt eigenlijk niet op onze helft. We hebben 3 schoten van afstand, waarvan de 2 in de handen van de keeper en 1

0: druk zetten. Dus de manier waarop we de bal af proberen te pakken. Dat gaat wel met dezelfde intentie als vorig seizoen. En dat is wel dat we die zo snel mogelijk willen afpakken. Maar de manier waarop is gewoon anders. Dus wie doet wat en wat verwachten we van elkaar op welk moment. Ik moet zeggen dat dat eigenlijk heel goed gaat. Daardoor komen we eigenlijk niet meer in de problemen. En wat we als tweede niet per se heel anders proberen te doen, maar waar we wel meer nadruk op proberen te leggen, is een stukje direct spel. Dus dat betekent dat bijvoorbeeld tegen MVV, die spelen in een soort kerstboomformatie 4-3-2-1. Die hebben heel veel mensen in de as. Dus ja, dan gaan we niet door de as proberen te voetballen, maar dan gaan we er omheen of er overheen proberen. En ik denk dat we daar de nadruk op proberen te leggen.
1: Oké, nou dan gaan we zien hoe dat komende zaterdag tegen Nieuwekerk eruit gaat te zien. De wedstrijd live te volgen in IJsselsport aanstaande zaterdag. Je treft wel gelijk ook een zware tegenstander weer, hè, zaterdag.
0: Nee, zeker. Ik denk Nieuwekerk is een hele zware tegenstander. Die, net wat ik zei, een van de, die komt, die is zelfs gedegradeerd uit de eerste klasse. Ja. Maar aan de andere kant denk ik ook wel dat het wat meer open spel is dan tegen MVV. MVV heeft in principe niet de intentie om ook maar één keer van hun eigen helft af te komen als ze de bal niet hebben. En ja, bij Nieuwekerk verwachten we daar wel wat anders. Dus we verwachten wel dat dat een wat meer open wedstrijd wordt. En dat dat, it takes two to tango. Dus ik denk dat dat met Nieuwekerk wel een stuk leuker wordt.
1: Ja, heeft Zwervers de afgelopen jaren heel wat trainers versleten. Hoe ga jij ervoor zorgen dat jij een paar seizoenen aan kan blijven?
0: Ik ga gewoon doen wat ik altijd doe. En dat is mezelf goed voorbereiden. We zijn weer bezig nu met beelden aan het bekijken van Nieuwekerk. Hoe spelen zij? Wat doen zij? En op die manier gaan we gewoon goed voorbereiden. Goed voorbereide trainingen, uitgewerkte trainingen. En op die manier ga ik gewoon aan de slag in een structuur waarin ik altijd werk. Ja, en dat is of goed genoeg of niet goed genoeg. Alleen ik weet zeker van mezelf dat ik altijd alles aan heb gedaan. Op een goede manier. En dan mogen ze bij de club bepalen of ze me langer willen houden of niet.
1: Zo is dat ook weer. Nou, er zou een 3-punter aanstaande zaterdag zou wellicht in ieder geval deze nederlaag tegen MVV kunnen doen vergeten. Als laatste nog, hoe staat je spelersgroepen voor? Heb je nog blessures die nog aan het terugkomen zijn? Of?
0: Ja, we hebben helaas Tobi Obiko was natuurlijk bij ons aangesloten. Die heeft helaas wel in de voorbereidingen zware blessure opgelopen. Die moet geopereerd worden aan zijn meniscus. Dat is een wachttijd van een maand of twee en dan nog 2 tot 3 maanden hersteltijd. Dus ja, die zijn we helaas nog een lange tijd kwijt. En verder hebben we wat kleine pijntjes. Jongens die eigenlijk vanaf vorig seizoen nog iets mee hebben genomen. En dat nog niet helemaal weg is. Dus we missen wel. Jazan heeft vorig jaar denk ik veel gespeeld. Die missen we nog. We hebben Remy. Die missen we nog. Dus eigenlijk ziet de toekomst er heel rooskleurig uit voor ons, vind ik.
1: Oké, nou heel goed. Ik wens je succes met de voorbereiding op die wedstrijd tegen VV Nieuwekerk. En dan spreken we jou aanstaande zaterdag na die wedstrijd.
0: Zeker.
1: Yes, dankjewel. Dirk Kwek, de nieuwe trainer dus van Zeven Zwervers, begint een beetje op een vervelende manier een rode kaart en verliest bij MVV. Maar goed, de competitie is nog jong, zullen we maar zeggen.

0: Se salavi, baby.
1: Nieuwe single van Criss Cross Amsterdam, My Oh My. Nou, dat zeggen ze ook op Sportpark Schenkel. Want dan weten ze niet wat ze zich overkomen, toch? Wilrik Wassink, trainer, coach van de korfballers van KCC.
2: Ja, ik mis net even jouw eerste vraag. Eelco, goedemiddag.
1: Ja, ik zei My Oh My, maar dat zeggen ze ook op Sportpark Schenkel. Want ze hebben daar geen idee wat ze overkomt met 4 punten uit 3 wedstrijden.
2: Nou, de start is prima. Zo, dat klopt.
1: Ja, we spraken eerder deze uitzending Frits Wip, trainer van de Nieuwekerk, 0 uit 3. Nou ja, Frits, heb jij natuurlijk ook nog wel meegemaakt bij KCC.
2: Frits heeft ook bij ons gewerkt, ja.
1: Ja, dat is zo.
2: Een prettig persoon en nu inderdaad bij de buren aan het werk. Maar die hebben ook een iets pittiger pool, zeg ik er dan achteraan, hoor. Het is hetzelfde niveau, maar zij zijn wel stevig ingedeeld.
1: Ja. Nou, ze hadden we afgelopen seizoenen, hadden we Henno Ploeg vaak aan de lijn. Hij stapte einde van het seizoen alsnog op, nadat de zoveelste speler had te kennen gegeven ermee te stoppen bij KCC of te vertrekken naar een andere ploeg. Zijn keus logischerwijs vind ik in ieder geval. Toen moest er gezocht worden bij KCC naar nieuwe trainers. Hoe snel kwamen ze bij jou en Robin Diepenhorst terecht?
2: Nou, dat is een vrij laat moment geweest. Ik denk dat de club er alles aan gedaan heeft om extern een opvolger een invulling te geven. Maar dat is niet gelukt. En dan ga je intern kijken.
1: Ja, want in hoeverre had jij nog die ambitie om als hoofdtrainer bij KC of überhaupt als hoofdtrainer aan de slag te gaan?
2: Nou, hoofdtrainer zijn is altijd leuk. Maar je weet ook dat het wel een investering is die je doet. En het commitment met de jeugd stond eigenlijk ook al. En datzelfde geldt voor Robin. En uiteindelijk is er een constructie bedacht om het op deze manier zo goed mogelijk in te vullen. Dus als het gaat om ambitie, wat ik zei, als je bezig bent op het hoogste niveau, dan is dat altijd leuk. En dat geeft ook voldoening en motivatie om het goed te doen. Maar de eerste termijn die we natuurlijk gedaan hebben is nog niet zo heel lang geleden. Dus het stond niet op de agenda, zeg ik eerlijk.
1: Nee, ik kan me ook voorstellen dat je toch wel even moest twijfelen. Hè? Want je eerste periode in de Korfball League met een echt een stevige selectie. Ja, nu moet je eigenlijk opnieuw beginnen met een hele nieuwe spelersgroep. In hoeverre heeft je dat toch doen twijfelen?
2: Nou, het niveau van de spelersgroep in zijn geheel is dan niet doorslaggevend voor mij. Want in elke groep, en dat geldt voor de jeugd, maar ook voor een eerste team, zit altijd een uitdaging. Maar je schetst het beeld wel goed. Op het moment dat wij instapten bij KCC 5 jaar geleden, was het stonden we er anders op en op het hoogste niveau dan nu. Dus daarin zie je wel een verschil, maar de manier van werken of de manier van het contact met spelers hebben is niet anders.
1: Oké, nou, dan krijg je een flinke opgave, een hele lijst aan nieuwe spelers inpassen. Hoe moeilijk is dat? Of wat heb je nodig om dat makkelijker te krijgen?
2: Nou, wat goed gelukt is in ieder geval de eerste maand, nogmaals, we zijn nog maar net begonnen, maar is dat we een hele gemotiveerde spelersgroep hebben. In grote lijnen kun je zeggen, de spelers die gebleven zijn, die willen heel graag door en voor hun clubje gewoon spelen. En de spelers die aangetrokken zijn, dat is natuurlijk ook een groep spelers die zich wil bewijzen. En nu op het veld op het hoogste niveau en straks in de zaal in de Korfball League 2. De meerderheid, eigenlijk alles komt van lagen, dus die hebben op een lager niveau gespeeld. Maar het zijn allemaal hele gemotiveerde en ook wel talentvolle spelers. En dan merk je in de eerste maand dat je al best wel snel stappen kunt zetten, omdat je goede trainingen maakt en de motivatie is gewoon heel goed.
1: Ja, dan begin je de competitie uit bij Fortuna. Nou, daar ga je er dan ruimschoots vanaf. Dat zal geen wonder zijn geheten. Maar toch kon je daar wel puntjes uit meenemen, heb ik zo het idee.
2: Ja, als je gelijk begin van het seizoen getest wordt tegen de beste club, denk ik, even op dit moment. Of in ieder geval een van de beste clubs van Nederland. Dan weet je ook wel een beetje gelijk waar je staat. Maar onder de grootste weerstand kun je ook het best zien hoe spelers daarmee omgaan. En wij hebben daar, de uitslag is denk ik daar wat geflatteerd geweest. Maar we hebben wel vanuit eigen spelprincipes gepoogd om die wedstrijd zo goed mogelijk uit te voeren. En daarin mag in ieder geval nooit opgegeven worden, maar ook altijd vanuit eigen spelprincipes spelen. En dat is iets wat, waar we in ieder geval als staf ook altijd op inzet.
1: Nou, dan speel je daarna twee thuiswedstrijden. Eerst vorige week tegen Valto en gisteren tegen Ondo. Dat zijn dan ploegen die op papier wat dichter bij jullie in de buurt moeten zitten. Maar ik denk toch wel dat je ook wel verrast bent dat je allebei die wedstrijden hebt gewonnen, of niet?
2: Nou, verrast niet. Maar wel dat we, ik vind nog wel stiekem steeds een beetje dat we aan onze stand verplicht zijn om dan van die teams ook te winnen. Maar de manier van uitvoeren, en zeker vorige week, was dan heel prima. Gisteren is de eindfase wat minder geweest. Maar ja, nogmaals, je weet niet precies waar je staat. Omdat de helft van de ploeg gewoon ergens anders vandaan komt, van een lager niveau. Dus je zoekt weer naar een balans in een team. En daarin ook ook weer kijken dat we elke week een stukje beter gaan worden. En die stijgende lijn zien wij heel duidelijk. En dat is fijn om op dit moment te constateren.
1: Mogen we daarmee stellen dat jullie met 4-3 prima gestart zijn? Misschien wel boven verwachting. En dat jullie nu eigenlijk een volgaan voor die plek 2, wat directe handhaving betekent op het veld?
2: Ja, je hebt ook op het hoogste niveau altijd met prestatiedoelen te maken. En de tweede plek in de pool, dat zou dan de kampioenspool worden, tweede helft veld. Dat is wel waar we op inzetten. Maar de manier waarop we wedstrijden willen winnen is niet op een manier dat we, dan zijn we wel aan het bouwen. En zijn we bezig met spelsystemen intrainen die steeds vaster worden en combinaties vinden die steeds beter worden. En vanuit een goede uitvoering krijg je vaak ook een positief resultaat. En tot nu toe hebben we dat redelijk goed, denk ik, uitgevoerd.
1: Gebruik je deze veldperiode ook om nog de nodige keuzes te maken richting je selectie, richting de zaalperiode?
2: Ja, deze fase, en zeker met een nieuwe groep, is ook veel afstemming. En ook kijken hoe spelers zich ontwikkelen. Combinaties testen. En daarin uiteraard altijd het doel om de sterkste ploeg samen te stellen. We staan nu in een 5-on-5. En dat is mogelijk ook iets wat je kan aanhouden, maar ook waar je nog aanpassingen in kan doen.
1: Je zegt, ik heb veel spelers die van een lager niveau komen. Moet je dan ook voorzichtiger zijn met dat soort spelers? Omdat de belasting bij een korfbalclub nou eenmaal hoger is dan op een lager niveau?
2: Nou, wat ons opvalt is dat, daar begon ik net al mee, de motivatie is heel goed. Je ziet ook wel dat het fysieke stuk wel even, vooral in de wedstrijden zie je dat nog iets is wat wennen is voor spelers. Maar het potentieel meten is op dit moment positief. En daarin hebben we een groep waar we in ieder geval veel potentie zien. En elke week beter willen worden. En dat is ook ervaring opdoen. En minuten maken. En ook de fysieke weerstand krijgen die nodig is om spelers beter te maken.
1: Oké, heel goed. Nou, we mogen spreken van een vliegende start van jouw KCC in deze veldcompetitie. Aanstaande zaterdag de return uit bij Ondo. Daar kan je hele goede zaken doen. En ik wens jou en Robin daarin samen veel wijsheid komende week om daar een mooi strijdplan voor te bedenken.
2: En Michiel, dat is ook even goed om te noemen. Een driekoppige staf, in ieder geval bij het eerste.
1: Michiel Last, inderdaad. Ja. Hebben jullie nog takenverdeling erin? Of doen jullie gewoon van, nou, wie het meeste zin heeft, die bereidt de trainingen voor?
2: Nou, zin. We hebben alle drie zin. We kennen elkaar goed natuurlijk, al van jongs af aan. En dat is wel prettig in een samenwerking. Dat je ook wel weet wat de kernkwaliteiten zijn van een ieder. En daarin merk je ook dat je gewoon op dit moment best wel natuurlijk invulling kan geven, maar dat hebben we ook vooraf ook met z'n drieën wel doorgenomen. Dus dat is fijn om te constateren. En dat is in ieder geval wel het plan om dat zo goed mogelijk te doen.
1: En aangezien jij dat het leukst vindt, heb jij de mediataken op je genomen, dat weet ik.
2: Nou, weet ik niet. Volgende week is het prima om een ander te bellen. Dat mogen we ook netjes verdelen.
1: Heel goed. Ja, hoor. Heel goed. Dankjewel voor nu en succes komende zaterdag op bezoek.
2: Jij ook bedankt.

Taylor Swift, de vede van Ophelia. In de Eredivisie inmiddels 2 wedstrijden begonnen. Een minuutje of 11-12 onderweg. Tussen AZ en Telstar en FC Twente en PSV. En bij beide duels nog geen treffers. Eerder op de middag won Feyenoord met 5-0 van FC Utrecht. En vanavond vanmiddag om 16:45 is nog NEC tegen de Go Ahead Eagles. Kijken we ook nog eventjes naar het amateurvoetbal van gistermiddag. Want in die tweede divisie stonden toch wel weer veel mooie wedstrijden op het programma. Wat te denken van Rijnsburgse Boys tegen Quick Boys. Eindigde in een 3-1 overwinning voor de thuisploeg. Hoek deelde de punten met Jong Almere, 2-2. GVV veelvuldig in het nieuws afgelopen week vanwege de tikken die uit werden gedeeld in de spelerstunnel bij IJsselmeervogels. Won met 3-0 van Kloetingen. Volendam en Barendrecht deelden de punten met een 1-1 gelijkspel. Hardenberg verloor van de Kozakken Boys met 1-2. HFC verloor van AFC met 1-3. En Katwijk verloor op eigen veld van de Treffers met 1-2. Spakenburger Jong Sparta 1-1 gelijkspel. En IJsselmeervogels won op bezoek bij Roda Raalte met 0-1. Quick Boys daardoor de ongeslagen positie kwijt. Staat nog wel bovenaan met 15 punten uit 6 wedstrijden. Kozakken Boys en de Treffers volgen met respectievelijk 13 en 12 punten. Kijken we naar onderen toe. Daar vinden we dan Katwijk op plekje 10 met 8 uit 6. De ploeg die vorig jaar lang meedeed om de titel, Hoek, is moeizaam gestart dit seizoen met 6 uit 6. En helemaal onderaan staat Raalte met 0 uit 6.

Michael Jackson's Another Part of Me. Bij de twee eredivisie wedstrijden die om 14:30 zijn begonnen, zijn inmiddels de eerste treffers geweest. AZ zojuist op voorsprong gekomen tegen Telstar. Meerdink de doelpuntenmaker. En FC Twente, dat kwam op voorsprong tegen PSV. Het is Taha die 5 minuutjes geleden de thuisploeg op een 1-0 voorsprong heeft gezet. Kijken we dan nog eventjes over de landsgrenzen heen. Dan zien we bijvoorbeeld dat in Spanje 1 wedstrijd is aanbeland in de rust. Getafe tegen Malaga. Daar zijn nog geen treffers te noteren geweest. Afgelopen is in Italië Fiorentina tegen Napoli. 1-1 is daar de eindstand geworden. En verder is er in de Premiership in Schotland die Old Firm bezig. En dat is daar diep in blessuretijd. De wedstrijd tussen Celtic en de Rangers. En het staat daar nog steeds 0-1. Naderi, die in de 33ste minuut Rangers op voorsprong schoot. En die stand staat nog steeds op de borden. En dat zou het bovenin in de stand in Schotland in ieder geval wel weer een stuk spannender maken.

Craig David, Walking Away. Het is 6 minuutjes voor de klok van 3. We gaan zo langzamerhand afronden deze uitzending van IJzersport. Maar we kijken ook nog even eens naar de eerste divisie van het Nederlandse betaalde voetbal. Vanmiddag om 16:45 speelt De Graafschap tegen NAC uit Breda. Beide ploegen heel matig aan dit seizoen begonnen. De Graafschap 4 puntjes uit 6 wedstrijden en NAC 7 punten uit 6 wedstrijden. Die gedegradeerde ploeg uit Breda doet het dus ook niet al te best. Beide ploegen gebrand, dus op een overwinning. De rest van de ploegen heeft eerder dit weekend al gespeeld. RKC walst over MVV uit Maastricht 1, 6-1. FC Den Bosch, Helmond Sport 2-1. Eindhoven wint met 3-1 van FC Emmen. Dordrecht blijft kwakkelen. Het verliest van Top Os met 3-0. Jong Ajax en Roda scoren allebei niet, 0-0 dus. Jong FC Utrecht verliest van VVV 1-3. En Jong AZ wakkert het uitprobleem van FC Volendam nog maar eens aan. Het wint met 4-1 van de Volendammers. En Almere City wint door een late treffer de kraker tegen Heracles Almelo met 1-0. En gisteren Vitesse tegen Jong PSV eindigt in 3-1. Heracles nog wel koploper, 18 punten uit 7 wedstrijden. Maar Almere met 16 en VVV met 15 punten zitten daar nog steeds vlak achter. Goed, dan gaan we zo meteen afronden. En aanstaande zaterdag is IJsselsport weer terug op jouw radio. Dan tussen 2 en 5 met de wedstrijden die we live gaan verslaan. Die onder andere die kraker tussen Zwervers en VV in Nieuwekerk. Mooie regio derby daar in de tweede klasse. Die gaan we sowieso ook live verslaan. En natuurlijk het duel wat Capelle op het eigen sportpark het slot gaat spelen tegen Kwik. Capelle speelde gisteren met 2-2 gelijk tegen Heerensdam. En staat daardoor met 4 punten uit 4 wedstrijden op een 12e plek. Kwik ietsjes beter gestart met 6 punten uit 4. En die ploeg dus komt dus aanstaande zaterdag op bezoek bij sportpark het slot. Die wedstrijden sowieso live in IJsselsport. Luisteren dus weer aanstaande zaterdag vanaf 2:00. Mark Ronson en Miley Cyrus. Nothing breaks like a heart.

0: Dit is Radio Capelle via 105.3 FM in de ether, 102.4 op de kabel en via www.radiocapelle.nl. Radio Capelle. Het is 3:00.
1: Ik ben Martin van der Boogaert. De politie heeft na een beroving vanochtend vroeg in Rotterdam 2 mannen en een vrouw gearresteerd. De beroving was in het centrum op de Kruiskade. En de arrestatie van de 3 verdachten was kort daarna op de Abraham van Stolkweg langs de Delfshavense Schie in Rotterdam-West. Op foto's van 112-journalisten is te zien dat de politie de verdachten uit een auto heeft gehaald en dat ze geboeid op straat liggen. Er zijn 2 mensen opgepakt voor een schietincident gisteravond in het Vondelpark in Papendrecht. Het gaat om een 45-jarige man en een minderjarige. En ze komen volgens de politie allebei uit Papendrecht. Bij het schietincident raakte voor zover bekend niemand gewond. De groep mannen die op weg was naar de woning van de vermeende drugshandelaar Jan G. in Overasselt had als opdracht meegekregen om iedereen in dat huis te vermoorden, ook als er kinderen binnen waren. Dat meldt de Telegraaf. Bij de woning werd een bewaker doodgeschoten, maar de mannen kwamen niet binnen. Er werden daarna 36 verdachten opgepakt, onder wie een man uit Capelle aan de IJssel. Op de Geitenkamp in Rotterdam-Vreewijk heeft vannacht een auto in brand gestaan. Op foto's van 112-journalisten kun je zien dat er van die auto nog maar weinig over is. En de politie gaat uit van brandstichting. Er raakte bij de autobrand in Vreewijk niemand gewond. Ongeveer 7000 renners hebben vanochtend deelgenomen aan de halve marathon in Rotterdam-Zuid. De start was bij de Maassilo. De renners gingen onder meer over Katendrecht, langs het SS Rotterdam, door de Wielerwaal en het Zuiderpark, en de finish was bij Ahoy. Het was voor het eerst dat in Rotterdam de halve marathon werd gelopen. Feyenoord heeft vanmiddag thuis in de Kuip met 5-0 gewonnen van FC Utrecht. De doelpunten waren van Anis Hajmoussa, die 2 keer scoorde, Nacho Ferri, Luciano Valente uit een penalty en Gaussou Diarra. Sparta en Excelsior speelden gisteravond. Sparta verloor thuis op het Kasteel met 0-4 van Heerenveen. En Excelsior speelde uit in de arena tegen Ajax. En die wedstrijd eindigde in 2-2. En dan het weer, opklaringen. Het koelt vanavond en vannacht af naar ongeveer 10 graden. Morgen af en toe zon en droog. De middagtemperatuur morgen 19 graden. Tot zover het nieuws van Radio Rijnmond.
2: Dit is Majora. Geboren in gevangenschap, opgegroeid aan een ketting. Zij is een van de duizenden olifanten die dagelijks worden uitgebuit. Voor ons vermaak. World Animal Protection redt deze olifanten en vangt ze op. Help mee. Adopteer een olifant via helpeenolifant.nl.
3: Als uw partner of een naast familielid overlijdt, komt er veel op u af. U bent dan nabestaande en ook de Belastingdienst vraagt u het een en ander te regelen. Gelukkig is een beetje extra hulp nooit ver weg. De checklist nabestaanden helpt u verder. Ga naar belastingdienst.nl/nabestaanden. Daar helpen we u graag op weg.
4: Samen genieten van tijd die telt. Villa Pardoes, een onvergetelijke vakantiebeleving voor gezinnen die een adempauze verdienen.
5: Denk je dat het meten van je bloeddruk belangrijk is?
6: Misschien iets voor oudere mensen. Waarom zou ik zoiets doen?
7: Jazeker, heel belangrijk.
5: Vanaf je 40ste neemt de kans op een hoge bloeddruk toe. En een hoge bloeddruk voel je niet, maar verhoogt wel je kans op een hartinfarct. Weten wat jouw bloeddruk is? Vraag dan vandaag nog jouw bloeddrukmeter aan. Daarmee zorg je voor je eigen hartgezondheid en steun je meteen belangrijk onderzoek naar hart- en vaatziekten. SMS Hart naar 3669. Samen maken we Nederland hartgezonder.
0: Goedemiddag. Je luistert naar Radio Capelle, het enige radiostation met nieuws en informatie uit je eigen omgeving.

0: luistert naar Radio Capelle. 24-7 op de hoogte van al het nieuws uit Capelle aan den IJssel.
1: Dit is het nieuws van CKZ vandaag. Ik ben Rob Nieuwveld. Zaterdag kwamen meer dan 2000 Capellenaren naar het festival De Capelse Zomer op het Stadsplein in Capelle aan den IJssel. En daarmee is de organisatie van het festival zeer tevreden over de eerste editie. Alle leeftijden waren vertegenwoordigd op het feest en dat was ook de vraag van de gemeente aan de organisatie. De kans is groot dat deze editie van de Capelse Zomer de eerste is van meer. Zaterdag is in de Molukse wijk in Capelle aan den IJssel het monument Amaina onthuld op het kerkplein als eerbetoon aan alle eerste generatie Molukkers in Nederland. Het was een historische dag met veel emoties. Ook veel mensen van buiten de Molukse gemeenschap bezochten de ceremonie. Burgemeester Joost Manusama van Capelle aan den IJssel zei dat ondanks dat het natuurlijk toch een trieste geschiedenis is, je wel ziet dat de Molukse gemeenschap zich heel mooi heeft weten te ontwikkelen. In het voetbal pakte VV Capelle zaterdag op bezoek bij Heerenjansdam een punt, maar trainer Roy Brinkman hield toch een dubbel gevoel over aan het 2-2 gelijkspel. De Capellenaren kwamen twee keer op voorsprong, maar gaven die twee keren ook weer uit handen. VV Nieuwekerk won de eerste wedstrijd in de tweede klasse D na degradatie. Thuis werd Sion door een doelpunt van Stefan van der Vlegel met 1-0 verslagen. En dit was het nieuws voor nu. Meer nieuws en informatie vind je op ckzvandaag.nl.
2: Dit is de weersverwachting van zondag 20 september. We beginnen deze dag weliswaar met vrij veel bewolking, maar het blijft zo goed als droog. En in de loop van de dag breekt steeds vaker de zon door. Er waait vandaag een matige aan zee af en toe krachtige wind uit een westelijke richting. En vanmiddag schommelt de maximumtemperatuur rond de 19 graden. De komende avond en nacht blijft het overal droog, de wind die neemt af. En het koelt af naar ongeveer 13 graden. Morgen krijgen we een afwisseling van zon en wolken. Een zwakke wind uit een west-noordwestelijke richting. Een minimumtemperatuur van 13 en een maximumtemperatuur rond de 19 graden. Op dinsdag zien we wolkenvelden, maar toch ook af en toe zon. Een zwakke wind uit het westen. Opnieuw een minimumtemperatuur van 13 graden en een maximumtemperatuur rond de 20 graden. Woensdag begint de dag weliswaar droog, maar in de loop van de dag neemt de kans op enkele buien toe. Bij een matige wind uit een west-zuidwestelijke richting. In de nacht en vroege ochtend koelt het af naar 13 tot 14 graden. En woensdagmiddag kan het nog zo'n 20 graden worden. Op donderdag waait de wind tijdelijk uit een noord-noordwestelijke richting. Is meest matig van kracht. De minimumtemperatuur schommelt dan rond een graad of 13. En donderdagmiddag wordt het rond de 18 graden en het blijft dan vrijwel overal droog. Vrijdag en zaterdag zijn er flinke zonnige perioden. De wind is dan zwak uit een oost-zuidoostelijke richting. De nachten worden wat kouder met een minimumtemperatuur van 9 graden. En in de middag wordt het zo'n 20 tot 21 graden.
0: Je luistert naar Radio Capelle.

0: is Radio Capelle. Via 105.3 FM in de ether, 102.4 op de kabel en via www.radiocapelle.nl. Radio Capelle. Het is 4 uur.
1: Ik ben Martin van der Boogaert. De politie heeft na een beroving vanochtend vroeg in Rotterdam twee mannen en een vrouw gearresteerd. De beroving was in het centrum op de Kruiskade. En de arrestatie van de drie verdachten was kort daarna op de Abraham van Stolkweg langs de Delfshavense Schie in Rotterdam-West. Op foto's van 112-journalisten is te zien dat de politie de verdachten uit een auto heeft gehaald en dat ze geboeid op straat liggen. Er zijn twee mensen opgepakt voor een schietincident gisteravond in het Vondelpark in Papendrecht. Het gaat om een 45-jarige man en een minderjarige. En ze komen volgens de politie allebei uit Papendrecht. Bij het schietincident raakte voor zover bekend niemand gewond. De groep mannen die op weg was naar de woning van de vermeende drugshandelaar Jan G. in Overasselt had als opdracht meegekregen om iedereen in dat huis te vermoorden, ook als er kinderen binnen waren. Dat meldt de Telegraaf. Bij de woning werd een bewaker doodgeschoten, maar de mannen kwamen niet binnen. Er werden daarna 36 verdachten opgepakt, onder wie een man uit Capelle aan de IJssel. Op de Geitenkamp in Rotterdam-Vreewijk heeft vannacht een auto in brand gestaan. Op foto's van 112-journalisten kun je zien dat er van die auto nog maar weinig over is. En de politie gaat uit van brandstichting. Er raakte bij de autobrand in Vreewijk niemand gewond. Ongeveer 7000 renners hebben vanochtend deelgenomen aan de halve marathon in Rotterdam-Zuid. De start was bij de Maassilo. De renners gingen onder meer over Katendrecht, langs het SS Rotterdam, door de Wielerwaal en het Zuiderpark en de finish was bij Ahoy. Het was voor het eerst dat in Rotterdam de halve marathon werd gelopen. Feyenoord heeft vanmiddag thuis in de Kuip met 5-0 gewonnen van FC Utrecht. De doelpunten waren van Anis Hadj Moussa, die twee keer scoorde, Nacho Ferri, Luciano Valente uit een penalty en Gaussou Diarra. Sparta en Excelsior speelden gisteravond. Sparta verloor thuis op het Kasteel met 0-4 van Heerenveen. En Excelsior speelde uit in de arena tegen Ajax. En die wedstrijd eindigde in 2-2. En dan het weer, opklaringen. Het koelt vanavond en vannacht af naar ongeveer 10 graden. Morgen af en toe zon en droog. De middagtemperatuur morgen 19 graden. Tot zover het nieuws van Radio Rijnmond.
2: 1 op de 4 mensen heeft geen toegang tot schoon water. Dat is onacceptabel en oplosbaar. WaterAid pakt de watercrisis aan. We trainen vakmensen, leggen waterleidingen aan en bouwen waterputten. WaterAid. Fix water. Change lives.
3: Dit is chimpansee Gigi. En dit is tijger Sona. Ze waren allebei zwaar verwaarloosd. Stichting AAP haalde ze weg uit die vreselijke situatie. Elke dag zijn er dieren die dringend hulp nodig hebben. Stichting AAP redt deze dieren en geeft ze de zorg die ze nodig hebben. Dit kan niet zonder uw hulp. Stop dierenleed. Doneer nu op aap.nl.
4: Mogen we even je aandacht? 1 op de 4 mensen overlijdt door trombose. Oftewel een bloedstolsel dat een ader of slagader afsluit. Bijvoorbeeld in het been. Zo'n bloedstolsel kan losschieten en een levensgevaarlijke longembolie veroorzaken. Of een hart- of herseninfarct. Trombose komt van jong tot oud voor. 1 op de 4 mensen overlijdt door trombose. Misschien wel een familielid of een andere dierbare. Geef voor levensreddend onderzoek.
0: Goedemiddag. Je luistert naar Radio Capelle. Het enige radiostation met nieuws en informatie uit je eigen omgeving.

0: Radio Capelle. 24-7 op de hoogte van al het nieuws uit Capelle aan den IJssel.
1: Dit is het nieuws van CKZ vandaag. Ik ben Rob Nieuwveld. Zaterdag kwamen meer dan 2000 Capellenaren naar het festival De Capelse Zomer op het Stadsplein in Capelle aan den IJssel. En daarmee is de organisatie van het festival zeer tevreden over de eerste editie. Alle leeftijden waren vertegenwoordigd op het feest en dat was ook de vraag van de gemeente aan de organisatie. De kans is groot dat deze editie van De Capelse Zomer de eerste is van meer. Zaterdag is in de Molukse wijk in Capelle aan den IJssel het monument Amaina onthuld op het kerkplein als eerbetoon aan alle eerste generatie Molukkers in Nederland. Het was een historische dag met veel emoties. Ook veel mensen van buiten de Molukse gemeenschap bezochten de ceremonie. Burgemeester Joost Manusama van Capelle aan den IJssel zei dat ondanks dat het natuurlijk toch een trieste geschiedenis is, je wel ziet dat de Molukse gemeenschap zich heel mooi heeft weten te ontwikkelen. In het voetbal pakte VV Capelle zaterdag op bezoek bij Heerjansdam een punt, maar trainer Roy Brinkman hield toch een dubbel gevoel over aan het 2-2 gelijkspel. De Capellenaren kwamen twee keer op voorsprong, maar gaven die twee keren ook weer uit handen. VV Nieuwekerk won de eerste wedstrijd in de tweede klasse D na degradatie. Thuis werd Sion door een doelpunt van Stefan van der Vlegel met 1-0 verslagen. En dit was het nieuws voor nu. Meer nieuws en informatie vind je op ckzvandaag.nl.
2: Dit is de weersverwachting van zondag 20 september. We beginnen deze dag weliswaar met vrij veel bewolking, maar het blijft zo goed als droog. En in de loop van de dag breekt steeds vaker de zon door. Er waait vandaag een matige aan zee af en toe krachtige wind uit een westelijke richting. En vanmiddag schommelt de maximumtemperatuur rond de 19 graden. De komende avond en nacht blijft het overal droog. De wind die neemt af en het koelt af naar ongeveer 13 graden. Morgen krijgen we een afwisseling van zon en wolken. Een zwakke wind uit een west-noordwestelijke richting. Een minimumtemperatuur van 13 en een maximumtemperatuur rond de 19 graden. Op dinsdag zien we wolkenvelden, maar toch ook af en toe zon. Een zwakke wind uit het westen. Opnieuw een minimumtemperatuur van 13 graden en een maximumtemperatuur rond de 20 graden. Woensdag begint de dag weliswaar droog, maar in de loop van de dag neemt de kans op enkele buien toe. Bij een matige wind uit een west-zuidwestelijke richting. In de nacht en vroege ochtend koelt het af naar 13 tot 14 graden. En woensdagmiddag kan het nog zo'n 20 graden worden. Op donderdag waait de wind tijdelijk uit een noord-noordwestelijke richting, is meest matig van kracht. De minimumtemperatuur schommelt al rond een graad of 13. En donderdagmiddag wordt het rond de 18 graden en het blijft dan vrijwel overal droog. Vrijdag en zaterdag zijn er flinke zonnige perioden. De wind is dan zwak uit een oost-zuidoostelijke richting. De nachten worden wat kouder met een minimumtemperatuur van 9 graden. En in de middag wordt het zo'n 20 tot 21 graden.

0: Radio Capelle via 105.3 FM in de ether, 102.4 op de kabel en via www.radiocapelle.nl. Radio Capelle. Het is 5 uur.
1: Ik ben Martin van der Boogaert. De politie heeft na een beroving vanochtend vroeg in Rotterdam twee mannen en een vrouw gearresteerd. De beroving was in het centrum op de Kruiskade. En de arrestatie van de drie verdachten was kort daarna op de Abraham van Stolkweg langs de Delfshavense Schie in Rotterdam-West. Op foto's van 112-journalisten is te zien dat de politie de verdachten uit een auto heeft gehaald en dat ze geboeid op straat liggen. Er zijn twee mensen opgepakt voor een schietincident gisteravond in het Vondelpark in Papendrecht. Het gaat om een 45-jarige man en een minderjarige. En ze komen volgens de politie allebei uit Papendrecht. Bij het schietincident raakte voor zover bekend niemand gewond. De groep mannen die op weg was naar de woning van de vermeende drugshandelaar Jan G. in Overasselt had als opdracht meegekregen om iedereen in dat huis te vermoorden, ook als er kinderen binnen waren. Dat meldt de Telegraaf. Bij de woning werd een bewaker doodgeschoten, maar de mannen kwamen niet binnen. Er werden daarna 36 verdachten opgepakt, onder wie een man uit Capelle aan de IJssel. Op de Geitenkamp in Rotterdam-Vreewijk heeft vannacht een auto in brand gestaan. Op foto's van 112-journalisten kun je zien dat er van die auto nog maar weinig over is. En de politie gaat uit van brandstichting. Er raakte bij de autobrand in Vreewijk niemand gewond. Ongeveer 7000 renners hebben vanochtend deelgenomen aan de halve marathon in Rotterdam-Zuid. De start was bij de Maassilo. De renners gingen onder meer over Katendrecht, langs het SS Rotterdam, door de Wielerwaal en het Zuiderpark, en de finish was bij Ahoy. Het was voor het eerst dat in Rotterdam de halve marathon werd gelopen. Feyenoord heeft vanmiddag thuis in de Kuip met 5-0 gewonnen van FC Utrecht. De doelpunten waren van Anis Hadj Moussa, die twee keer scoorde, Nacho Ferri, Luciano Valente uit een penalty en Gaussou Diarra. Sparta en Excelsior speelden gisteravond. Sparta verloor thuis op het Kasteel met 0-4 van Heerenveen. En Excelsior speelde uit in de arena tegen Ajax. En die wedstrijd eindigde in 2-2. En dan het weer, opklaringen. Het koelt vanavond en vannacht af naar ongeveer 10 graden. Morgen af en toe zon en droog. De middagtemperatuur morgen 19 graden. Tot zover het nieuws van Radio Rijnmond.
2: Denk je dat het meten van je bloeddruk belangrijk is?
3: Misschien iets voor oudere mensen. Waarom zou ik zoiets doen?
4: Jazeker, heel belangrijk.
2: Vanaf je 40ste neemt de kans op een hoge bloeddruk toe. En een hoge bloeddruk voel je niet, maar verhoogt wel je kans op een hartinfarct. Weten wat jouw bloeddruk is? Vraag dan vandaag nog jouw bloeddrukmeter aan. Daarmee zorg je voor je eigen hartgezondheid en steun je meteen belangrijk onderzoek naar hart- en vaatziekten. SMS Hart naar 3669. Samen maken we Nederland hartgezonder.
5: Samen genieten van tijd die telt. Villa Pardoes, een onvergetelijke vakantiebeleving voor gezinnen die een adempauze verdienen.
6: Als uw partner of een naast familielid overlijdt, komt er veel op u af. U bent dan nabestaande en ook de Belastingdienst vraagt u het een en ander te regelen. Gelukkig is een beetje extra hulp nooit ver weg. De checklist nabestaanden helpt u verder. Ga naar belastingdienst.nl/nabestaanden. Daar helpen we u graag op weg.
7: Dit is Majora, geboren in gevangenschap, opgegroeid aan een ketting. Zij is een van de duizenden olifanten die dagelijks worden uitgebuit voor ons vermaak. World Animal Protection redt deze olifanten en vangt ze op. Help mee. Adopteer een olifant via helpeenolifant.nl.
0: Je luistert naar Radio Capelle, het enige radiostation met nieuws en informatie uit je eigen omgeving.

0: Je luistert naar Radio Capelle. 24/7 op de hoogte van al het nieuws uit Capelle aan den IJssel.
1: Dit is het nieuws van CKZ vandaag. Ik ben Rob Nieuwveld. Zaterdag kwamen meer dan 2000 Capellenaren naar het festival De Capelse Zomer op het Stadsplein in Capelle aan den IJssel. En daarmee is de organisatie van het festival zeer tevreden over de eerste editie. Alle leeftijden waren vertegenwoordigd op het feest en dat was ook de vraag van de gemeente aan de organisatie. De kans is groot dat deze editie van De Capelse Zomer de eerste is van meer. Zaterdag is in de Molukse wijk in Capelle aan den IJssel het monument Amaina onthuld op het kerkplein als eerbetoon aan alle eerste generatie Molukkers in Nederland. Het was een historische dag met veel emoties. Ook veel mensen van buiten de Molukse gemeenschap bezochten de ceremonie. Burgemeester Joost Manusama van Capelle aan den IJssel zei dat ondanks dat het natuurlijk toch een trieste geschiedenis is, je wel ziet dat de Molukse gemeenschap zich heel mooi heeft weten te ontwikkelen. In het voetbal pakte VV Capelle zaterdag op bezoek bij Heerenjansdam een punt. Maar trainer Roy Brinkman hield toch een dubbel gevoel over aan het 2-2 gelijkspel. De Capellenaren kwamen 2 keer op voorsprong, maar gaven die 2 keren ook weer uit handen. VV Nieuwekerk won de eerste wedstrijd in de tweede klasse D na degradatie. Thuis werd Sion door een doelpunt van Stefan van der Vlegel met 1-0 verslagen. En dit was het nieuws voor nu. Meer nieuws en informatie vind je op ckzvandaag.nl.
2: Dit is de weersverwachting van zondag 20 september. We beginnen deze dag weliswaar met vrij veel bewolking, maar het blijft zo goed als droog. En in de loop van de dag breekt steeds vaker de zon door. Er waait vandaag een matige aan zee af en toe krachtige wind uit een westelijke richting. En vanmiddag schommelt de maximumtemperatuur rond de 19 graden. De komende avond en nacht blijft het overal droog, de wind die neemt af. En het koelt af naar ongeveer 13 graden. Morgen krijgen we een afwisseling van zon en wolken. Een zwakke wind uit een west-noordwestelijke richting. Een minimumtemperatuur van 13 en een maximumtemperatuur rond de 19 graden. Op dinsdag zien we wolkenvelden, maar toch ook af en toe zon. Een zwakke wind uit het westen. Opnieuw een minimumtemperatuur van 13 graden en een maximumtemperatuur rond de 20 graden. Woensdag begint de dag weliswaar droog, maar in de loop van de dag neemt de kans op enkele buien toe. Bij een matige wind uit een west-zuidwestelijke richting. In de nacht en vroege ochtend koelt het af naar 13 tot 14 graden. En woensdagmiddag kan het nog zo'n 20 graden worden. Op donderdag waait de wind tijdelijk uit een noord-noordwestelijke richting. Is meest matig van kracht. De minimumtemperatuur schommelt dan rond een graad of 13. En donderdagmiddag wordt het rond de 18 graden en blijft dan vrijwel overal droog. Vrijdag en zaterdag zijn er flinke zonnige perioden. De wind is dan zwak uit een oost-zuidoostelijke richting. De nachten worden wat kouder met een minimumtemperatuur van 9 graden. En in de middag wordt het zo'n 20 tot 21 graden.

0: Dit is Radio Capelle via 105.3 FM in de ether, 102.4 op de kabel en via www.radiocapelle.nl. Radio Capelle. Het is 6 uur.
1: Ik ben Martin van der Boogaert. De politie heeft na een beroving vanochtend vroeg in Rotterdam twee mannen en een vrouw gearresteerd. De beroving was in het centrum op de Kruiskade. En de arrestatie van de drie verdachten was kort daarna op de Abraham van Stolkweg langs de Delfshavense Schie in Rotterdam-West. Op foto's van 112-journalisten is te zien dat de politie de verdachten uit een auto heeft gehaald en dat ze geboeid op straat liggen. Er zijn twee mensen opgepakt voor een schietincident gisteravond in het Vondelpark in Papendrecht. Het gaat om een 45-jarige man en een minderjarige. En ze komen volgens de politie allebei uit Papendrecht. Bij het schietincident raakte voor zover bekend niemand gewond. De groep mannen die op weg was naar de woning van de vermeende drugshandelaar Jan G. in Overasselt had als opdracht meegekregen om iedereen in dat huis te vermoorden, ook als er kinderen binnen waren. Dat meldt de Telegraaf. Bij de woning werd een bewaker doodgeschoten, maar de mannen kwamen niet binnen. Er werden daarna 36 verdachten opgepakt, onder wie een man uit Capelle aan de IJssel. Op de Geitenkamp in Rotterdam-Vreewijk heeft vannacht een auto in brand gestaan. Op foto's van 112-journalisten kun je zien dat er van die auto nog maar weinig over is. En de politie gaat uit van brandstichting. Er raakte bij de autobrand in Vreewijk niemand gewond. Ongeveer 7000 renners hebben vanochtend deelgenomen aan de halve marathon in Rotterdam-Zuid. De start was bij de Maassilo. De renners gingen onder meer over Katendrecht, langs het SS Rotterdam, door de Wielerwaal en het Zuiderpark, en de finish was bij Ahoy. Het was voor het eerst dat in Rotterdam de halve marathon werd gelopen. Feyenoord heeft vanmiddag thuis in de Kuip met 5-0 gewonnen van FC Utrecht. De doelpunten waren van Anis Hajmoussa, die twee keer scoorde, Nacho Ferri, Luciano Valente uit een penalty en Gaussou Diarra. Sparta en Excelsior speelden gisteravond. Sparta verloor thuis op het Kasteel met 0-4 van Heerenveen. En Excelsior speelde uit in de arena tegen Ajax. En die wedstrijd eindigde in 2-2. En dan het weer, opklaringen. Het koelt vanavond en vannacht af naar ongeveer 10 graden. Morgen af en toe zon en droog. De middagtemperatuur morgen 19 graden. Tot zover het nieuws van Radio Rijnmond.
2: 1 op de 4 mensen heeft geen toegang tot schoon water. Dat is onacceptabel en oplosbaar. WaterAid pakt de watercrisis aan. We trainen vakmensen, leggen waterleidingen aan en bouwen waterputten. WaterAid. Fix water. Change lives.
3: Dit is chimpansee Gigi. En dit is tijger Sona. Ze waren allebei zwaar verwaarloosd. Stichting AAP haalde ze weg uit die vreselijke situatie. Elke dag zijn er dieren die dringend hulp nodig hebben. Stichting AAP redt deze dieren en geeft ze de zorg die ze nodig hebben. Dit kan niet zonder uw hulp. Stop dierenleed. Doneer nu op aap.nl.
4: Mogen we even je aandacht? 1 op de 4 mensen overlijdt door trombose. Oftewel een bloedstolsel dat een ader of slagader afsluit. Bijvoorbeeld in het been. Zo'n bloedstolsel kan losschieten en een levensgevaarlijke longembolie veroorzaken. Of een hart- of herseninfarct. Trombose komt van jong tot oud voor. 1 op de 4 mensen overlijdt door trombose. Misschien wel een familielid of een andere dierbare. Geef voor levensreddend onderzoek.
0: Goedenavond. Je luistert naar Radio Capelle, het enige radiostation met nieuws en informatie uit je eigen omgeving.

0: luistert naar Radio Capelle. 24/7 op de hoogte van al het nieuws uit Capelle aan den IJssel.
1: Dit is het nieuws van CKZ vandaag. Ik ben Rob Nieuwveld. Zaterdag kwamen meer dan 2000 Capellenaren naar het festival De Capelse Zomer op het Stadsplein in Capelle aan den IJssel. En daarmee is de organisatie van het festival zeer tevreden over de eerste editie. Alle leeftijden waren vertegenwoordigd op het feest en dat was ook de vraag van de gemeente aan de organisatie. De kans is groot dat deze editie van de Capelse Zomer de eerste is van meer. Zaterdag is in de Molukse wijk in Capelle aan den IJssel het monument Amaina onthuld op het kerkplein als eerbetoon aan alle eerste generatie Molukkers in Nederland. Het was een historische dag met veel emoties. Ook veel mensen van buiten de Molukse gemeenschap bezochten de ceremonie. Burgemeester Joost Manusama van Capelle aan den IJssel zei dat ondanks dat het natuurlijk toch een trieste geschiedenis is, je wel ziet dat de Molukse gemeenschap zich heel mooi heeft weten te ontwikkelen. In het voetbal pakte VV Capelle zaterdag op bezoek bij Heerjansdam een punt, maar trainer Roy Brinkman hield toch een dubbel gevoel over aan het 2-2 gelijkspel. De Capellenaren kwamen twee keer op voorsprong, maar gaven die twee keren ook weer uit handen. VV Nieuwekerk won de eerste wedstrijd in de tweede klasse D na degradatie. Thuis werd Sion door een doelpunt van Stefan van der Vlegel met 1-0 verslagen. En dit was het nieuws voor nu. Meer nieuws en informatie vind je op ckzvandaag.nl.
2: Dit is de weersverwachting van zondag 20 september. We beginnen deze dag weliswaar met vrij veel bewolking, maar het blijft zo goed als droog. En in de loop van de dag breekt steeds vaker de zon door. Er waait vandaag een matige aan zee af en toe krachtige wind uit een westelijke richting. En vanmiddag schommelt de maximumtemperatuur rond de 19 graden. De komende avond en nacht blijft het overal droog, de wind die neemt af. En het koelt af naar ongeveer 13 graden. Morgen krijgen we een afwisseling van zon en wolken. Een zwakke wind uit een west-noordwestelijke richting. Een minimumtemperatuur van 13 en een maximumtemperatuur rond de 19 graden. Op dinsdag zien we wolkenvelden, maar toch ook af en toe zon. Een zwakke wind uit het westen. Opnieuw een minimumtemperatuur van 13 graden en een maximumtemperatuur rond de 20 graden. Woensdag begint de dag weliswaar droog, maar in de loop van de dag neemt de kans op enkele buien toe. Bij een matige wind uit een west-zuidwestelijke richting. In de nacht en vroege ochtend koelt het af naar 13 tot 14 graden. En woensdagmiddag kan het nog zo'n 20 graden worden. Op donderdag waait de wind tijdelijk uit een noord-noordwestelijke richting. Is meest matig van kracht. De minimumtemperatuur schommelt dan rond een graad of 13. En donderdagmiddag wordt het rond de 18 graden en blijft dan vrijwel overal droog. Vrijdag en zaterdag zijn er flinke zonnige perioden. De wind is dan zwak uit een oost-zuidoostelijke richting. De nachten worden wat kouder met een minimumtemperatuur van 9 graden. En in de middag wordt het zo'n 20 tot 21 graden.

0: Radio Capelle. Via 105.3 FM in de ether, 102.4 op de kabel en via www.radiocapelle.nl. Radio Capelle. Het is 7 uur.
1: Ik ben Martin van der Boogaert. De politie heeft na een beroving vanochtend vroeg in Rotterdam twee mannen en een vrouw gearresteerd. De beroving was in het centrum op de Kruiskade. En de arrestatie van de drie verdachten was kort daarna op de Abraham van Stolkweg langs de Delfshavense Schie in Rotterdam-West. Op foto's van 112-journalisten is te zien dat de politie de verdachten uit een auto heeft gehaald en dat ze geboeid op straat liggen. Er zijn twee mensen opgepakt voor een schietincident gisteravond in het Vondelpark in Papendrecht. Het gaat om een 45-jarige man en een minderjarige en ze komen volgens de politie allebei uit Papendrecht. Bij het schietincident raakte voor zover bekend niemand gewond. De groep mannen die op weg was naar de woning van de vermeende drugshandelaar Jan G. in Overasselt had als opdracht meegekregen om iedereen in dat huis te vermoorden, ook als er kinderen binnen waren. Dat meldt de Telegraaf. Bij de woning werd een bewaker doodgeschoten, maar de mannen kwamen niet binnen. Er werden daarna 36 verdachten opgepakt, onder wie een man uit Capelle aan de IJssel. Op de Geitenkamp in Rotterdam-Vreewijk heeft vannacht een auto in brand gestaan. Op foto's van 112-journalisten kun je zien dat er van die auto nog maar weinig over is. En de politie gaat uit van brandstichting. Er raakte bij de autobrand in Vreewijk niemand gewond. Ongeveer 7000 renners hebben vanochtend deelgenomen aan de halve marathon in Rotterdam-Zuid. De start was bij de Maassilo. De renners gingen onder meer over Katendrecht, langs het SS Rotterdam, door de Wielerwaal en het Zuiderpark en de finish was bij Ahoy. Het was voor het eerst dat in Rotterdam de halve marathon werd gelopen. Feyenoord heeft vanmiddag thuis in de Kuip met 5-0 gewonnen van FC Utrecht. De doelpunten waren van Anis Hajmoussa, die twee keer scoorde, Nacho Ferri, Luciano Valente uit een penalty en Gaussou Diarra. Sparta en Excelsior speelden gisteravond. Sparta verloor thuis op het Kasteel met 0-4 van Heerenveen. En Excelsior speelde uit in de arena tegen Ajax. En die wedstrijd eindigde in 2-2. En dan het weer, opklaringen. Het koelt vanavond en vannacht af naar ongeveer 10 graden. Morgen af en toe zon en droog. De middagtemperatuur morgen 19 graden. Tot zover het nieuws van Radio Rijnmond.
2: Samen genieten van tijd die telt. Villa Pardoes, een onvergetelijke vakantiebeleving voor gezinnen die een adempauze verdienen.
3: Denk je dat het meten van je bloeddruk belangrijk is?
4: Misschien iets voor oudere mensen. Waarom zou ik zoiets doen?
5: Jazeker, heel belangrijk.
3: Vanaf je 40ste neemt de kans op een hoge bloeddruk toe. En een hoge bloeddruk voel je niet, maar verhoogt wel je kans op een hartinfarct. Weten wat jouw bloeddruk is? Vraag dan vandaag nog jouw bloeddrukmeter aan. Daarmee zorg je voor je eigen hartgezondheid en steun je meteen belangrijk onderzoek naar hart- en vaatziekten. SMS Hart naar 3669. Samen maken we Nederland hartgezonder.
6: Dit is Majora. Geboren in gevangenschap, opgegroeid aan een ketting. Zij is een van de duizenden olifanten die dagelijks worden uitgebuit. Voor ons vermaak. World Animal Protection redt deze olifanten en vangt ze op. Help mee. Adopteer een olifant via helpeenolifant.nl.
7: Als uw partner of een naast familielid overlijdt, komt er veel op u af. U bent dan nabestaande en ook de Belastingdienst vraagt u het een en ander te regelen. Gelukkig is een beetje extra hulp nooit ver weg. De checklist nabestaanden helpt u verder. Ga naar belastingdienst.nl/nabestaanden. Daar helpen we u graag op weg.
8: De gezelligste van de regio.
0: Goedenavond. Je luistert naar Radio Capelle. Het enige radiostation met nieuws en informatie uit je

0: naar Radio Capelle. 24/7 op de hoogte van al het nieuws uit Capelle aan den IJssel.
1: Dit is het nieuws van CKZ vandaag. Ik ben Rob Nieuwveld. Zaterdag kwamen meer dan 2000 Capellenaren naar het festival De Capelse Zomer op het Stadsplein in Capelle aan den IJssel. En daarmee is de organisatie van het festival zeer tevreden over de eerste editie. Alle leeftijden waren vertegenwoordigd op het feest en dat was ook de vraag van de gemeente aan de organisatie. De kans is groot dat deze editie van De Capelse Zomer de eerste is van meer. Zaterdag is in de Molukse wijk in Capelle aan den IJssel het monument Amaina onthuld op het kerkplein als eerbetoon aan alle eerste generatie Molukkers in Nederland. Het was een historische dag met veel emoties. Ook veel mensen van buiten de Molukse gemeenschap bezochten de ceremonie. Burgemeester Joost Manusama van Capelle aan den IJssel zei dat ondanks dat het natuurlijk toch een trieste geschiedenis is, je wel ziet dat de Molukse gemeenschap zich heel mooi heeft weten te ontwikkelen. In het voetbal pakte VV Capelle zaterdag op bezoek bij Heerenjansdam een punt. Maar trainer Roy Brinkman hield toch een dubbel gevoel over aan het 2-2 gelijkspel. De Capellenaren kwamen twee keer op voorsprong, maar gaven die twee keren ook weer uit handen. VV Nieuwekerk won de eerste wedstrijd in de tweede klasse D na degradatie. Thuis werd Sion door een doelpunt van Stefan van der Vlegel met 1-0 verslagen. En dit was het nieuws voor nu. Meer nieuws en informatie vind je op ckzvandaag.nl.
2: Dit is de weersverwachting van zondag 20 september. We beginnen deze dag weliswaar met vrij veel bewolking, maar het blijft zo goed als droog. En in de loop van de dag breekt steeds vaker de zon door. Er waait vandaag een matige aan zee af en toe krachtige wind uit een westelijke richting. En vanmiddag schommelt de maximumtemperatuur rond de 19 graden. De komende avond en nacht blijft het overal droog, de wind die neemt af. En het koelt af naar ongeveer 13 graden. Morgen krijgen we een afwisseling van zon en wolken. Een zwakke wind uit een west-noordwestelijke richting. Een minimumtemperatuur van 13 en een maximumtemperatuur rond de 19 graden. Op dinsdag zien we wolkenvelden, maar toch ook af en toe zon. Een zwakke wind uit het westen. Opnieuw een minimumtemperatuur van 13 graden en een maximumtemperatuur rond de 20 graden. Woensdag begint de dag weliswaar droog, maar in de loop van de dag neemt de kans op enkele buien toe. Bij een matige wind uit een west-zuidwestelijke richting. In de nacht en vroege ochtend koelt het af naar 13 tot 14 graden. En woensdagmiddag kan het nog zo'n 20 graden worden. Op donderdag waait de wind tijdelijk uit een noord-noordwestelijke richting. Is meest matig van kracht. De minimumtemperatuur schommelt dan rond een graad of 13. En donderdagmiddag wordt het rond de 18 graden en blijft dan vrijwel overal droog. Vrijdag en zaterdag zijn er flinke zonnige perioden. De wind is dan zwak uit een oost-zuidoostelijke richting. De nachten worden wat kouder met een minimumtemperatuur van 9 graden. En in de middag wordt het zo'n 20 tot 21 graden.

0: Radio Capelle. Via 105.3 FM in de ether, 102.4 op de kabel en via www.radiocapelle.nl. Radio Capelle. Het is 8 uur.
1: Ik ben Martin van der Boogaert. De politie heeft na een beroving vanochtend vroeg in Rotterdam twee mannen en een vrouw gearresteerd. De beroving was in het centrum op de Kruiskade. En de arrestatie van de drie verdachten was kort daarna op de Abraham van Stolkweg langs de Delfshavense Schie in Rotterdam-West. Op foto's van 112-journalisten is te zien dat de politie de verdachten uit een auto heeft gehaald en dat ze geboeid op straat liggen. Er zijn twee mensen opgepakt voor een schietincident gisteravond in het Vondelpark in Papendrecht. Het gaat om een 45-jarige man en een minderjarige en ze komen volgens de politie allebei uit Papendrecht. Bij het schietincident raakte voor zover bekend niemand gewond. De groep mannen die op weg was naar de woning van de vermeende drugshandelaar Jan G. in Overasselt had als opdracht meegekregen om iedereen in dat huis te vermoorden, ook als er kinderen binnen waren. Dat meldt de Telegraaf. Bij de woning werd een bewaker doodgeschoten, maar de mannen kwamen niet binnen. Er werden daarna 36 verdachten opgepakt, onder wie een man uit Capelle aan de IJssel. Op de Geitenkamp in Rotterdam-Vreewijk heeft vannacht een auto in brand gestaan. Op foto's van 112-journalisten kun je zien dat er van die auto nog maar weinig over is. En de politie gaat uit van brandstichting. Er raakte bij de autobrand in Vreewijk niemand gewond. Ongeveer 7000 renners hebben vanochtend deelgenomen aan de halve marathon in Rotterdam-Zuid. De start was bij de Maassilo. De renners gingen onder meer over Katendrecht, langs het SS Rotterdam, door de Wielewaal en het Zuiderpark en de finish was bij Ahoy. Het was voor het eerst dat in Rotterdam de halve marathon werd gelopen. Feyenoord heeft vanmiddag thuis in de Kuip met 5-0 gewonnen van FC Utrecht. De doelpunten waren van Anis Hajmoussa, die twee keer scoorde, Nacho Ferri, Luciano Valente uit een penalty en Gaussou Diarra. Sparta en Excelsior speelden gisteravond. Sparta verloor thuis op het Kasteel met 0-4 van Heerenveen. En Excelsior speelde uit in de arena tegen Ajax. En die wedstrijd eindigde in 2-2. En dan het weer, opklaringen. Het koelt vanavond en vannacht af naar ongeveer 10 graden. Morgen af en toe zon en droog. De middagtemperatuur morgen 19 graden. Tot zover het nieuws van Radio Rijnmond.
2: Mogen we even je aandacht? 1 op de 4 mensen overlijdt door trombose. Oftewel een bloedstolsel dat een ader of slagader afsluit. Bijvoorbeeld in het been. Zo'n bloedstolsel kan losschieten en een levensgevaarlijke longembolie veroorzaken. Of een hart- of herseninfarct. Trombose komt van jong tot oud voor. 1 op de 4 mensen overlijdt door trombose. Misschien wel een familielid of een andere dierbare. Geef voor levensreddend onderzoek.
3: Dit is chimpansee Gigi. En dit is tijger Sona. Ze waren allebei zwaar verwaarloosd. Stichting AAP haalde ze weg uit die vreselijke situatie. Elke dag zijn er dieren die dringend hulp nodig hebben. Stichting AAP redt deze dieren en geeft ze de zorg die ze nodig hebben. Dit kan niet zonder uw hulp. Stop dierenleed. Doneer nu op aap.nl.
4: 1 op de 4 mensen heeft geen toegang tot schoon water. Dat is onacceptabel en oplosbaar. WaterAid pakt de watercrisis aan. We trainen vakmensen, leggen waterleidingen aan en bouwen waterputten. WaterAid. Fix water. Change lives.
0: Goedenavond. Je luistert naar Radio Capelle. Het enige radiostation met nieuws en informatie uit je eigen omgeving.
5: This is Emily Scott Robinson, and you're listening to Anita's Undercover Radio.

Welkom, welkom. Fijn, je bent er voor een hele nieuwe Undercover. De Undercover van 29 september 2026. Emily Scott Robinson maakte aan het begin van dit jaar een van mijn favoriete, of waarschijnlijk meest favoriete, folkalbum van dit jaar tot nu toe. Het album van Emily heet Appalachia en je hoorde het prachtige Bless It All. We gaan door met Alice Bailey, die een heel fijne, makkelijk luisterbaar bluesalbum maakte met de titel Can't Take My Story Away. En Growing Roots is het nummer dat je gaat horen. En daarna Courtney Marie Andrews, ook van het begin van dit jaar, met het album Valentine, het nummer Magic Touch. Alice Bailey, Courtney Marie Andrews.

Zojuist, als laatste in dat blokje van drie, hoorde je de Canadese songsters Lynn Miles met het nummer I Always Told You the Truth van het album A Bouquet of Flowers. Ik ga weer een blokje van drie doen, dan kan ik je lekker veel muziek laten horen. Hey Virginia staat op het album Blackbirding van de New Yorkse Queen Esther. En ook oude rot in het vak Lucinda Williams maakte dit jaar een album. The World's Gone Wrong. Nou, daar zijn we het allemaal mee eens. En Freedom Speaks wordt het liedje. Lucinda Williams dus. En dan als derde Britt Taylor met het nummer Broke No More van haar album Land of the Forgotten. Achter elkaar de dames Queen Esther, Lucinda Williams en Britt Taylor.

wel een hoop verschillende genres gehad. Lekkere muziekjes. Ik ga door met Melissa Carper. Die hardwerkende vrouw maakt soloplaten. Ze speelt in verschillende bands, trio's, kwartetten. En dit jaar maakt ze een album samen met Theo Lawrence, een Fransman die inmiddels al een tijdje in Amerika woont, onder de titel Having a Talk. Het nummer Good Luck to You. Let vooral op de tekst, heel grappig. Daarna de Monville's dames met een engelenstem. Mooie harmonieën op het album Path of Totality. Funeral Singer wordt het nummer. En dan ga ik als derde de Tedeschi Trucks Band draaien. What in the World van hun laatste album Future Soul. En wat een strot heeft die vrouw. Melissa Carper samen met Theo Lawrence, de Monville's en de ik kom er niet uit. Nog een keer. De Tedeschi Trucks Band. Zo, dat was het. Komen ze.

Misschien was het je al opgevallen of misschien had je al gespiekt bij de playlist die je kan vinden op rootsparadise.com en ook op rootsbeatradio.nl. Maar ik draai vandaag alleen maar vrouwen en deze show heet Dolly Parton Tribute. Zonder Dolly Parton. Kan ik wel even kort uitleggen, alhoewel je het misschien zelf al kunt verzinnen. Iedereen is het erover eens hoe getalenteerd die vrouw was. En geweldig veel liedjes schrijven, met iedereen en alles spelen. Aardig, wat een engelenstem. Maar als je het vrouwelijke muzikanten vraagt, dan is de grootste tribute van Dolly Parton aan de muziek wel het feit dat zij een goede zakenvrouw was en onder andere al haar rechten van haar geschreven liedjes zelf in bezit had. Zoals een zogenaamde trailblazer, met hoe ze eruit zag in de blonde haren en de grote borsten, liet ze zich door niemand, maar werkelijk niemand, de les lezen en deed ze wat zij wilde. Zij was dus een groot, groot voorbeeld voor vrouwelijke muzikanten. Vandaar dat mijn tribute aan Dolly volstaat met vrouwelijke muzikanten die muziek uitbrachten dit jaar. Zoveel moois uitgebracht dat in deze twee uur alle muziekjes die ik draai zijn van de eerste 7 maanden. En dan heb ik nog prachtige dingen moeten laten liggen. Dan weet je wat ik aan het doen ben vandaag in deze Dolly Parton Tribute. We gaan snel door, want ik zei het al, zoveel mooie muziek uitgekomen dit jaar. Ik ga je de titeltrack laten horen van het album van Bobby Dove, Fortune Teller. Daarna, ach, ik vind haar zo leuk. India Raimi's album heet Villain Era en Dead to Me wordt haar liedje. En als derde, want ik draai blokjes van 3 zodat ik heel veel muziek kwijt kan, komt van het album All Dressed Up van Lia Blevins, een stem uit duizenden herkenbaar, het nummer Lonely. De dames Bobby Dove, India Raimi en Lia Blevins.

folk duo Paper Wings maakte een prachtig album met de mooiste kleinste liedjes onder de titel Mountains on the Moon. Ik ga het nummer Goodness laten horen. En Ashley McBride maakte juist een heel stevig country album. Haar album heet Wild and Creosote is het nummer. En als derde dan, wederom een blokje van drie, Emily Nanny, die ook dit jaar weer goed aan de weg timmert. En dat doet ze met haar album Moving Shoes. En Tenderness heb ik gekozen van dat album. Paper Wings, Ashley McBride en Emily Nanny.

einde van dit eerste uur van deze Dolly Parton Tribute zonder Dolly. Ik zeg het nog maar een keer, ik draai alleen maar dames. Ter ere van Dolly, omdat zij een groot voorbeeld was, een trailblazer binnen de muziek, haar eigen rechten, alle liedjes in eigen handen had, haar eigen publicity bedrijfje was begonnen al heel snel toen ze in Nashville arriveerde. En veel dames hebben een grote voorbeeld aan haar genomen. En de tweede reden is dat er, vrouwen worden nog steeds, en dat is echt waar, een beetje achtergesteld. Je kunt soms uren en uren radio luisteren met maar een paar dames. En dat is niet nodig, want alle dames die ik deze twee uur draai, brachten muziek uit in de eerste 7 maanden van 2026 en heb ik er nog heel veel overgeslagen. Ik eindig met Kacey Musgraves album Middle of Nowhere en ik ga je het nummer Abilene laten horen. En als laatste prachtig klein liedje, Last of My Line, zo heet dat liedje van het album Love These Days van Karen Dahlstrom. De dames Kacey en Karen en blijf vooral hangen, want ik heb nog een heel uur aan mooie muziek gepland voor je. Tot zo!

0: Dit is Radio Capelle via 105.3 FM in de ether, 102.4 op de kabel en via www.radiocapelle.nl. Radio Capelle. Het is 9 uur.
1: Ik ben Martin van der Boogaert. De politie heeft na een beroving vanochtend vroeg in Rotterdam twee mannen en een vrouw gearresteerd. De beroving was in het centrum op de Kruiskade. En de arrestatie van de drie verdachten was kort daarna op de Abraham van Stolkweg langs de Delfshavense Schie in Rotterdam-West. Op foto's van 112-journalisten is te zien dat de politie de verdachten uit een auto heeft gehaald en dat ze geboeid op straat liggen. Er zijn twee mensen opgepakt voor een schietincident gisteravond in het Vondelpark in Papendrecht. Het gaat om een 45-jarige man en een minderjarige. En ze komen volgens de politie allebei uit Papendrecht. Bij het schietincident raakte voor zover bekend niemand gewond. De groep mannen die op weg was naar de woning van de vermeende drugshandelaar Jan G. in Overasselt had als opdracht meegekregen om iedereen in dat huis te vermoorden, ook als er kinderen binnen waren. Dat meldt de Telegraaf. Bij de woning werd een bewaker doodgeschoten, maar de mannen kwamen niet binnen. Er werden daarna 36 verdachten opgepakt, onder wie een man uit Capelle aan de IJssel. Op de Geitenkamp in Rotterdam-Vreewijk heeft vannacht een auto in brand gestaan. Op foto's van 112-journalisten kun je zien dat er van die auto nog maar weinig over is. En de politie gaat uit van brandstichting. Er raakte bij de autobrand in Vreewijk niemand gewond. Ongeveer 7000 renners hebben vanochtend deelgenomen aan de halve marathon in Rotterdam-Zuid. De start was bij de Maassilo. De renners gingen onder meer over Katendrecht, langs het SS Rotterdam, door de Wielenwaal en het Zuiderpark, en de finish was bij Ahoy. Het was voor het eerst dat in Rotterdam de halve marathon werd gelopen. Feyenoord heeft vanmiddag thuis in de Kuip met 5-0 gewonnen van FC Utrecht. De doelpunten waren van Anis Hajmoussa, die twee keer scoorde, Nacho Ferri, Luciano Valente uit een penalty en Gaussou Diarra. Sparta en Excelsior speelden gisteravond. Sparta verloor thuis op het kasteel met 0-4 van Heerenveen. En Excelsior speelde uit in de arena tegen Ajax. En die wedstrijd eindigde in 2-2. En dan het weer, opklaringen. Het koelt vanavond en vannacht af naar ongeveer 10 graden. Morgen af en toe zon en droog. De middagtemperatuur morgen 19 graden. Tot zover het nieuws van Radio Rijnmond.
2: Dit is Majora. Geboren in gevangenschap, opgegroeid aan een ketting. Zij is een van de duizenden olifanten die dagelijks worden uitgebuit. Voor ons vermaak. World Animal Protection redt deze olifanten en vangt ze op. Help mee. Adopteer een olifant via helpeenolifant.nl.
3: Als uw partner of een naast familielid overlijdt, komt er veel op u af. U bent dan nabestaande en ook de Belastingdienst vraagt u het een en ander te regelen. Gelukkig is een beetje extra hulp nooit ver weg. De checklist nabestaanden helpt u verder. Ga naar belastingdienst.nl/nabestaanden. Daar helpen we u graag op weg.
4: Samen genieten van tijd die telt. Villa Pardoes, een onvergetelijke vakantiebeleving voor gezinnen die een adempauze verdienen.
5: Denk je dat het meten van je bloeddruk belangrijk is?
6: Misschien iets voor oudere mensen. Waarom zou ik zoiets doen?
7: Jazeker, heel belangrijk.
5: Vanaf je 40ste neemt de kans op een hoge bloeddruk toe. En een hoge bloeddruk voel je niet, maar verhoogt wel je kans op een hartinfarct. Weten wat jouw bloeddruk is? Vraag dan vandaag nog jouw bloeddrukmeter aan. Daarmee zorg je voor je eigen hartgezondheid en steun je meteen belangrijk onderzoek naar hart- en vaatziekten. SMS Hart naar 3669. Samen maken we Nederland hartgezonder.
0: Goedenavond. Je luistert naar Radio Capelle, het enige radiostation met nieuws en informatie uit je eigen omgeving.
8: 105.3 Radio Capelle. Hi, my name is Diana Jones and I want to thank you for tuning in to Undercover with Anita.

Hallo en welkom bij het tweede uur van Undercover. Ook dit uur draai ik alleen maar muziek van dames. Allemaal muziek die de eerste 7 maanden van 2026 is uitgekomen. En allemaal ter ere van Dolly Parton. Omdat zij voor de meeste vrouwen binnen de muziek een groot voorbeeld was. Rachel Brooke trapte af met het nummer Let Me Lose Again van haar album This One's For You. Rachel Brooke. Sweet Mac is van Allemere en markte thuis. Ze maakte een jazzy album met de titel Massive Negroni, maar is inmiddels alweer een country album aan het opnemen. Van het album Massive Negroni gaat Sweet Mac I Don't Want to Set the World on Fire zingen en daarna de engelenstem van Lila Diane, die nu een album maakte met alleen maar eigen werk. Soms maakt ze dingen met covers zoals geen ander kan. Haar nieuwe album heet Who's Keeping Time? Vraagteken en In My Own Time wordt het liedje. En als derde in dat blokje de vrouw van wiens stem ik erg hou, het nummer Buffalo, Charlie Marie van haar album Signs. Weet je het nog? Je kunt de playlist altijd teruglezen, hè? Ofwel via rootsparadise.com/undercover ofwel via het nieuwe radiostation Roots Beat Radio.nl. Alle informatie te vinden. Achter elkaar nu Sweet Mac, Lila Diane en Charlie Marie.

singer-songwriter Jenny Reynolds uit Austin, Texas, bracht een aantal maanden geleden het album Willow and Stone uit. Staat vol met prachtige liedjes. Ik heb gekozen voor Imperfect. Daarna de lekkere blues van Joanne Parker. Think of Me van haar album Lifelines. En als derde in dat blokje van drie de band Bywater Call met zangeres Megan Parnell. En die mag natuurlijk niet missen als ik vrouwenmuziek draai. Het album van Bywater Call heet Broken Souvenirs. En zoals altijd weer prachtig. Hold Me Down is het nummer dat je gaat horen. Jenny Reynolds, Joanne Parker en Bywater Call met die geweldige Megan Parnell.

laten horen van de Canadese bluegrass band Jackson Hollow. En wel omdat de zangeres zo fantastisch is. Haar naam is Tiana Lefevre. Canadese bluegrass van hun album Deep Blue Sky, het nummer Wildflower. En The War and Treaty bestaat uit Michael en Tanya Trotter. En Tanya heeft zo'n geweldige stem dat ik ook van deze band iets ga laten horen. The Story of Michael en Tanya, ze hebben het over zichzelf, kwam dit jaar uit. En You Can't Hurt Me Anymore voor het liedje. Jackson Hollow and The War and Treaty.

Jackson Hollow en The War in Tweedy. Beide bands bestaande uit een man en vrouw, echtgenoten. Presley Hill nu van haar album Hamilton, Honey, Part 1. Benieuwd wanneer Part 2 uitkomt. Het nummer Silver Promise. Daarna Kiki Cavazos, zo denk ik dat je het uit moet spreken. Die maakt een album onder de titel Goodbye Blues. En is allemaal heel klein. Akoestisch gitaar, mooie kleine liedjes. Een van de meest gearrangeerde nummers is het nummer Grey Ghost Train, dat je zo gaat horen. Kiki Cavazos. En dan eindig ik dat blokje van 3 met een geweldige bluesvrouw Crystal Shawanda van haar album Sing Pretty Blues, het nummer Changes, tussen haakjes voor Snowflake. 1 keer in de week stuur ik mijn playlisten rond en dan krijg je alle informatie over deze en mijn andere This Is Soul Show. Wil je op die lijst, dan kun je me dat laten weten. Ook voor al uw op- en aanmerkingen, vragen, suggesties naar Anita Undercover aan elkaar. AnitaUndercover@gmail.com. Voor nu Presley Hill, Kiki Cavazos en Crystal Shawanda.

Cinder Well schreef een album vol over het hoe en wel met haar zwangerschap. En daarna een carrière als singer-songwriter, toerende muzikant combineren met een kind. Dat album heet A Blooming Body and Signals is het nummer dat ik gekozen heb. En dan heb ik het over Cinder Well. En Tiff de Merritt, wat een mooi album bracht zij uit onder de titel Sugar. Daar heb je het afgelopen half jaar veel van gehoord. Maar ook in deze show, waarin ik alleen maar vrouwen draai ter ere van Dolly Parton, mag zij niet ontbreken. Library of Dust wordt het nummer. Cinder Well en Tiff de Merritt.

Deze undercover zit er bijna op en dan heb je bijna 2 uur lang kunnen luisteren naar vrouwelijke muzikanten die allemaal de eerste 7 maanden van 2026 hun albums uitbrachten. En dan heb ik er nog heel veel links moeten laten liggen. Zoveel moois is er uitgekomen. Ik ga eindigen met een plaat van Renee Fleming. Deze operazangeres bracht een album uit onder de titel The Fiddle and the Drum. En dat deed ze samen met banjo-speler Bela Fleck. En op de cover van In the Pines vroegen zij Dolly Parton om mee te zingen. Een van de laatste dingen die zij opnam in 2026. En dan ga ik nog één bekend Dolly Parton liedje draaien om deze uitzending helemaal af te ronden. Voor nu, dankjewel dat je er was. Volgende week weer een reguliere uitzending. Je kunt me vinden op rootsparadise.com en op het nieuwe radiostation Rootbeat Radio. Daar vind je ook een link naar een terugluisteroptie. Nou, je vindt alle informatie op het internet. Voor nu Renee Fleming, Bela Fleck, samen met Dolly Parton en nog een stukje Dolly Parton herself. Hey, dankjewel voor het luisteren. Tot de volgende keer. Doeg!

0: Dit is Radio Capelle via 105.3 FM in de ether, 102.4 op de kabel en via www.radiocapelle.nl. Radio Capelle. Het is 10 uur.
1: Ik ben Martin van der Boogaert. De politie heeft na een beroving vanochtend vroeg in Rotterdam 2 mannen en een vrouw gearresteerd. De beroving was in het centrum op de Kruiskade. En de arrestatie van de 3 verdachten was kort daarna op de Abraham van Stolkweg langs de Delfshavense Schie in Rotterdam-West. Op foto's van 112-journalisten is te zien dat de politie de verdachten uit een auto heeft gehaald en dat ze geboeid op straat liggen. Er zijn 2 mensen opgepakt voor een schietincident gisteravond in het Vondelpark in Papendrecht. Het gaat om een 45-jarige man en een minderjarige. En ze komen volgens de politie allebei uit Papendrecht. Bij het schietincident raakte voor zover bekend niemand gewond. De groep mannen die op weg was naar de woning van de vermeende drugshandelaar Jan G. in Overasselt had als opdracht meegekregen om iedereen in dat huis te vermoorden, ook als er kinderen binnen waren. Dat meldt de Telegraaf. Bij de woning werd een bewaker doodgeschoten, maar de mannen kwamen niet binnen. Er werden daarna 36 verdachten opgepakt, onder wie een man uit Capelle aan de IJssel. Op de Geitenkamp in Rotterdam-Vreewijk heeft vannacht een auto in brand gestaan. Op foto's van 112-journalisten kun je zien dat er van die auto nog maar weinig over is. En de politie gaat uit van brandstichting. Er raakte bij de autobrand in Vreewijk niemand gewond. Ongeveer 7000 renners hebben vanochtend deelgenomen aan de halve marathon in Rotterdam-Zuid. De start was bij de Maassilo. De renners gingen onder meer over Katendrecht, langs het SS Rotterdam, door de Wielenwaal en het Zuiderpark en de finish was bij Ahoy. Het was voor het eerst dat in Rotterdam de halve marathon werd gelopen. Feyenoord heeft vanmiddag thuis in de Kuip met 5-0 gewonnen van FC Utrecht. De doelpunten waren van Anis Hajmoussa, die 2 keer scoorde, Nacho Ferri, Luciano Valente uit een penalty en Gaussou Diarra. Sparta en Excelsior speelden gisteravond. Sparta verloor thuis op het kasteel met 0-4 van Heerenveen. En Excelsior speelde uit in de arena tegen Ajax. En die wedstrijd eindigde in 2-2. En dan het weer, opklaringen. Het koelt vanavond en vannacht af naar ongeveer 10 graden. Morgen af en toe zon en droog. De middagtemperatuur morgen 19 graden. Tot zover het nieuws van Radio Rijnmond.
2: Dit is chimpansee Gigi. En dit is tijger Sona. Ze waren allebei zwaar verwaarloosd. Stichting AAP haalde ze weg uit die vreselijke situatie. Elke dag zijn er dieren die dringend hulp nodig hebben. Stichting AAP redt deze dieren en geeft ze de zorg die ze nodig hebben. Dit kan niet zonder uw hulp. Stop dierenleed. Doneer nu op aap.nl.
3: 1 op de 4 mensen heeft geen toegang tot schoon water. Dat is onacceptabel en oplosbaar. WaterAid pakt de watercrisis aan. We trainen vakmensen, leggen waterleidingen aan en bouwen waterputten. WaterAid. Fix water. Change lives.
4: Mogen we even je aandacht? 1 op de 4 mensen overlijdt door trombose. Oftewel een bloedstolsel dat een ader of slagader afsluit. Bijvoorbeeld in het been. Zo'n bloedstolsel kan losschieten en een levensgevaarlijke longembolie veroorzaken. Of een hart- of herseninfarct. Trombose komt van jong tot oud voor. 1 op de 4 mensen overlijdt door trombose. Misschien wel een familielid of een andere dierbare. Geef voor levensreddend onderzoek.
0: Goedenavond. Je luistert naar Radio Capelle, het enige radiostation met nieuws en informatie uit je eigen

0: luistert naar Radio Capelle. 24/7 op de hoogte van al het nieuws uit Capelle aan den IJssel.
1: Dit is het nieuws van CKZ vandaag. Ik ben Rob Nieuwveld. Zaterdag kwamen meer dan 2000 Capellenaren naar het festival De Capelse Zomer op het Stadsplein in Capelle aan den IJssel. En daarmee is de organisatie van het festival zeer tevreden over de eerste editie. Alle leeftijden waren vertegenwoordigd op het feest en dat was ook de vraag van de gemeente aan de organisatie. De kans is groot dat deze editie van de Capelse Zomer de eerste is van meer. Zaterdag is in de Molukse wijk in Capelle aan den IJssel het monument Amaina onthuld op het Kerkplein als eerbetoon aan alle eerste generatie Molukkers in Nederland. Het was een historische dag met veel emoties. Ook veel mensen van buiten de Molukse gemeenschap bezochten de ceremonie. Burgemeester Joost Manusama van Capelle aan den IJssel zei dat ondanks dat het natuurlijk toch een trieste geschiedenis is, je wel ziet dat de Molukse gemeenschap zich heel mooi heeft weten te ontwikkelen. In het voetbal pakte VV Capelle zaterdag op bezoek bij Heerjansdam een punt, maar trainer Roy Brinkman hield toch een dubbel gevoel over aan het 2-2 gelijkspel. De Capellenaren kwamen twee keer op voorsprong, maar gaven die twee keren ook weer uit handen. VV Nieuwekerk won de eerste wedstrijd in de tweede klasse D na degradatie. Thuis werd Sion door een doelpunt van Stefan van der Vlegel met 1-0 verslagen. En dit was het nieuws voor nu. Meer nieuws en informatie vind je op ckzvandaag.nl.
2: Dit is de weersverwachting van zondag 20 september. We beginnen deze dag weliswaar met vrij veel bewolking, maar het blijft zo goed als droog. En in de loop van de dag breekt steeds vaker de zon door. Er waait vandaag een matige aan zee af en toe krachtige wind uit een westelijke richting. En vanmiddag schommelt de maximumtemperatuur rond de 19 graden. De komende avond en nacht blijft het overal droog. De wind die neemt af en het koelt af naar ongeveer 13 graden. Morgen krijgen we een afwisseling van zon en wolken. Een zwakke wind uit een west-noordwestelijke richting. Een minimumtemperatuur van 13 en een maximumtemperatuur rond de 19 graden. Op dinsdag zien we wolkenvelden, maar toch ook af en toe zon. Een zwakke wind uit het westen. Opnieuw een minimumtemperatuur van 13 graden en een maximumtemperatuur rond de 20 graden. Woensdag begint de dag weliswaar droog, maar in de loop van de dag neemt de kans op enkele buien toe. Bij een matige wind uit een west-zuidwestelijke richting. In de nacht en vroege ochtend koelt het af naar 13 tot 14 graden. En woensdagmiddag kan het nog zo'n 20 graden worden. Op donderdag waait de wind tijdelijk uit een noord-noordwestelijke richting. Is meest matig van kracht. De minimumtemperatuur schommelt dan rond een graad of 13. En donderdagmiddag wordt het rond de 18 graden en het blijft dan vrijwel overal droog. Vrijdag en zaterdag zijn er flinke zonnige perioden. De wind is dan zwak uit een oost-zuidoostelijke richting. De nachten worden wat kouder met een minimumtemperatuur van 9 graden. En in de middag wordt het zo'n 20 tot 21 graden.

met mijn ogen dicht. Kan je voelen met mijn hart op slot. Ik hoor je praten, maar je bent er niet.

0: Dit is Radio Capelle via 105.3 FM in de ether, 102.4 op de kabel en via www.radiocapelle.nl. Radio Capelle. Het is 11 uur.
1: Ik ben Martin van der Boogaert. De politie heeft na een beroving vanochtend vroeg in Rotterdam twee mannen en een vrouw gearresteerd. De beroving was in het centrum op de Kruiskade. En de arrestatie van de drie verdachten was kort daarna op de Abraham van Stolkweg langs de Delfshavense Schie in Rotterdam-West. Op foto's van 112-journalisten is te zien dat de politie de verdachten uit een auto heeft gehaald en dat ze geboeid op straat liggen. Er zijn twee mensen opgepakt voor een schietincident gisteravond in het Vondelpark in Papendrecht. Het gaat om een 45-jarige man en een minderjarige. En ze komen volgens de politie allebei uit Papendrecht. Bij het schietincident raakte voor zover bekend niemand gewond. De groep mannen die op weg was naar de woning van de vermeende drugshandelaar Jan G. in Overasselt had als opdracht meegekregen om iedereen in dat huis te vermoorden, ook als er kinderen binnen waren. Dat meldt de Telegraaf. Bij de woning werd een bewaker doodgeschoten, maar de mannen kwamen niet binnen. Er werden daarna 36 verdachten opgepakt, onder wie een man uit Capelle aan de IJssel. Op de Geitenkamp in Rotterdam-Vreewijk heeft vannacht een auto in brand gestaan. Op foto's van 112-journalisten kun je zien dat er van die auto nog maar weinig over is. En de politie gaat uit van brandstichting. Er raakte bij de autobrand in Vreewijk niemand gewond. Ongeveer 7000 renners hebben vanochtend deelgenomen aan de halve marathon in Rotterdam-Zuid. De start was bij de Maassilo. De renners gingen onder meer over Katendrecht, langs het SS Rotterdam, door de Wielerwaal en het Zuiderpark, en de finish was bij Ahoy. Het was voor het eerst dat in Rotterdam de halve marathon werd gelopen. Feyenoord heeft vanmiddag thuis in de Kuip met 5-0 gewonnen van FC Utrecht. De doelpunten waren van Anis Hajmoussa, die twee keer scoorde, Nacho Ferri, Luciano Valente uit een penalty en Gaussou Diarra. Sparta en Excelsior speelden gisteravond. Sparta verloor thuis op het Kasteel met 0-4 van Heerenveen. En Excelsior speelde uit in de arena tegen Ajax. En die wedstrijd eindigde in 2-2. En dan het weer, opklaringen. Het koelt vanavond en vannacht af naar ongeveer 10 graden. Morgen af en toe zon en droog. De middagtemperatuur morgen 19 graden. Tot zover het nieuws van Radio Rijnmond.
2: Als uw partner of een naast familielid overlijdt, komt er veel op u af. U bent dan nabestaande en ook de Belastingdienst vraagt u het een en ander te regelen. Gelukkig is een beetje extra hulp nooit ver weg. De checklist nabestaanden helpt u verder. Ga naar belastingdienst.nl/nabestaanden. Daar helpen we u graag op weg.
3: Denk je dat het meten van je bloeddruk belangrijk is?
4: Misschien iets voor oudere mensen. Waarom zou ik zoiets doen?
5: Jazeker, heel belangrijk.
3: Vanaf je 40ste neemt de kans op een hoge bloeddruk toe. En een hoge bloeddruk voel je niet, maar verhoogt wel je kans op een hartinfarct. Weten wat jouw bloeddruk is? Vraag dan vandaag nog jouw bloeddrukmeter aan. Daarmee zorg je voor je eigen hartgezondheid en steun je meteen belangrijk onderzoek naar hart- en vaatziekten. SMS Hart naar 3669. Samen maken we Nederland hartgezonder.
6: Samen genieten van tijd die telt. Villa Pardoes, een onvergetelijke vakantiebeleving voor gezinnen die een adempauze verdienen.
7: Dit is Majora, geboren in gevangenschap, opgegroeid aan een ketting. Zij is een van de duizenden olifanten die dagelijks worden uitgebuit voor ons vermaak. World Animal Protection redt deze olifanten en vangt ze op. Help mee. Adopteer een olifant via helpeenolifant.nl.
0: Je luistert naar Radio Capelle, het enige radiostation met nieuws en informatie uit je eigen...

0: I've got.
1: Je luistert naar Radio Capelle. 24/7 op de hoogte van al het nieuws uit Capelle aan den IJssel.
2: Dit is het nieuws van CKZ vandaag. Ik ben Rob Nieuwveld. Zaterdag kwamen meer dan 2000 Capellenaren naar het festival De Capelse Zomer op het Stadsplein in Capelle aan den IJssel. En daarmee is de organisatie van het festival zeer tevreden over de eerste editie. Alle leeftijden waren vertegenwoordigd op het feest en dat was ook de vraag van de gemeente aan de organisatie. De kans is groot dat deze editie van De Capelse Zomer de eerste is van meer. Zaterdag is in de Molukse wijk in Capelle aan den IJssel het monument Amaina onthuld op het kerkplein als eerbetoon aan alle eerste generatie Molukkers in Nederland. Het was een historische dag met veel emoties. Ook veel mensen van buiten de Molukse gemeenschap bezochten de ceremonie. Burgemeester Joost Manusama van Capelle aan den IJssel zei dat ondanks dat het natuurlijk toch een trieste geschiedenis is, je wel ziet dat de Molukse gemeenschap zich heel mooi heeft weten te ontwikkelen. In het voetbal pakte VV Capelle zaterdag op bezoek bij Heerenjansdam een punt, maar trainer Roy Brinkman hield toch een dubbel gevoel over aan het 2-2 gelijkspel. De Capellenaren kwamen twee keer op voorsprong, maar gaven die twee keren ook weer uit handen. VV Nieuwekerk won de eerste wedstrijd in de tweede klasse D na degradatie. Thuis werd

0: Sion door een doelpunt van Stefan van der Vlegel met 1-0 verslagen. En dit was het nieuws voor nu. Meer nieuws en informatie vind je op ckzvandaag.nl.
1: Dit is de weersverwachting van zondag 20 september. We beginnen deze dag weliswaar met vrij veel bewolking, maar het blijft zo goed als droog. En in de loop van de dag breekt steeds vaker de zon door. Er waait vandaag een matige aan zee af en toe krachtige wind uit een westelijke richting. En vanmiddag schommelt de maximumtemperatuur rond de 19 graden. De komende avond en nacht blijft het overal droog, de wind die neemt af. En het koelt af naar ongeveer 13 graden. Morgen krijgen we een afwisseling van zon en wolken. Een zwakke wind uit een west-noordwestelijke richting. Een minimumtemperatuur van 13 en een maximumtemperatuur rond de 19 graden. Op dinsdag zien we wolkenvelden, maar toch ook af en toe zon. Een zwakke wind uit het westen. Opnieuw een minimumtemperatuur van 13 graden en een maximumtemperatuur rond de 20 graden. Woensdag begint de dag weliswaar droog, maar in de loop van de dag neemt de kans op enkele buien toe. Bij een matige wind uit een west-zuidwestelijke richting. In de nacht en vroege ochtend koelt het af naar 13 tot 14 graden. En woensdagmiddag kan het nog zo'n 20 graden worden. Op donderdag waait de wind tijdelijk uit een noord-noordwestelijke richting. Is meest matig van kracht. De minimumtemperatuur schommelt dan rond een graad of 13. En donderdagmiddag wordt het rond de 18 graden en blijft dan vrijwel overal droog. Vrijdag en zaterdag zijn er flinke zonnige perioden. De wind is dan zwak uit een oost-zuidoostelijke richting. De nachten worden wat kouder met een minimumtemperatuur van 9 graden. En in de middag wordt het zo'n 20 tot 21 graden.

0: Dit is Radio Capelle via 105.3 FM in de ether, 102.4 op de kabel.
1: Ik ben Martin van der Boogaert. De politie heeft na een beroving vanochtend vroeg in Rotterdam twee mannen en een vrouw gearresteerd. De beroving was in het centrum op de Kruiskade. En de arrestatie van de drie verdachten was kort daarna op de Abraham van Stolkweg langs de Delfshavense Schie in Rotterdam-West. Op foto's van 112-journalisten is te zien dat de politie de verdachten uit een auto heeft gehaald en dat ze geboeid op straat liggen. Er zijn twee mensen opgepakt voor een schietincident gisteravond in het Vondelpark in Papendrecht. Het gaat om een 45-jarige man en een minderjarige. En ze komen volgens de politie allebei uit Papendrecht. Bij het schietincident raakte voor zover bekend niemand gewond. De groep mannen die op weg was naar de woning van de vermeende drugshandelaar Jan G. in Overasselt had als opdracht meegekregen om iedereen in dat huis te vermoorden, ook als er kinderen binnen waren. Dat meldt de Telegraaf. Bij de woning werd een bewaker doodgeschoten, maar de mannen kwamen niet binnen. Er werden daarna 36 verdachten opgepakt, onder wie een man uit Capelle aan de IJssel. Op de Geitenkamp in Rotterdam-Vreewijk heeft vannacht een auto in brand gestaan. Op foto's van 112-journalisten kun je zien dat er van die auto nog maar weinig over is. En de politie gaat uit van brandstichting. Er raakte bij de autobrand in Vreewijk niemand gewond. Ongeveer 7000 renners hebben vanochtend deelgenomen aan de halve marathon in Rotterdam-Zuid. De start was bij de Maassilo. De renners gingen onder meer over Katendrecht, langs het SS Rotterdam, door de Wielerwaal en het Zuiderpark, en de finish was bij Ahoy. Het was voor het eerst dat in Rotterdam de halve marathon werd gelopen. Feyenoord heeft vanmiddag thuis in de Kuip met 5-0 gewonnen van FC Utrecht. De doelpunten waren van Anis Hajmoussa, die twee keer scoorde, Nacho Ferri, Luciano Valente uit een penalty en Gaussou Diarra. Sparta en Excelsior speelden gisteravond. Sparta verloor thuis op het Kasteel met 0-4 van Heerenveen. En Excelsior speelde uit in de arena tegen Ajax. En die wedstrijd eindigde in 2-2. En dan het weer, opklaringen. Het koelt vanavond en vannacht af naar ongeveer...
2: Mogen we even je aandacht? 1 op de 4 mensen overlijdt door trombose. Oftewel een bloedstolsel dat een ader of slagader afsluit. Bijvoorbeeld in het been. Zo'n bloedstolsel kan losschieten en een levensgevaarlijke longembolie veroorzaken. Of een hart- of herseninfarct. Trombose komt van jong tot oud voor. 1 op de 4 mensen overlijdt door trombose. Misschien wel een familielid of een andere dierbare. Geef voor levensreddend onderzoek.
3: Dit is chimpansee Gigi. En dit is tijger Sona. Ze waren allebei zwaar verwaarloosd. Stichting AAP haalde ze weg uit die vreselijke situatie. Elke dag zijn er dieren die dringend hulp nodig hebben. Stichting AAP redt deze dieren en geeft ze de zorg die ze nodig hebben. Dit kan niet zonder uw hulp. Stop dierenleed. Doneer nu op aap.nl.
4: 1 op de 4 mensen heeft geen toegang tot schoon water. Dat is onacceptabel en oplosbaar. WaterAid pakt de watercrisis aan. We trainen vakmensen, leggen waterleidingen aan en bouwen waterputten. WaterAid. Fix water. Change lives.
0: Je luistert naar Radio Capelle, het enige radiostation met nieuws en informatie uit je eigen omgeving.

0: 24/7 op de hoogte van al het nieuws uit Capelle aan den IJssel.
1: Dit is het nieuws van CKZ vandaag. Ik ben Rob Nieuwveld. Zaterdag kwamen meer dan 2000 Capellenaren naar het festival De Capelse Zomer op het Stadsplein in Capelle aan den IJssel. En daarmee is de organisatie van het festival zeer tevreden over de eerste editie. Alle leeftijden waren vertegenwoordigd op het feest en dat was ook de vraag van de gemeente aan de organisatie. De kans is groot dat deze editie van De Capelse Zomer de eerste is van meer. Zaterdag is in de Molukse wijk in Capelle aan den IJssel het monument Amaina onthuld op het kerkplein als eerbetoon aan alle eerste generatie Molukkers in Nederland. Het was een historische dag met veel emoties. Ook veel mensen van buiten de Molukse gemeenschap bezochten de ceremonie. Burgemeester Joost Manusama van Capelle aan den IJssel zei dat ondanks dat het natuurlijk toch een trieste geschiedenis is, je wel ziet dat de Molukse gemeenschap zich heel mooi heeft weten te ontwikkelen. In het voetbal pakte VV Capelle zaterdag op bezoek bij Heerenjansdam een punt, maar trainer Roy Brinkman hield toch een dubbel gevoel over aan het 2-2 gelijkspel. De Capellenaren kwamen twee keer op voorsprong, maar gaven die twee keren ook weer uit handen. VV Nieuwekerk won de eerste wedstrijd in de tweede klasse D na degradatie. Thuis werd Sion door een doelpunt van Stefan van der Vlegel met 1-0 verslagen. En dit was het nieuws voor nu. Meer nieuws en informatie vind je op ckzvandaag.nl.
2: Dit is de weersverwachting van zondag 20 september. We beginnen deze dag weliswaar met vrij veel bewolking, maar het blijft zo goed als droog. En in de loop van de dag breekt steeds vaker de zon door. Er waait vandaag een matige aan zee af en toe krachtige wind uit een westelijke richting. En vanmiddag schommelt de maximumtemperatuur rond de 19 graden. De komende avond en nacht blijft het overal droog. De wind die neemt af en het koelt af naar ongeveer 13 graden. Morgen krijgen we een afwisseling van zon en wolken. Een zwakke wind uit een west-noordwestelijke richting. Een minimumtemperatuur van 13 en een maximumtemperatuur rond de 19 graden. Op dinsdag zien we wolkenvelden, maar toch ook af en toe zon. Een zwakke wind uit het westen. Opnieuw een minimumtemperatuur van 13 graden en een maximumtemperatuur rond de 20 graden. Woensdag begint de dag weliswaar droog, maar in de loop van de dag neemt de kans op enkele buien toe. Bij een matige wind uit een west-zuidwestelijke richting. In de nacht en vroege ochtend koelt het af naar 13 tot 14 graden. En woensdagmiddag kan het nog zo'n 20 graden worden. Op donderdag waait de wind tijdelijk uit een noord-noordwestelijke richting, is meest matig van kracht. De minimumtemperatuur schommelt dan rond een graad of 13. En donderdagmiddag wordt het rond de 18 graden en blijft dan vrijwel overal droog. Vrijdag en zaterdag zijn er flinke zonnige perioden. De wind is dan zwak uit een oost-zuidoostelijke richting. De nachten worden wat kouder met een minimumtemperatuur van 9 graden. En in de middag wordt het zo'n 20 tot 21 graden.

0: Radio Capelle via 105.3 FM in de ether, 102.4 op de kabel en via www.radiocapelle.nl. Radio Capelle. Het is 1 uur.
1: Ik ben Martin van der Boogaert. De politie heeft na een beroving vanochtend vroeg in Rotterdam twee mannen en een vrouw gearresteerd. De beroving was in het centrum op de Kruiskade. En de arrestatie van de drie verdachten was kort daarna op de Abraham van Stolkweg langs de Delfshavense Schie in Rotterdam-West. Op foto's van 112-journalisten is te zien dat de politie de verdachten uit een auto heeft gehaald en dat ze geboeid op straat liggen. Er zijn twee mensen opgepakt voor een schietincident gisteravond in het Vondelpark in Papendrecht. Het gaat om een 45-jarige man en een minderjarige. En ze komen volgens de politie allebei uit Papendrecht. Bij het schietincident raakte voor zover bekend niemand gewond. De groep mannen die op weg was naar de woning van de vermeende drugshandelaar Jan G. in Overasselt had als opdracht meegekregen om iedereen in dat huis te vermoorden, ook als er kinderen binnen waren. Dat meldt de Telegraaf. Bij de woning werd een bewaker doodgeschoten, maar de mannen kwamen niet binnen. Er werden daarna 36 verdachten opgepakt, onder wie een man uit Capelle aan de IJssel. Op de Geitenkamp in Rotterdam-Vreewijk heeft vannacht een auto in brand gestaan. Op foto's van 112-journalisten kun je zien dat er van die auto nog maar weinig over is. En de politie gaat uit van brandstichting. Er raakte bij de autobrand in Vreewijk niemand gewond. Ongeveer 7000 renners hebben vanochtend deelgenomen aan de halve marathon in Rotterdam-Zuid. De start was bij de Maassilo. De renners gingen onder meer over Katendrecht, langs het SS Rotterdam, door de Wielerwaal en het Zuiderpark, en de finish was bij Ahoy. Het was voor het eerst dat in Rotterdam de halve marathon werd gelopen. Feyenoord heeft vanmiddag thuis in de Kuip met 5-0 gewonnen van FC Utrecht. De doelpunten waren van Anis Hajmoussa, die twee keer scoorde, Nacho Ferri, Luciano Valente uit een penalty en Gaussou Diarra. Sparta en Excelsior speelden gisteravond. Sparta verloor thuis op het Kasteel met 0-4 van Heerenveen. En Excelsior speelde uit in de Arena tegen Ajax. En die wedstrijd eindigde in 2-2. En dan het weer, opklaringen. Het koelt vanavond en vannacht af naar ongeveer 10 graden. Morgen af en toe zon en droog. De middagtemperatuur morgen 19 graden. Tot zover het nieuws van Radio Rijnmond.
2: Samen genieten van tijd die telt. Villa Pardoes, een onvergetelijke vakantiebeleving voor gezinnen die een adempauze verdienen.
3: Als uw partner of een naast familielid overlijdt, komt er veel op u af. U bent dan nabestaande en ook de Belastingdienst vraagt u het een en ander te regelen. Gelukkig is een beetje extra hulp nooit ver weg. De checklist nabestaanden helpt u verder. Ga naar belastingdienst.nl/nabestaanden. Daar helpen we u graag op weg.
4: Dit is Majora, geboren in gevangenschap, opgegroeid aan een ketting. Zij is een van de duizenden olifanten die dagelijks worden uitgebuit voor ons vermaak. World Animal Protection redt deze olifanten en vangt ze op. Help mee. Adopteer een olifant via helpeenolifant.nl.
5: Denk je dat het meten van je bloeddruk belangrijk is?
6: Misschien iets voor oudere mensen. Waarom zou ik zoiets doen?
7: Jazeker, heel belangrijk.
5: Vanaf je 40ste neemt de kans op een hoge bloeddruk toe. En een hoge bloeddruk voel je niet, maar verhoogt wel je kans op een hartinfarct. Weten wat jouw bloeddruk is? Vraag dan vandaag nog jouw bloeddrukmeter aan. Daarmee zorg je voor je eigen hartgezondheid en steun je meteen belangrijk onderzoek naar hart- en vaatziekten. SMS Hart naar 3669. Samen maken we Nederland hartgezonder.
0: Je luistert naar Radio Capelle, het enige radiostation met nieuws en informatie uit je eigen omgeving.

0: luistert naar Radio Capelle. 24/7 op de hoogte van al het nieuws uit Capelle aan den IJssel.
1: Dit is het nieuws van CKZ vandaag. Ik ben Rob Nieuwveld. Zaterdag kwamen meer dan 2000 Capellenaren naar het festival De Capelse Zomer op het Stadsplein in Capelle aan den IJssel. En daarmee is de organisatie van het festival zeer tevreden over de eerste editie. Alle leeftijden waren vertegenwoordigd op het feest en dat was ook de vraag van de gemeente aan de organisatie. De kans is groot dat deze editie van De Capelse Zomer de eerste is van meer. Zaterdag is in de Molukse wijk in Capelle aan den IJssel het monument Amaina onthuld op het kerkplein als eerbetoon aan alle eerste generatie Molukkers in Nederland. Het was een historische dag met veel emoties. Ook veel mensen van buiten de Molukse gemeenschap bezochten de ceremonie. Burgemeester Joost Manusama van Capelle aan den IJssel zei dat ondanks dat het natuurlijk toch een trieste geschiedenis is, je wel ziet dat de Molukse gemeenschap zich heel mooi heeft weten te ontwikkelen. In het voetbal pakte VV Capelle zaterdag op bezoek bij Heerenjansdam een punt. Maar trainer Roy Brinkman hield toch een dubbel gevoel over aan het 2-2 gelijkspel. De Capellenaren kwamen 2 keer op voorsprong, maar gaven die 2 keren ook weer uit handen. VV Nieuwekerk won de eerste wedstrijd in de tweede klasse D na degradatie. Thuis werd Sion door een doelpunt van Stefan van der Vlegel met 1-0 verslagen. En dit was het nieuws voor nu. Meer nieuws en informatie vind je op ckzvandaag.nl.
2: Dit is de weersverwachting van zondag 20 september. We beginnen deze dag weliswaar met vrij veel bewolking, maar het blijft zo goed als droog. En in de loop van de dag breekt steeds vaker de zon door. Er waait vandaag een matige aan zee af en toe krachtige wind uit een westelijke richting. En vanmiddag schommelt de maximumtemperatuur rond de 19 graden. De komende avond en nacht blijft het overal droog, de wind die neemt af. En het koelt af naar ongeveer 13 graden. Morgen krijgen we een afwisseling van zon en wolken. Een zwakke wind uit een west-noordwestelijke richting. Een minimumtemperatuur van 13 en een maximumtemperatuur rond de 19 graden. Op dinsdag zien we wolkenvelden, maar toch ook af en toe zon. Een zwakke wind uit het westen. Opnieuw een minimumtemperatuur van 13 graden en een maximumtemperatuur rond de 20 graden. Woensdag begint de dag weliswaar droog, maar in de loop van de dag neemt de kans op enkele buien toe. Bij een matige wind uit een west-zuidwestelijke richting. In de nacht en vroege ochtend koelt het af naar 13 tot 14 graden. En woensdagmiddag kan het nog zo'n 20 graden worden. Op donderdag waait de wind tijdelijk uit een noord-noordwestelijke richting. Is meest matig van kracht. De minimumtemperatuur schommelt dan rond een graad of 13. En donderdagmiddag wordt het rond de 18 graden en blijft dan vrijwel overal droog. Vrijdag en zaterdag zijn er flinke zonnige perioden. De wind is dan zwak uit een oost-zuidoostelijke richting. De nachten worden wat kouder met een minimumtemperatuur van 9 graden. En in de middag wordt het zo'n 20 tot 21 graden.

0: Dit is Radio Capelle via 105.3 FM in de ether, 102.4 op de kabel en via www.radiocapelle.nl. Radio Capelle. Het is 2:00.
1: Ik ben Martin van der Boogaert. De politie heeft na een beroving vanochtend vroeg in Rotterdam 2 mannen en een vrouw gearresteerd. De beroving was in het centrum op de Kruiskade. En de arrestatie van de 3 verdachten was kort daarna op de Abraham van Stolkweg langs de Delfshavense Schie in Rotterdam-West. Op foto's van 112-journalisten is te zien dat de politie de verdachten uit een auto heeft gehaald en dat ze geboeid op straat liggen. Er zijn 2 mensen opgepakt voor een schietincident gisteravond in het Vondelpark in Papendrecht. Het gaat om een 45-jarige man en een minderjarige en ze komen volgens de politie allebei uit Papendrecht. Bij het schietincident raakte voor zover bekend niemand gewond. De groep mannen die op weg was naar de woning van de vermeende drugshandelaar Jan G. in Overasselt had als opdracht meegekregen om iedereen in dat huis te vermoorden, ook als er kinderen binnen waren. Dat meldt de Telegraaf. Bij de woning werd een bewaker doodgeschoten, maar de mannen kwamen niet binnen. Er werden daarna 36 verdachten opgepakt, onder wie een man uit Capelle aan de IJssel. Op de Geitenkamp in Rotterdam-Vreewijk heeft vannacht een auto in brand gestaan. Op foto's van 112-journalisten kun je zien dat er van die auto nog maar weinig over is. En de politie gaat uit van brandstichting. Er raakte bij de autobrand in Vreewijk niemand gewond. Ongeveer 7000 renners hebben vanochtend deelgenomen aan de halve marathon in Rotterdam-Zuid. De start was bij de Maassilo. De renners gingen onder meer over Katendrecht, langs het SS Rotterdam, door de Wielerwaal en het Zuiderpark en de finish was bij Ahoy. Het was voor het eerst dat in Rotterdam de halve marathon werd gelopen. Feyenoord heeft vanmiddag thuis in de Kuip met 5-0 gewonnen van FC Utrecht. De doelpunten waren van Anis Hadj Moussa, die 2 keer scoorde, Nacho Ferri, Luciano Valente uit een penalty en Gaussou Diarra. Sparta en Excelsior speelden gisteravond. Sparta verloor thuis op het kasteel met 0-4 van Heerenveen. En Excelsior speelde uit in de arena tegen Ajax. En die wedstrijd eindigde in 2-2. En dan het weer, opklaringen. Het koelt vanavond en vannacht af naar ongeveer 10 graden. Morgen af en toe zon en droog. De middagtemperatuur morgen 19 graden. Tot zover het nieuws van Radio Rijnmond.
2: Dit is chimpansee Gigi. En dit is tijger Sona. Ze waren allebei zwaar verwaarloosd. Stichting AAP haalde ze weg uit die vreselijke situatie. Elke dag zijn er dieren die dringend hulp nodig hebben. Stichting AAP redt deze dieren en geeft ze de zorg die ze nodig hebben. Dit kan niet zonder uw hulp. Stop dierenleed. Doneer nu op aap.nl.
3: Mogen we even je aandacht? 1 op de 4 mensen overlijdt door trombose. Oftewel een bloedstolsel dat een ader of slagader afsluit. Bijvoorbeeld in het been. Zo'n bloedstolsel kan losschieten en een levensgevaarlijke longembolie veroorzaken. Of een hart- of herseninfarct. Trombose komt van jong tot oud voor. 1 op de 4 mensen overlijdt door trombose. Misschien wel een familielid of een andere dierbare. Geef voor levensreddend onderzoek.
4: 1 op de 4 mensen heeft geen toegang tot schoon water. Dat is onacceptabel en oplosbaar. WaterAid pakt de watercrisis aan. We trainen vakmensen, leggen waterleidingen aan en bouwen waterputten. WaterAid. Fix water. Change lives.
0: Je luistert naar Radio Capelle, het enige radiostation met nieuws en informatie uit je eigen